Alem je doing.

0: more tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zondag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: This is a Lim FM production.

0: Space, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

0: rebuild your unsociable, babe.
1: Blue strikes again.

Lim FM. De hartelijke warme groeten uit Sranang aan al onze luisteraars in het buitenland die meeluisteren op limfmsu.com. Enjoy it.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag zon.

praise and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van onze Heere Jezus de Christus, de opgestane Heer. Het is zondag en het is time for revival now. Hier zo op 91.7 FM. Van deze plaats uit heet ik u alle welkom in een gloednieuwe aflevering van Revival Now. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botse en I am your host for today. Ik doe een shout-out naar onze eerwaarde broeder, de heer Clifton Limburg, voor deze geweldige gelegenheid dat wij dit mooie programma aan u kunnen presenteren elke zondag. Vergeet u ook niet te luisteren van maandag tot en met vrijdag in de vroege ochtenduren, want dan komen we bij u met 10 minuten Word of God, gebracht door verschillende dienstknechten en dienstmaagden des Heren. En zo willen wij u ook door de week 10 minuutjes vroeg in de ochtend bemoedigen voordat u naar het werk gaat of onderweg naar het werk. Maar op de zondagen doen we het met Revival Now. En we gaan starten met Dorinda Clark Cole van de Clark Sisters. En zij gaat voor ons zingen He Brought Me Out. Ja? De Heere heeft me door mijn situatie heen gebracht. En mensen, de Heere heeft mij door vele situaties heen gebracht. En ik weet zeker dat ik een getuige heb die op dit moment luistert, die ook kan zeggen, iemand die ook kan zeggen, de Heere heeft ook mij door mijn situatie heen gebracht. Daarna gaan we luisteren naar de gezalfde zingers van de Walls Group met mijn favoriete nummer, I Need a Word from God. Ja, en dan komen we bij u terug.

0: My God, my God, my God, ik heb genoten van dit nummer. I Need a Word from the Walls Group. En ik hoop ook, eigenlijk weet ik het haast zeker, dat ook u heeft genoten van dit mooie nummer. We gaan nu luisteren naar het woord van God. Heaven and earth shall pass away, but your word shall remain forever and ever. De hemel en de aarde zullen op een dag vergaan, maar uw woord houdt voor eeuwig stand. Dus als Gods woord in u zit en uw leven bouwt op Gods woord, dan staat u stevig. Wiens de sixi quatra con. Of wat er ook gebeurt, want dat soort momenten zal u als mens meemaken. Als uw leven, uw huwelijk, uw business, uw gezinsleven heeft gebouwd op het woord van God. U zal dan blijven staan. You will weather the storm. Ja? En we gaan dus luisteren naar Gods woord dat ons gebracht wordt vandaag door broeder Simeon Pinas. En laat het woord van God u bemoedigen, ook vandaag.
1: Grace and blessings, geliefde kijkers en luisteraars. Mijn naam is broeder Simeon Pinas en ik ben van Bethel Upper Room onder pastor profeet Patrick Botsen. Ik ben vandaag weer in de live uitzending om een korte boodschap met jullie te delen. Maar voordat ik dat doe, laten we nog even een moment nemen om samen te bidden. Heren, dank u wel voor uw genade, voor uw liefde, dat ik vandaag mag spreken in een live uitzending. In Jezus' naam. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, mijn thema voor vandaag is uw getuigenis op Biggie. Uw getuigenis op Biggie. Isabi in ating in sawi de en in ating sadenawi fesi. Alles ma wanwa getuigenis. Alles ma wan getuigen voor zijn gado dugideng. En wat getuigenis nou een wonder sagado dugiju. Bijvoorbeeld, je hebt een ongeneeslijk ziekte. En gado genees je. Nou een getuigenis. Bijvoorbeeld, wamping voor je dong in coma. En plotseling na een tijdje, a wikibaka en a de normaal. Dat is nou een big getuigenis. Bijvoorbeeld, je wan bij wan wagi, maar je nou hebt genoeg money. Maar plotseling wan smatak mosta je bij en jeep je financieel, zodat je kan a wagi. Dat nou een getuigenis. Wat getuigenis nou een sani sang gado dugi you. Of wan san sa gado gebruik wan smafu dugi you. En in a thing in sawide, bufurusma wanwa getuigenis en voor prati makandra nangas madoro se en ook de voor inse. So tide mi wantek a okasi voor tak abra a pistori disi en sorry fa ika fin yu getuigenis en fa yu kan getuigen voor sangado dugi yu. If you up your Bible na you say, geliefde kijkers en luisteraars, mi want voor yu oponangami Matthäus 6 vers 5. Isabi Matthäus 6 vers 5. Eta kwan tori gimina nga yu. Bun furus ma sap a boodschap disi. Ma tide mi ap yu volle aandacht van nodu. Omdat mi wan cha yu go na wan presi. Mi wan opo yu ayin fusor yu wan to kibri tori. Amen. A Bible buku tak jaso ini Matthäus 6 vers 5. Ataki en wanneer gij bidt, zul gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Is dat de pistorici eta gimina nga yu, dat die ibri wangsma mus apwa kibri presi pe ay mit na nga gado. Ibri wangsma mu apwa kibri presi pe ay mit na nga gado van tijd tot tijd. Gado de overal, ma if you wa mit na nga gado yum apwa kibri presi. En a Bible book e karing binnenkamer. Fusai de binnenkamer, omdat na dape gado e mit na nga mang, na dape gado e mit na nga umang. En so tide, mi wan opo yu ayen, sorry wan tori, want a Bible buku taki. Tewe begi, go in wa kibri presi en begi tapa doro na yubaka en begi fu saide omdat gado de fu feni in a kibri presi wans ma yeremi omdat gado de fu feni in a kibri presi en jaso ai son mina na yudati unom begi lek des ma sai begi op de hoeken der pleinen fu so alas matak de begi nei mara bebel buku taki mina na yumu suku wa kibri presi en begi karna gado fu teleki a situatsi fu teleki a problem verander ma isabi in a ting in sawi de wan sani epsa altijd te we go fu begi in a binnenkamer isabi Bonfurus maka begi in gemeente. Bonfurus maka begi na nachwake. Bonfurus maka begi na differenti presi. Maar tere mus begi in de bedkamer. Ay de wan probleem giden fu saide. Omdat ala leisi tere opo fu begi in de bedkamer. De erfar wan sma in a bedkamer. En dat de stop begi. Halleluja. En terwijl de stop begi zo boem voor ons mij denken naar de moon, dis, dat en de bestraf, maar die de miwan opo je aan voor zoor je suma na asma zij verschijn in je bedkamer ala lezi te je begi. Miwan gomoro dipi nanga you en miwan mek je opo nanga mi Lucas 22 vers 39 ten nanga 46 Lucas 22 vers 39 te nanga 46. A skrif ja so taki, en hij verliet de stad en ging, zoals gewoon was, naar de olijfberg, en ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hem, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hem af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden, Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En hem, luk vers 43 sa aitaki, vers 43, luk en boem, ataki en hem verscheen een engel uit de hemel, om hem kracht te geven, en hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen, en hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen, en hij vond hem slapende van droefheid, en hij zeide tot hem, waarom slaapt gij, staat op, bid dat gij niet in verzoeking komt. Is die apistor die zie, is zo minangayu wansani, dat hij, Alla lisi te we begi. En asuma sa we erfar, asuma sa we fear in a bedkamer. A Bible book we tegi mi jaso in Lucas 22 vers 39 gomite na 46. Matei luku vers 43 aitaki en hem verscheen een engel. Dus met andere woorden, asuma sa je fear in je bedkamer. Asuma sa je fear snap na je zee. Asuma sa je fear snap na je baka. Asuma sa je fear in je bedkamer voor je. Het zijn geen demonen, maar engelen. Amen. Dus van tijd tot tijd, omoro je begi, omoro engelen is sakai koan. Gado no ma do next if wangs ma no begi. Gado e reageert op de gebeden voor wie en de engelen eko in beweging en de do roko givi nanga you. Amen. En mi wancho yu gomoro dipi in ya pistor disi wan, ator disi na wan heel dip tori. En mi wan opo yu aan fu sori, sodat yu gebede, ik ga kies antwoord of de gebede fu yu. A skrif jaso, if you have your Bible nangami, go nangami in Lucas 1 vers 5 ten nanga 24. Lucas 1 vers 5 ten nanga 24. A skrif jaso ook to, na wa langa tekst, maar a skrif jaso over Zachariah, en Zacharia en Elisabeth. Lobuang Zacharia en Elisabeth nobe abipching. A Bible boek het tegen me dat Elisabeth bede onvruchtbaar en nobe makisipching. En dan een man be libi om een jaar, jaar, een jaar uit, maar de nobe makisipching. Lobuang. En wan ting be dorope. A Bible boek het tegen me dat Zacharia becha offers go na a temple. A becha offers go na a temple. En abe begi. Matei luku fu Lucas 1 vers 10. Tei luku sa vers 10 etaki. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed. You see, a people forgot about de in gebed na dorosei. Met andere woorden, everyone lazy te we begi, everyone lazy te we go for satron fugado and begi, gado en release engelen giwi. A Bible book utak in vers 10, ataki en de gehele volksmenigte was buiten in gebed, op het uur van het reukoffer. De Lucas vers 11 etaki, en hem verscheen een engel des heren, staande ten rechterzijde van het reukofferaltaar. Atak ja, zodat hij terwijl a people fugado bij de bezige begi wa engel be verschijn en hij besnap ze ja 7 kandelaar. Dus met andere woorden, terwijl je begi in uw momenti pe je begi in uw momenti pe je karna gado in uw momenti pe je gotap je kindi en karna agado samek hemel na grond tapu, sab dat I release engel kongi you fu jep you in a situatie inside en a Bible buku etegi mi gomoro fara dat ja engel die ze verschijnt aan tegen Zachariah, dat die galoyere de begi voor jou en afro voor jou als zwanger voor een zoon en in kare Johannes. Dus met andere woorden, dit is bij de wat de moro begi getuigenis die Zachariah naar Elisabeth, want jaar in jaar uit, de nobe makisipchi, maar one thing, omdat one begi go naar loktu en wa engel sakako na grong en aan tegen den dat die tapasem momenti, tapasem momenti, tapasem momenti, tapasem juru, per de begi, a engel verschijn en a tegi Zachariah dat je vrouw o zwanger en ook is een zoon. Dis be de wan getuigenis gedeng want de nobe abipting. Dis de wan getuigenis gedeng. Oh, dis o de amoro begi getuigenis. Want voor jaar en jaar uit a vrouw nobe maki sipti ma wante one thing om dat wan man begi. Make me tell you te wan man de fu if wan man de fu begi wan gado de fu reager. If wan man de fu begi wan gado de fu reager. In ja ting in sawi de gado de klari klari fu release bigi getuigenis gi mi nanga ju ma gado esuku wa man nomo sade on fire gi inga gado esuku wa uman nomo sade on fire gi inga so go tapa breast and bigi kenka situasi and bigi kenka problem once and for all so dat die ador bra ka wode gerelease gi ju once my Jeremy a Bible book ta gomoro fara in handelinge 10 in Handelingen 10 vers 1. A Bible book ta gomoro fara jaso ook to pe wan begi be begi. I lobe wan begi de belangrijk vooral in ya ting in sawi de. Begi de belangrijk vooral in ya ting in sawi waka. A Bible book taki in Handelingen 10 vers 1 gomitin. Ataki en er was de Gazarea iemand genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Een volgeling. Halleluja. En a Bible book tegen mij zo, een godvruchtig man, een verreder van God met zijn gehele huis, die vele almoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Hij zag in een gezicht omstreeks het 9e uur van de dag duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius. Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: wat is er, Heer? En hij zeide tot hem: uw gebeden en uw almoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. En nu zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. Leboan Lucas vers 4 etaki. Ataki, hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd. Koluku eerst vers 3 etaki. Ataki, hij zag in een gezicht omstreeks het 9e uur van de dag een engel Gods binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius. Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide: wat is er, Heer? En hij zeide tot hem: uw gebeden en uw almoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. Dat want dat het er wel wat begi be begi na fysi kaba. A deedis uw engel saka kong en a tegi Cornelius. Oh, dat die galoyere a begi voor jou. En de gebeden en de almoezen. Almoezen want taki ding offers. Sa abe potfisa altaar voor gado. Dus te je begi biggie, geliefde kijkers en luisteraars. In om een biggie, no mama, in de trouw in je tiende. In de trouw in je offer, zei je naar gemeente. In de trouw, want terwijl God engels verschijnen tegen Cornelius, dat uw gebeden en uw almozen zijn voor God in gedachten is gekomen. Dat want dat je man is bij de man voor biggie. En dat bij de man ook, dus dat bij de trouw in tiende. En dat bij de trouw in de offer, zei je. Waardoor engel tegen dat hij de toestand is voor het feit dat je bedoelt de toestand is. De kong in je praxerie voor Gado. En Gado jere a begi voor jou. Lobuang a de belangrijk voor begi. Because begi na wan sani sai puri na wan presi en potje na wan tra presi. Ana trobisa e passa in je familie. Ana trobisa e passa in je brokope. Ana trobisa e passa in je business. Ana trobisa e passa in je huwelijk. Ana trobisa e passa in je relatie. Anatrobisa e passa in your financia. Anatrobisa e passa in your libi fujo. Ma if you open no note up a moment this and beggy. Me can take you nang our word to fugado that God or release engel contap you passi sang o chawan blade the boodschap ge you and saw the one biggie getuigenis ge you once my Jeremy. In your thing in sawi de. God de clari clari for release engel give me nang a you. For poor me nang a you out a city wasi in sawi de. Engel de clari for yep minang ayo what a Bible book taki in Hebreeën 1 vers 14 want ze zijn dienende geesten die zijn uitgezonden gado na dienende geesten sa gado pot gimina nga you vandaar je ervaar engelen make me tegen you one sunny te you jump o wiki mos day no denk na wa libis ma wiki you nee no denk na you praxeri wiki you nee maar na de engelen die si e wiki you mos day for you begi so dat den ka koin beweging en jep you so dat de ka cha ador bragi you en jep you hallelujah. Hallelujah. Make we go more far when we want open your eye and release so that God can release an angel for you give you. It's a every once ma up a person like an angel. Every once ma up one angel say waka na nga in vanaf die geboren commit a thing pe you dede. Want a Bible book will tell me that self the Moses be dede. Wa angel be saka konfute kasking for Moses terwijl Satan be de drape de two be worstel om asking for Moses. Ay de belangrijk geliefde kijkers en luisteraars, fu sabi sang e waka na nga you en sabi sang e yep you. Want a Bible book tegi me in Handelinge 12, a Bible book tegi me de dood van Jacobus, de bevrijding van Petrus. Mo tek mi ting en mo lezen ge you. A schrift ja zo takkie en omstreek dit tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente. Om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Jacobus, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van viertallen soldaten met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in verwarring gehouden, maar door de gemeente, lees je boom, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel, je ziet, lees Lucas vers 7, sa Aitaki. Aitaki, en zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem weer te wekken. Sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zeide tot hem: sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, want door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hem openging. En buiten gekomen gingen zij één straat ver en terstond daarna verliet de engel hem. Je ziet, abij wel ook een tijdje met jou, zodat hij de kies Jacobus en Petrus. En de keer Jacobus die deed en Tamara de bekeer Petrus. Maar de gemeente bondrukona wang en de begigi Petrus. De begigi Petrus, de begigi Petrus. En terwijl de begigi Petrus, wat engel saka kon precies naar Petrus bende. En naar wiki Petrus. Terwijl naar wiki Petrus den keti fadok moto fa foto voor Petrus. Alla den keti, alla den boei fadok moto voor een skinga. En na engel tegen volg me. Terwijl de doro a eerste poort, a poort de opa poort. De doro a tweede one de open. Maar die de doro a derde is report. A Bijbelboeken tegen me. A Bijbelboeken tegen me. A Bijbelboeken tegen me. A Bijbelboeken tegen me. Dat aan oa libis ma opa in sri doro. Maar a doro srefi opo. Omdat zij de a gemeente bede in gebed. Ge Petrus tap a momenti dat die. Waardoor a keti an ala in sri doro be opo. En Petrus be makona doro. Lobiwang, a pistori sina wan dipitori. Daarom, if you see you brother neko na gemeente moro, if you see you sisa neko na gemeente moro, no forum klikjes en je kruto en je roddel abra you brother en you sisa. No kruto you brother, no kruto you sisa, no tak negatief abra denga. Ma go in you binnenkamer en begigi you brother, begigi you sisa, zodat gado kachare kon baka in je gemeente. Want a Bijbelboek tegen me. Dat het er wel a people fugado bede in begi. De bede in begi. De bede in begi. Wante one thing. Wa engel saka konga. En terwijl engel saka konga tegi Petrus hopo. En volg me. This de a thing en this de a juro. Mag niet uit gi suma yo begi gi bakati de. Mag niet uit gi suma yo go in forbede gi. Sab dat wa engel saka precies na piasma de. En nou charen ko baka in ya gemeente. We libi na in one thing. Pek wonder en teken of in de plaatsen. Vandaar een getuigenis voor je op Biggie. Minosapia doorbraak fi betai. Minosapia overwinning fi betai. Minosapia vooruitgang fi betai. Minosapia baarmoeder fi betai. Maar terwijl je go in gebed ti de neti. Wa engelo saka na pe je doorbraak de. Wa engelo saka na pe je destiny helpers de. En nou tjare komit jo. Au tjare komit jo. Dis de a thing. Pegado esuku sma. Pegado esuku wa uma. Sa op begi futelek wansani pasa galo isuku wa mang fu begi futelek wansani psa inya teng insa we libi ya bi fu begi futelek isi a situasi kenke ya ye godor straight ya ye godor problem ya ye godor situasi you ano a enigste suma say godor de problem en de situasi disi ma you o de a esto wang sa moto uit a situasi en inya problem if you opo and begi if you want that you getuigenis bigi fos among this tapu. If you want that you getuigen is biggie for a yari this tapu, can they opa yari and tell a day for the nothing of sa. Me can tell you go in your bedkamer and tapa door baka you and biggie tot dat u de doorbraak ervaar. Biggie tot dat u de genezing ervaar. Biggie tot dat u de vooruitgang ervaar. Want hoe meer strijd u voelt, hoe dichter bij de doorbraak is. Weet u, er is een gebed in ons binnenste. We hebben de Heilige Geest van God in ons binnenste. En niets en niemand, geen demon in de hel. Er is geen force sterk genoeg. Er is niets en niemand sterker dan de kracht van de Heilige Geest van God in ons binnenste. Want God laat een bidder nooit in de steek. Het maakt niet uit in welke situatie u zich nu bevindt. Stand up and pray. Stand up and pray. Pray until something happen. Beg if te lek jushi a man kom baka. Beg if te lek jushi dat je raken zwanger. Beg if te lek jushi dat je business egona fesi and tell you she the wonder and taken ipsa in your libi. No stop begi matam begi godoro. Want het gebed van een rechtvaardige vermaakt vele doordat er kracht aan verleend wordt. Want dat Bijbelboek takie ik vermag alle dingen in hem die mij kracht heeft. Geliefde kijkers en luisteraars, mino sabi fiu matide wan begi salvo of fadona you tapu en yo opo en yo begi broko akunu begi broko apina in your family inside de yo begi broko for everyone tie, everyone belemmering and obstacles, your biggie broko ding. Maak niet uit soort jeebe heers in your family view. Maak niet uit soort jeebe rule in your family view. Maar terwijl je opotide en je biggie, sap dat je terwijl je opotide en biggie, sap dat je opogide wang, sanoma opogide srefi. Sap dat je biggie gide wang, sanoma biggie gide srefi. En terwijl God o bless ding, God o no forget you, maar I'll bless you double, double. Wangs my Jeremy, geliefde kijkers en luisteraars, dat pa momenti di sa hemel opono abrayu ede, en na jeje fugado is sakakono abrayu, a anointing fugado is sakakono abrayu. Het enige wat u moet doen, bid zonder ophouden, bid zonder ophouden. Ik maak me tegen u one sunny, ano te je vier a salving te je begi da wanta gado e roko. Nee, zelf in de momenti pe je nee ervaar niks, zelf in de momenti pe je feel like a begi sa je begi ja na so so begi, want in a fear no one salving, in a fear not able wegi. Sab dat in de momenti dat gado e do wonder and teken agi u in a yeye. Wat a Bible book utaki in Matthäus 18 vers 18, dat ibri wasan sa wi tai ja a tai in hemel, en ibri wasan sa wi lus ja a lus in hemel. Mino sab sa tai in ju libi, ma me commandi den fu lusu. Mino sab sa be lusu in ju libi, mino sab so yeye be lus abra a libi fiu en cha for waring. Ma tide we tai de nya yeye, en we tai de nya natuurlijke. Geliefde kijkers en luisteraars, a hemel op ono abra ju ede, en het enige wat u moet doen, begi, vertel ik wan sanif sa. Als u hier bent en in ogiu libi abra na Jezus ete, dan mi wan kar ju kong fu du a sondags gebed na ngami. Me gi ju 5 seconden fu mek ju srefi klari, fu accepter Jezus in ju libi, zodat akade ju helper, zodat akade ju voorziener, zodat akade awang sa obescherm ju vanaf die day, want morgen is niet beloofd. If you didn't know, pe yo go hemel of hell, je kisagi Satan of je kisagi Jezus. No arki desma sa itak Jezus ne besta. Maar arki tide, mek a juiste keuze in ju libi, vo accepteer, a redder, a verlosser in ju libi. Zo, geliefde kijkers en luisteraars, kom ook morgen cross bij, zodat ik doe een zondags gebed naar jou. Kan je de in busje, Arkimi? Kan je de in wagi, regona, roko? Kan je de na kantoro en je Arkimi stingen? Of kan je de na een pres en je snap en je Arki aboskoponisie? Zodat Jezus ik aan jou die de, because op een hoopvolle toekomst die jou naar jou gezin. Geliefde kijkers en luisteraars, ik doe een zondags gebed naar jou. En ibiri wan san sa me taki, mi wan yu tak baka mi. Tak masra Jezus. Mi yere yu boskopu. Tide, mi accepteer yu. Lek mi fo losser. Kong in mi libi masra. Herstel mi. Genees mi. Bevrij mi. Wasi mi. Kring mi. Nanga yu brudu, zodat mi kade yu ching baka again. Kong libi in mi ati, en voer mi libi nanga yu glory, in Jezus naam. Amen. So inaf begi morum begi gi yu tapa momenti disi, gado mi begi masra, gi mi sisa en gi mi brada san kontet bekering tide mamanteng, tide neti en tide baka dina. Gado me begi en we koppel de los voor iedereen familiaire binding sabe horden tegen. Gado tapa momenti disi mek a yeye voor you ko abra ding masra. En mek you glory manifesteren sref in de libi. In Jezus naam. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, if you de jaso en you apuan siki, je hebt een pijn, of je bent in een ziekenhuis, of je hebt een massa in coma, of een massa idealiseer, of een massa angry voor een ching. Put je aan om te voor een pijn en me begrijp je. En we vertrouwen God op Makandra en me bribe dat baka a begrijp je si je getuigen voor wat God o doet in je libi. God op een moment die si, terwijl mezelf, mijn broer, put je aan op een zieke plek. Me spreek genezing en herstel. Maakt niet uit of trouwen de in coma, trouwen de in ziekenhuis, Trouwang nomakskisip ching. Trouwang de ongezond. Trouwang go door griep. Trouwang go door alle soort situatie. Terwijl de seconde het teken me proclameer, masra en me profeteer dat de wang sanoma raken zwanger, o raken zwanger voor sayari tapu. Me proclameer dat de wang sa de inwa huurhuis dat dogo in de egi osso. Me proclameer, masra, dat je release per shell. Je release wagi, je release osso, masra. Je release gezondheid. Je release je bevrijding. Je release je vooruitgang. Je release, masra, tapa. Momenti di sì. Gado mek sa de afano du lusu no abrade libi. Me proclamer dat ibri wasan sabe horden tege e fadon broko. Me proclamer dat ibri wasan sabe feden e las den pawa. Me proclamer ti de neti masra. Mandila basudi akadaba kadei. Me proclamer tapa momenti di sì. Dat gado yu anu masra e merden. In dan neng fu Yeshua. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, dit is bij de mijn boodschap die je today. En mijn brieven dat je boodschap die ze bemoedigt je. Dan arki a station die ze, waar ik kan tegen je dat die boemboskopo de na passie ik kom en no mis no one for ding. Geliefde kijkers en luisteraars, bemoedig wat trasma voor arki a station die ze. Mijn neng na broeder Simeon Pinas en wat tromorom ik je grand tangje dat me bekap je aandacht. Tide, en dat je bij arki a boodschap sabe kongi you. May God bless you and may God favor you. Fute usamiti in wap den tra preki baka again. Be blessed in Jesus' name. Amen.
0: Wat een geweldige bemoediging vanuit Vaders boek, gebracht door broeder Simeon Pinas. En ik hoop dat u aan het eind van deze mooie boodschap de Heer in uw leven heeft verwelkomd, heeft aangenomen als uw Heer en uw redder. Ja, want dat is de beste stap die een mens in zijn of haar leven kan maken. Yes, we zijn zo'n beetje op de helft van ons programma van vandaag. Time flies when you're having fun, zegt de Engelse gezegde. We kijken uit naar ons interview van vandaag. En vandaag gaat zuster Gracita Groeneveld Steven en Marta Piquet interviewen. Ja, en we hebben dus Steven en Marta Piquet in de studio vandaag. Ze zijn ook beide jarig vandaag. En ze zijn speciaal voor de jaardag van Steven gekomen naar Suriname om zijn bigiari, het is bigiari. Wanneer ik Bigiari hoor, denk ik aan pompastei. Met familie en close vrienden te vieren. Ja, ze zijn 28 jaar gehuwd. Hebben twee meisjes. En een van deze twee meisjes is bijzonder. Ja, ze heeft extra zorg nodig. En daar zullen ze straks meer over vertellen. Hoe ze daarmee kopen. Hoe ze daarmee omgaan. Ja, en dat is dan al 8 jaren. We gaan met ze praten over Gods leiding in hun leven. Hun huwelijk ook. Wat ze doen om te investeren in hun relatie. Etcetera, etcetera, etcetera. Kortom, het wordt een heel bemoedigend en inspirerend gesprek. Oftewel interview. Welke zuster Gracita zal hebben met Steven en Marta Piquet. Voordat we naar het interview gaan, gaan we luisteren naar Morris Chapman met het nummer Be Bold, Be Strong, For the Lord Thy God is With Thee. En daarna gaan we luisteren naar J-Mos met het nummer Faith.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel-Opperum. En ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gasten. Je hebt het heel goed gehoord. Ik heb gasten vandaag. Twee bijzondere personen. Martha en Steven Piquet Babel. Welkom.
1: Dank
0: u. Hoe gaat het met jullie?
2: Best, dank u.
3: Ja, het gaat goed.
0: Oké, vandaag is een bijzondere dag. Vandaag is zondag 25 augustus. En beide zijn jarig ook nog.
3: Ja.
0: Hartelijk gefeliciteerd.
3: Dank u wel.
0: Jullie zijn al 28 jaar getrouwd.
1: Klopt.
0: Oké, misschien kunnen jullie heel kort aangeven wie jullie zijn. Ik denk dat de luisteraars heel nieuwsgierig zijn wie Martha en Steven zijn. Onze eregasten noem ik jullie vandaag. Wie gaat beginnen?
1: Ik.
0: Oké, Martha.
1: Mijn naam is Martha Babel. Ik ben vandaag dus 52 jaar jong geworden. Ik ben moeder van twee kinderen, waarvan eentje bijzonder dus en waar ik zorg voor draag.
0: Mm-hmm.
1: Dat is het zo'n beetje.
0: En Steven?
3: Ja, ik ben Steven Piquet. Ik ben 55 jaar geworden vandaag.
0: Mm-hmm.
3: En met Martha 28 jaar getrouwd. En we hebben samen ook twee dochters,
0: mm-hmm.
3: van eentje bijzonder en die de goede zorg van ons kreeg.
0: Mm-hmm. Heel mooi. Heel mooi. Wat maakt jullie twee heel bijzonder?
3: Wat ons bijzonder maakt?
0: Uniek, zeg maar. Uniek,
3: dat we elkaar begrijpen.
0: Uh-huh.
3: En dat we heel goed op elkaar kunnen inspelen. En het is een soort telepathie. Voordat ik iets wil zeggen, weet ze het al. Waarover we willen praten. Of dat ik iets
0: dus jullie zijn echt goed? Echt.
3: Ja, we zijn goed
0: op elkaar afgestemd.
3: Ja.
0: Gaat dat vanzelf?
1: Ja.
3: Ja, het gaat vanzelf, ja. Ja, we lachen zelf.
1: Misschien door...
0: Door de jaren heen.
3: Ja,
0: door de jaren heen.
1: Ik weet niet, het feit dat we samen jaren zijn, dat weet ik niet.
0: Maar
1: we begrijpen elkaar heel goed.
3: Dat is iets wat ze zeggen. Oh ja, dat wil ik ook zeggen hetzelfde. Dus we zijn echt goed afgestemd op elkaar.
0: Maar wat ik ook wilde vragen. Geloven jullie

0: erin laat God mensen bijeenbrengt?
1: Ja, ja, ja. In het begin, toen ik nog niet echt aan God gebonden was, denk ik niet aan het, maar de jaren daarheen, zie je bepaalde dingen dat ik met God begin te communiceren. En dan komen er bepaalde dingen in je gedachten en dan ga je anders leven. Dan zie je wel dat God toch zijn werk doet.
0: Dus dat hij intentional is.
1: Ja,
0: hij doet dingen echt bewust.
1: Dat is zeker.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Ik werkte in een videotheek. En met mijn vriendin samen. En haar vriend heeft hem gebracht. Dus we elkaar in een videotheek leren kennen.
0: Oké. Was het love of your side?
1: Ja, ik kwam er tegen en ik begon bepaalde dingen uitspraken te doen. Ik vroeg er wanneer ze jarig werd. En ze zei me dat ik zei, oké, dan gaan we trouwen. En ze zei, ja, gewoon zo.
2: Toen zei je, wat de reden om te trouwen, omdat we op één dag jarig zijn.
1: En we zijn 28 jaar verder. Dus, ja. En toen ben ik erachteraan gegaan om het zo uit te drukken.
0: Dus die chanting.
1: Ja, die chanting. En toen is het van het een op het andere gekomen. En dan nog een paar up and downs, want we waren toen nog niet samen. En toen we samen zijn gaan wonen, hebben we het besluit genomen om samen te wonen. Verloof, voordat we getrouwd zijn. En dan ging het een beetje, niet echt op rails, maar het ging soms van de rail weer op de rail, soms van de rail op de rail. Maar we hebben het in stand gehouden.
0: Maar zijn relatie is inderdaad zo, dat ze eigenlijk soms eigenlijk je gaat van de rail af en daarna moet je toch wel weer ervoor zorgen dat je weer op die rail komt.
2: Dat zeker. Ja. En dat heb jij zelf in de hand.
0: Ja.
2: Relatie is niet makkelijk. Het moet aan gewerkt worden.
1: Het moet wel, want als iemand zegt dat je relatie nooit problemen hebt gehad,
2: dat is geen gezonde relatie. Elke relatie is zo.
0: Heeft zijn uitdagingen.
2: Ja. Ja. Je moet eraan werken, je moet willen. Is altijd ups en downs. Dat is eenmaal het leven.
0: Yes, klopt.
2: Wij waren voor 8 jaar niet samen. Omdat ik met onze jongste dochter naar Nederland vertrok voor gezondheidsredenen, waardoor wij 8 jaar niet samen waren. Goddank, na 8 jaar waren wij weer samen. En dus gingen we verder in het bootje.
0: Was het uitdagend, die 8 jaar apart zijn van elkaar?
2: Ja, zeker.
0: Want vaak hoor je mensen zeggen van koppels horen bij elkaar te zijn. Maar er zijn natuurlijk omstandigheden.
2: En bij ons was het, wij gaven om ons kind. De beste oplossing voor haar op dat moment was
0: gaan naar Nederland,
2: Dus ik vertrok met haar. Maar klopt, om met goede afspraken te maken en ook nog mijn andere dochter achterlaten. Dat was ook niet makkelijk.
0: Pijnlijk, hè?
2: Want ik had 2 meiden, maar ik kon ze niet beide meenemen.
0: Yes, klopt.
2: Want je weet niet waar hij terechtkomt, dus je kunt ze niet beide meenemen. Maar het feit dat ik weet dat hij gewoon nog een hele goede vader is, heb ik er gewoon vol vertrouwen achter gelaten. En hij heeft heel goed voor de gezorgd, wel samen met zijn moeder. Maar hij heeft het heel goed gedaan.
0: We gaan het straks iets wat meer hebben over relaties. Want in het begin van het gesprek gaf Maarten me een heel mooie tekst. En het staat, er zijn geen perfecte relaties. Er zijn alleen koppels die nooit opgeven. En toen zei ze gelijk ook, het gaat eigenlijk echt om alle andere soorten relaties ook. Dus daar gaan we later over praten. Maar waar ik het nu eigenlijk over wil hebben, is over dat van, hebben jullie Gods hand in jullie leven gezien? Ook in die 8 jaren dat jullie er niet samen bijeen waren, heb jij Gods hand mogen zien?
2: Ja, wij gingen samen wonen in mijn oma der huis. En in het begin hadden we echt niks. We hadden een rijstkoeker, wat zo werk, en daarin kookten we ons eten.
0: Wauw.
2: We deden eerst bijvoorbeeld groenten, dan wordt die gewassen, en dan werd de rijst gekookt. Wow. In een kleine rijstkoeker. We zaten een dag in dat huis, we hadden echt niks te eten. En ik wist niet dat mijn pleegmoeder met vakantie in Suriname was. Dus iemand klopt op de deur. Ze heeft eten gestuurd met de broed en bleek. Ze hadden feest daar. Ze was feest komen vieren.
0: En jullie wisten het niet?
2: Ik wist het niet, maar of er was iets gebeurd. Maar ik wist niet dat ze in het land was.
0: Wauw.
2: Maar die dag echt niks te eten. What? En ze stuurt eten voor ons. Daarna heeft een vriend van ons toen die stoof gegeven van 2 pits. En zo en gaandeweg zijn we dan spullen. Maar wij zijn naar het huis gegaan en we hadden echt niks. Enkele spulletjes die hij door zijn werk, want hij werkte toen bij de Billiton. Ik weet dat wij geen pakketjes. Maar dat was echt zoals hij begon.
0: Echt gewoon beginnen met niets.
2: Met onze kleine rijstkoeker.
0: Wauw.
2: En ik denk dat soort dingen een relatie ook hechter maken.
0: Ja.
2: Omdat je samen struggelt.
0: Je struggelt, hè.
2: Het is misschien kroeg gezegd, maar meestal als je niet voor iets strijdt, dan ken je de waarde daar niet van. En omdat wij daarvoor hebben moeten strijden, kennen wij de waarde van onze relatie. Ook het feit dat we die 8 jaar uit elkaar waren. toen hij overkwam, was ook niet makkelijk in het begin, want je moet weer aan
0: elkaar gaan wennen. Je moet weer wennen, hè? Oké.
2: Okay. Je moet weer aan elkaar gaan wennen, want je nagaan, ik was 8 jaar alleen, ik bepaalde alles, ik hoef naar niks en niemand te denken. Maar dan moet je weer gaan...
0: Je moet hem de plaats geven van te zijn, een man.
2: Het andere kind.
0: Ah, ja,
2: en die kwam ook mee.
0: Ja. En die heeft je ook 8 jaren lang gemist.
2: Als moeder.
0: Als moeder, ja.
2: Snap je? Dus in het begin was het niet makkelijk. Mm-hmm. Maar net als je zei, als je gelooft en je werkt aan die relatie. En kijk, wat is een... Is het alleen een liefdesrelatie met mijn dochter? Het is moeder-dochterrelatie.
0: Ja.
2: Dus ik op dit moment had ik 2 relaties te herstellen.
0: Ah, herstellen?
2: Nee, moet ze herstellen.
0: Moet ze herstellen,
2: moet
0: ja.
2: Ze herstellen. Maar het herstel heeft gewerkt.
0: Oké, prijs de Heer.
1: Weet je hoe ik het zie? Ik zie als je iets vraagt aan God, dat heb ik in mijn hele ding heb ik gezien, heeft hij het al bij hem.
0: Yes.
1: Hij kijkt naar je, wat je doet. Hij heeft het al. Het is al waardevast bij hem. Maar hij gaat het niet zomaar geven. Je moet hem voor werken. Kijk naar maar soms heb ik het ook. Soms zeg ik op bed. Ik zeg soms dat ik ruzie met hem krijg of zo. Ik denk van, God, waarom? Wat is dit? Begrijp je toch? En ik weet dat hij naar kijkt en zit te lachen van, zomaar doe je zo moeilijk.
0: Als je wel weet wat ik voor je hebt.
1: Bijvoorbeeld mijn werk en dat soort dingen. Soms zeg ik van, waarom moet ik dit doen? En dan zie ik, de deur is dicht. En dan krijg je andere deur open. Begrijp je toch? Dus hij weet precies. Wat hij in petto voor je heeft.
0: Yes,
1: wij
0: klopt.
1: Willen altijd verder gaan denken. En we willen het vandaag hebben, maar zo werkt het niet. Zo vergeet je zelf dat je iets hebt gehad. Dan denk je, laten we verwachten. Oh ja, ik had God het gevraagd. Oh ja.
0: En dan krijg je het, hè?
1: Juist, en dan krijg je het. Dus hij werkt, en wij willen altijd onze tijd, maar mensen
2: zeggen het
0: zijn tijd. Is God zijn tijd.
1: Dat ook vaak. Hij bepaalt zijn tijd. Zijn tijd kan een jaar duren.
0: Het kan soms heel lang duren, soms kan het seconden duren.
1: Dus dat zijn de dingen, en ik heb heel veel dingen
0: meegemaakt. Het is trouwens his timing.
1: Ja, dus ik geef je dat, want ik heb heel veel dingen meegemaakt waar ik zie dat, God laat je niet in de steek.
0: Never nooit.
1: Ik heb heel veel dingen meegemaakt waar ik denk van, ik was niet de makkelijkste, dat weet ze van mij. Wat makkelijk weet dat van mij? Suriname zelf was ik aan de alcohol. En ik heb een aanrijding gemaakt, ik had geen seatbelt. Ik ben niet komen vooruit. Na een week maakt de persoon de aanrijding, zelfde plaats en de persoon komt te overleven. Ik sliep, ik wist niks. Niks wist ik, en dat zie je.
0: Die bescherming die God... Want soms hebben we het niet door dat God ons beschermt.
1: We hebben dingen waar ons geduld raakt op, maar zijn geduld raakt niet op. Dat zie ik ook soms. Wij kunnen hem niet, want zijn geduld raakt niet op. Hij geeft je, al ken je hem niet, hij kent je wel.
0: Ja, zuiver.
1: Al ken je hem niet, hij kent je wel.
0: Hij kent je wel.
1: Hij gaat je blijven beschermen. Om je toch de credits te geven van, ik ben er. En soms leven we blind van, God blijft altijd achter je. Want ik zou bijvoorbeeld tegen Marta zeggen van, ik ben klaar. Maar hij niet. Hij is niet klaar, hij slaapt, je draait je rug om, je slaapt. Maar hij niet.
0: Hij blijft, hij is trouw.
1: Dus dat soort dingen, ik heb veel dingen meegemaakt waar ik denk van, ik dronk ook, ik ben gestopt, ik ben al 7 of 5 jaar. 5 jaar gestopt met drinken. Ik drink niet meer niks.
0: Hoe is dat gekomen? Was er iets voorgevallen?
1: Ja, ik ging naar de wijkverpleegkundige van mij in Nederland. En mijn bloeddruk bleef maar droppen. Het bleef maar stijgen. Dus zij sprak met mij, aardige vrouw, aardige dame, ik zie daar nog zo voor. Zij praat met me, dus kom aan de praat. En ze vroeg me van, wat zijn de dingen dat je bloeddruk laat stijgen, heb ik daar gezegd. Ik begon met patat, want ik ben een patatfriek. Ik had zout, dat soort dingen, dus daar is ze niet op gereageerd. Toen zei ik daarvan alcohol. Zei alcohol. Zei, hoezo alcohol? Toen heb ik gezegd, weet je wat, meneer Piqué? Je hoeft niet geleidelijk te stoppen. Ze zei, maar dan moet je...
0: Geleidelijk.
1: Ja, maar ik ben naar huis gegaan, ik zei, weet je wat, ik stop. Ik heb gebeden. Holder was mijn ding, is mijn leermeester. Holder is hij. En toen begon ik aan hem. Toen zei dat God werkt, want ik begon met hem. Het was nog steeds een challenge. Niet dat ik zeg, ik ben gestopt, maar je zit aan tafel, vrienden drinken. Ziet het. Maar ik heb in mezelf gezegd, weet je wat, ik stop het. Omdat mijn vrouw ook er niet van houdt, ga ik het doen. En het gaat mijn leven verpesten. En ik heb al iets opgebouwd. En dan breekt die af.
0: Yes.
1: En dan moet je weer gaan bouwen. Ja, ik ben, weet je wat, dan ben ik gestopt. En ik ben er trots op zelf. Ik ben al 5 jaar drinken niet meer. Ik kan niet iets kan ik drinken. Ze vroeg mezelf, vandaag is warm. Heb je de drang niet?
0: Om een bier te drinken.
1: Nee, want mijn broek kwam met de bus. Nee, dat doet me niks meer.
0: Dat is sterk zijn, hè?
1: Ja, je moet sterk zijn.
0: Sterk en radicaal zijn.
1: Je moet het willen hebben.
2: Je zegt nee.
1: Je gezondheid, ik word ouder. En ze heeft mijn ogen gezegd, ze wordt ouder en het is moeilijk om dingen af te leren. Ja, als je hoe ouder je wordt, ik zie het ook bij het patat of dat soort dingen, is moeilijk. En hoe ouder je wordt, moet je dingen af, want je komt op een bepaalde level en dan is het moeilijk om te zeggen. Want ik heb het ook anders gehad toen ze me zei. Ik probeer te stoppen, ga je om af. Te bouwen. Want als je al ouder je wordt, hoe moeilijk dingen zijn om af te leren.
0: Yes.
1: Maar met God in gedachten en God bidden. Mm-hmm. Je bidt, want ik ben niet.
0: En bidden en werken, hè? Ja. Want soms denk je, wat biggie dan, nee, het komt wel vanzelf.
1: Nee. Ook,
0: je moet echt
1: werken.
0: Iets doen.
1: Je moet werken. Je moet werken. Ik zie het aan mijn werk ook. Aan mijn werk zie ik vaak als je bidt. Mm-hmm. Als ik, bid, ik heb mijn oortjes op en ik draai muziek van de kerk. Ik hou van Amis, ik ga zo meteen. Ik ga zo meteen in mijn gedachten komen, Suriname. Ik hou echt van het lied.
0: Je gaat zingen?
1: Nee.
0: Ja. Oh, dat wordt vaarlijk.
1: Dames zingen het. Het werk, het is op YouTube, ik zie het altijd. Ze, ze praat eerst over God en dan zegt ze van, lied de Surinaamse dame zingt het lied, heb de dingen van, heb, ja, dus mm-hmm. ze zingt het lied
0: mm-hmm.
1: en dat,
0: het bemoedigt je steeds.
1: Ja, is, die, het geeft je kippenvel.
0: Serieus?
1: Ja, je voelt,
0: ken je het toevallig, Marta?
2: Nee. Of waarschijnlijk heeft hij me het wel laten horen, een kind, maar voor mij heeft hij me wel, ik weet.
1: Het is gewoon dat het is, hoe die dame weer, ik heb je moeder, je moet zo het wel kennen, ja, ik ben die dame.
2: Mm-hmm. Nou, ik zo tussen de Surinaamse muziek.
1: Maar ik heb heel veel dingen in mijn leven meegemaakt, 38 jaar, waarvan ik altijd zeg,
0: mm-hmm.
1: dat als ik, als jij als man mm-hmm. niet verandert, gaat je vrouw automatisch, gaat zij niet veranderen. Heb ik gezien, ik ben gaan veranderen, ik was niet de makkelijkste. Ik was, we gingen met vrienden geld zomaar verpesten in Suriname. Als, nog steeds, als we in Suriname waren, was het heel anders misschien afgelopen. Dat blijf ik wel zeggen, maar door God genade.
2: Die 8 jaar is wel onze redding.
1: God heeft niet zomaar. Ja, God heeft
2: die 8 jaar is wel onze redding.
0: Dus eigenlijk beide moesten eventjes een pauze komen. Kokkies hoe schreef je? En dan gaan jullie verder.
2: Die 8 jaar waren uit elkaar misschien. Maar het is wel onze redding geweest.
1: God heeft dit gedaan.
2: Het is wel onze redding geweest.
1: Ja, God heeft dit gedaan. En de finger raising. Ik zie het als een finger raising. Ik reflecteer altijd terug. Mm-hmm. Mensen, je moet meestal niet terugkijken, maar op dat vinger kijk ik wel even terug. Mm-hmm. Hey, als dat, als ik dat pikje, als je dat. In, het is één kleine omdraai als ik niet had gedaan in Nederland, was ik klaar.
0: Was ik klaar.
1: Want ik was nog lastig in Nederland.
0: Uh-huh.
1: Met lastig bedoel een beetje
0: lastig. Je kon er niet op, je kon nog niet echt wennen.
2: Nee, maar wat is dat? Maar toen moest ook
0: de ontwenning.
2: Ja,
1: toen ben ik gaan denken van, hey, pikje, nee, ik lag op het bed een keertje en ik liet net of ik een soort dingen kreeg.
0: Mm-hmm.
1: Ademhalingsnood kreeg ik, ik kan me nog heugen. Ik lag op bed en ben ik in de woonkamer en ik begon te zweten. Dat is ook niet zweet. En toen voel je iets, je voelt een soort. Dat soort, het is een hele gekke. Je voelt iets. Ik voel iets van, hey, nou, dan lijkt het net of iemand met je praat, je moet veranderen.
0: Je moet veranderen.
1: Dan denk je van, hey, ach, laat het maar. Je moet veranderen. Dat alleen hoor ik. Ik loop aan het
0: je
1: werk,
0: moet
1: je moet
0: veranderen.
1: Toen ben ik gaan veranderen. Dus weet je wat? Ik draai terug. Ik ben op mijn werk gaan. Ik praat constant over mijn vrouw. Getrouwd. Ik ben verliefd op mijn vrouw. Dat zei ik constant. Ik ben nog steeds verliefd. Ik zeg dan nog steeds. 28 jaar getrouwd. Ik ben nog steeds verliefd op mijn vrouw. En dat maakt je groep.
0: Ja.
1: En dan kijken mensen naar je op van, oh ja, hoe doe je dat? Ik heb gezegd, hé, die man daarboven.
0: Is echt God, hè?
2: Ja, ze vragen ons ook, soms, ondanks onze dochter, hoe ze vrolijk zijn. Ja, het is Gods genade.
0: Maar dat zou ik je vragen ook. Heb je... Sorry hoor mensen, ik ben nog een beetje grieper, hè?
1: Ja.
0: Heb je soms wel de vraag gesteld aan God? Want soms van, maar waarom heb je het toegelaten? Wat is je bedoeling hiermee geweest?
2: Eerlijk niet, boy.
0: Wauw,
2: eerlijk niet. Ik niet.
1: Ik wel.
2: Kan, maar ik eerlijk gezegd...
0: Oké, even Maarten en dan gaat ze van het even. Nee, helemaal niet.
2: Nee, omdat, ja, nee. Ik heb er geen woorden voor, maar bij mij die vraag waarom...
0: niet.
2: Krijg ik niet.
0: En Steven, jij zei je hebt wel momenten gehad.
1: Ja, je hebt momenten waar ik boos had om me zo op te drukken. Ik ben een beetje kroeg boos had op God.
0: Mm-hmm.
1: Van, en dan, ja, eigenlijk, ja, ik denk dat God denkt van, ja, gaat niet doen. Dan denk je van, waarom ben ik het niet? Waarom komt het niet op mij? Waarom is het zo? Want je ziet bepaalde dingen... Dat zit wel in de lichaam,
0: uh-huh.
1: wil ze het wel, maar ze kan het niet.
0: Ze kan niet.
1: En vroeger, vroeger begreep ik het niet. Soms wordt het nog een beetje, maar dan zie je het, want wij kunnen remmen. Je hebt honger,
0: ja.
1: Je kan het overbruggen, maar zij kan dat niet.
0: Zij kan dat niet. Hè.
1: Begrepen, dus ja, soms krijg ik nog, ik heb het nog, soms heb ik even net, God nog even...
0: Dus die conversatie hebt met God, van waarom heb je dit gedaan?
1: Ja, zijn antwoorden is door de genade dat jij haar kan verzorgen. Dat zijn zijn antwoorden.
0: Mm-hmm.
1: Maar je gaat nooit, je kan wel daarom dat het kan.
0: Mm-hmm.
1: Je moet nooit zeggen dat er geen merkels zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar je gaat het geleidelijk doen. Mm-hmm. Je doet het op zijn tijd, maar dan zie ik wel bepaalde dingen. Er komen bepaalde dingen vrij. Ik heb meer tijd voor jij aan mijn werkgever. Die
0: houdt er ook rekening mee.
1: Oh ja, ik heb een flexibel ding dat ik anytime als er wat is, dat ik mag uitdrukken naar huis mag gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat zie je, oh ja. God regelt het via de mensen, hij werkt bij
0: dus hij laat alles medewerken ten goede.
1: Want ik heb momenten waar ik echt soms boos word. Soms krijg ik tranen in mijn ogen van, hé, waarom?
0: Maar hij mag geen fouten.
1: Nee. En dat vraag ik ook soms ook. Waarom ze steeds die aanvallen wat wij nog niet weten. Mm-hmm. Waarom ze het krijgen. Dan ja, kom ik wel in een discussie om het drukken met God. Maar ik denk, daaruit denk ik van, hey, deze man zit stilletjes te lachen. Van, ja, zomaar, maak je moeilijk, zomaar doe je moeilijk. Het is voor je deur, begreep je toch? Mm-hmm. Maar wij zien het niet. Wij willen gelijk, bam. Ja. Morgen, oké, Shaya is praat. Nee, maar dat gaat om niet waar je moet. Je moet geloven, blijven geloven. En blijven werken, blijven bidden. Blijven bidden. Waar ik niet echt frequent dat soort dingen doe bidden. We moeten het ook samen doen.
0: Mm-hmm.
1: Dat ook, want dat is ook...
0: Het brengt bij één, hè? Koppels die samen bidden, gezinnen die samen bidden.
1: Daarom werk ik nog, ik vraag hem ook. Dat we samen bij elkaar komen, dat we samen bidden. Want ik denk, als je één bent, wordt het sterk.
0: Ja,
1: word je sterk.
0: Helemaal.
1: En dat wil hij hebben, geloof ik. Daarom blijft hij ons.
0: Ja.
1: En die is een challenge, maar ik denk dat we ervoor moeten.
0: Weet je wat ik persoonlijk denk? Ik denk, net als we het eerder over hadden, dat God een, he's an intentional God. Hij doet alles met een bepaalde intentie. Ook die mensen bij elkaar brengen. Maar ik geloof er ook in dat hij ook de juiste ouders geeft aan kinderen.
2: Ja.
0: Geloof je dat ook, Marta?
2: Ja,
0: dat hij je echt doelbewust gekozen heeft om te kunnen zorgen voor Shaya.
2: Dat is ook vaak mijn gebed, ja. Dat hij... Ik dank hem dat hij Shaya ons geschonken heeft. Dat hij ons als de ouders van Shaya gemaakt heeft. Dat is inderdaad heel vaak mee gebeurd. Dat ik hem dank dat hij Shaya tot ons kind geeft. Ik zou er voor geen moment willen bruilen
0: voor
2: een gezond kind. Echt niet. Ondanks dat ze zoveel zorg nodig heeft. Ik zou haar niet willen ruilen. Maar ik vraag hem ook, dat hoeft nog niet nu. Maar het is wel mijn wens, of mijn gebed. Dat als het zover is, dat zij eerst gaat. Want als moeder, als ik zou gaan... Ja, ik denk wel dat Sivan goed voor haar zal zorgen.
0: Maar als hij ook uitvalt, dan weet je niet hoe verder
2: snap je met dus, haar. Dat is echt wel mijn gebed naar hem toe. Dat als, wanneer de tijd daar is, dat hij eerst Shaya pakt.
0: Oh.
2: En dan ons als ouders.
0: Ja.
2: Dat is echt mijn gebed.
0: Ja.
2: Dat is echt mijn gebed.
0: Maar de liefde gaat diep, hè?
2: Ja, tuurlijk.
0: De liefde gaat diep. Ik zeg het vaak genoeg, de liefde is iets moois.
2: Zeker.
0: En het is niet alleen tussen koppels, maar het is tussen verschillende relaties. Oh, dat lied is het, Judas Antawa?
1: Nee, je hebt een andere.
2: Elke relatie.
1: Die dame praat eerst voordat ze zingt. Ze praat eerst. En ik zie het.
0: En dat ding.
1: Ja, ze praat eerst voordat ze zingt. Het is Surinamse
0: dame. We komen straks erop. Ja. Op terug. We gaan weer naar Maarten. Wat zei je van? Dat van die relaties?
2: Ja, het is niet... En alle relaties zijn zo. Je moet eraan willen werken.
0: Mm-hmm. Ook vriendschappen?
2: Ook, die zeker.
0: Mm-hmm.
2: Een vriendin van mij heeft iets heel moois gezegd. Je hebt twee handen nodig om te klappen. Je kan niet met één hand klappen.
0: O jee, anders krijg je geen geluid.
2: Nee, gewoon echt een hele mooie. Want we hadden het over vriendschappen.
0: Uh-huh.
2: En toen sprak we, toen zei ze, je hebt twee handen nodig om te klappen. Je kan niet met één hand klappen.
0: Heel diep.
2: Hele mooie toen.
0: Heel diep.
2: Altijd, dat is ook een van mijn dingen. Die, je hebt twee handen
0: vasthoud, nodig. Vasthoud, hè?
1: Nee, ik ben er juist anders ingesteld qua vriendschap. Ik ben er, als ik ergens zit met vrienden, maar dat zo. En ik kies voor mijn vrouw om eerder ergens te gaan.
0: Uh-huh.
1: En ik zie dat jij er tegenaan bent, dan...
0: Ben je er klaar mee?
1: Kan ik wel met je praten, maar dan heb ik andere intenties. Want dan ben je niet mijn vriend. Want mijn vriend is juist stimuleren. Uh-huh. Oh ja, je hebt gelijk. Liever bij je vrouw. En niet zeggen van, oh ja, bijvoorbeeld, ik ben niet iemand van financiële. Ze is meer de persoon die ik heb van mijn pinpas. En ik ben aan het werk bijvoorbeeld en ik zeg iets van, ik heb mijn pinpas niet. Oh, dan ben je watje. Dan weet je van, hallo.
0: Dan ben je klaar mee, hè?
1: Je kan, het is een grap, maar bij mij is het eerste woord dat uit je mond komt, is voor mij al een beetje serieus. Maar dat je zegt van, hey, top man, dat je het goed doet, top.
0: Uh-huh.
1: Begrijp je, en ik zie het meer bij vrouwen.
0: Uh-huh.
1: Als ik met voor dames, want ik heb...
0: Zij begrijpen
1: ik heb
0: dat,
1: heel veel bonusdochters, dat weet Martin in Nederland. Dus
0: uh-huh.
1: die zie ik wel dat ze juist naar me opkijken.
0: Uh-huh.
1: Ze kijken naar je op, en dat vind ik top. Dat ze naar opkijken, vragen stellen, vragen. Ik heb zelf een interview in Nederland moeten afstellen voor onze relatie met foto's.
0: Uh-huh.
1: Maar dat soort dingen, dan ga ik ben een beetje selectief wat dat betreft.
0: Uh-huh, vrienden.
1: Ik vraag
0: maar het is niet verkeerd, hè?
1: Nee, ja.
0: Want ook in het woord staat geschreven dat je vrienden wijs moet uitkiezen.
1: Ja, klopt.
0: Want als je verkeerde vrienden kiest, kunnen ze je brengen en zet in problemen.
1: Heel veel grote problemen. En dan ben je erin, dus dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: Dan kies ik liever voor mijn vrouw niet. Dat ik, kijk, nee, hier ook heb ik het ook. Hier op vakantie. En dan kies ik liever voor mijn vrouw. Je mag zeggen wat je wil. We hebben het samen. Begrijp je? Ja. Wij doen onze ding samen. Als we zeggen van nee, we gaan niet. Dan ben ik iemand van, weet je wat, ik ga ook niet.
0: Dus
1: het is het beste. Dat je dan groeit. Je blijft verder groeien.
0: Maar zou ik net zeggen, je groeit er naartoe, hè? Het is niet vanaf het begin.
1: Nee.
0: Je leert elkaar kennen. Wat is het mooiste dat jullie van elkaar weten na al die 28 jaren? Weet je, want in het begin weet je bijna niets van elkaar. Maar nu gewoon blindelings, dit is het mooiste wat ik heb ontdekt van Steven. Dit is het mooiste wat ik ontdekt van Marta.
1: Ik vind het, als ik zo naar Marta kijk, vind ik de liefste, intelligent. Ze weet heel veel om te gaan. Dat is niet mijn zwakte, moet ik zeggen. Maar dat is iets waarvan ik niet hou om met dingen te kopen of kleding, noem maar op. Marta is meer, zij regelt alles. Uh-huh. Ik hou van schoonmaken, dat weet ze. Maar dat vind ik leuk dat ze dan... Je hoeft maar iets te zeggen.
0: En dan organiseert ze
1: het. Ja, maar iets te zeggen van, ik zit gewoon thuis en ik zeg, plus ietsje om te eten. En de volgende dag zie je het altijd maar grappen met haar van, zei je me kan aan mij, ze lachten. Maar dat soort dingen, dat is het, dat bindt me aan haar om het zo te doen.
0: En Marta?
2: Een keertje maak ik de grap met haar, ze kunnen elkaar niet verlaten. Reden waarom? Want ik kook en hij maakt schoon. Ze is als om haar verlaten met haar probleem. Want dan ga jij niet eten, gaat mijn huis niet schoon zijn. Nee, maar alle grap op een stok. Ik weet dat ik op hem kan vertrouwen.
0: Mm.
2: Of, ook wat vooral mijn kinderen. En no offense, je kinderen zijn...
0: Kostbaar.
2: En ik weet, ik kan mijn kinderen voor hem laten. Jaren geleden was ik ook op vakantie in Nederland. Heeft hij ook voor die kinderen gezorgd. Dus wat dat betreft is wel iets wat ik altijd een plumpje maak naar je kinderen toe. En ook nu als man.
0: Mm-hmm.
2: Zie wel.
0: Ja.
2: Geef ik hem 100.
0: Dus eigenlijk, ja, je zou niet zeggen van, als ik zou kiezen voor iemand anders, neem ik iemand anders. Nee, het zou Steven zijn.
2: Het zou Steven zijn.
0: Heel mooi.
2: Nee, het zou echt Steven zijn. Nee. Als ik het opnieuw moest doen, had ik weer voor hem gekozen.
0: Heel mooi.
2: Nee, eerlijk.
0: Heel mooi. Het lijkt wel Valentijnsdag, hè? Maar nee, het is 25 augustus, okay,
1: ja.
0: Jullie jaardag.
1: Ja.
0: Oké, okay, we gaan moeten afsluiten. Ik hoop natuurlijk dat de luisteraars zijn gezegend door jullie gesprek. De liefde is iets moois en wij maken er natuurlijk iets moois van. Ja? Maar natuurlijk, we gaan niet gewoon stoppen. Ik wil wel graag dat jullie elkaar een gelukwens geven in verband met jullie jaardag. Wat zou jij zeggen aan Steven? Steven, zeg jij aan Marta?
1: Zeg het maar.
2: Hartelijk gefeliciteerd. Nog vele gezonde, gelukkige jaren na deze.
1: Heel makkelijk. Ik zou zeggen, hartelijk gefeliciteerd. En ook hetzelfde gezonde jaren. En ik zou zeggen, blijf zo lang mogelijk nog bij mij. En je doet het goed, vind ik. Ik ben trots op je. En ik vind je nog steeds. Ik ben nog steeds verliefd op je.
0: Wauw.
1: Ik kan niet zonder je, om het zo uit te drukken. En... je blijft mijn knuffelbeertje.
0: Hallo. Dat was het wensen. Dit is Revival Now. Het is het tweede gedeelte. We hebben een bijzondere gasten in ons midden. Dat zijn Steven en Marta. Ze zijn 28 jaar getrouwd. Voor mij zijn het ook voorbeeldfiguren. Ik ken ze ook van dichtbij. En iedere keer als ik naar ze kijk... dan wordt het eigenlijk onderstreept voor mij dat de liefde inderdaad een heel mooi ding is. En zo kan de liefde ook heel mooi zijn voor u. Het belangrijkste dat we halen uit het interview natuurlijk is ook dat we moeten groeien naar elkaar toe. En dat we moeten investeren in elkaar. Investeren in tijd. Investeren door te luisteren naar anderen. Maar soms moeten we ook inleveren. Zodat de ander en wij ook gelukkig kunnen zijn. We hebben een hele andere wending gegeven vandaag aan onze uitzending. Maar ik denk dat het heel toepasselijk is geweest. Ik dank jullie voor dat jullie hebben geluisterd naar Revival. Nou, gaan jullie niet weg. Want het volgende gedeelte, dan gaan de pastoor dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Steven zei het ook al, God werkt. En God luistert naar ons door onze gebeden. Dus blijf bidden. Voor degenen die Jezus Christus nog niet kennen... roep hem aan en vraag wie hij is en hij gaat zich tonen aan u. En dan gaat u net als wij ook ervaren hoe groot en machtig hij is. Want hij is een hele bijzondere grote God. Ik groet bij deze. Mijn naam is Krasita Groeneveld van gemeente Bethel Opperoem. Tot de volgende keer. Dag.

Yes, u heeft geluisterd naar A Brighter Day van George Hoff. En daarvoor heeft u kunnen genieten van het interview met Steven en Marta Piquet. En van deze plaats uit willen we de heer Steven en mevrouw Marta bedanken voor het komen naar de studio en het afgeven van dit interview. Het is mijn gebed dat de Heere u beiden en uw twee dochters zegent op een bijzondere wijze en uw gebeden beantwoord. Geliefden, we zijn zover om voor u in gebed te gaan. Zoals u weet, traditiegetrouw in ons programma bidden wij voor u. Ja, we prediken niet alleen, we interviewen niet alleen, we draaien niet alleen muziek af, we aanbidden dus niet alleen, we bidden ook speciaal voor u, want wij geloven in gebed en wij weten dat afstand geen rol speelt. Wat uw situatie ook maar is, join uw geloof met de mijne en ik join mijn geloof met de uwe. En we vertrouwen de Heere gezamenlijk voor een oplossing voor u. Gods woord zegt, als twee iets eenparig zullen begeren, als twee mensen iets eenparig begeren, zal niets hen onmogelijk zijn. Dus als u en ik de Heere vertrouwen voor een doorbraak voor u, dan is die doorbraak mogelijk. Niets is ons dan onmogelijk. Laten wij bidden. Heren, wij danken u op dit moment, Heren. Voor de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer. Wij danken u dat wij deze dag ook voor uw aangezicht kunnen komen. We danken u, Heere, mijn God, voor uw zalving die ik op dit moment ervaar in de studio. Heer, mijn God, wij danken u, Vader, voor elke luisteraar die luistert in Suriname en buiten Suriname. Heere, mijn God, wij vertrouwen u vandaag. Ik join mijn geloof met het geloof van elke luisteraar. Heere, mijn God, dat zij die een doorbraak nodig hebben, hun doorbraak ontvangen in de naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Zij die genezing nodig hebben in hun lichaam, laat hun lichaam nu genezen in de naam van Jezus. Be healed, be delivered and be set free. Elke toestand in uw lichaam, elke ziekte, elke kwaal, in de naam van Jezus, genees. Elke griep, vorm van griep, vorm van koorts, wijkt uit de naam van Jezus. Elke vorm van hoofdpijn, migraine hoofdpijnen, wijken in de naam van Jezus. Rakupala atunama, rakupala ataya, rakentalama toya, rakataria atushakita. Heer mijn God, breek door voor uw luisteraars. Terwijl zij luisteren, geef ze een aanraking met uw geest. Zij, Heere mijn God, waar gebedsloosheid naar binnen is geslopen. Heere, geef ze weer een honger om te bidden. Zij die weg zijn gebleven van de samenkomsten. Heere mijn God, overtuig ze om weer naar de samenkomsten te gaan. Heer, ik bid voor die backslider die luistert op dit moment. Ooit was u vurig, maar u bent koud geworden in uw liefde voor de Heere. De Heere roept u terug in de naam van koning Yeshua. Ik zie iemand met een oogaandoening. Iemand met een geïrriteerd oog. Er is een irritatie bij uw oog. De Heere geneest het nu. Zijn engel is daar en raakt u aan in de naam van koning Yeshua. Ralabusika, Ralabashana, Makupala Atiria, Rekepele Etunoma.
Elke toestand aan de enkel, genees in de naam van Jezus. En laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Elke irritatie aan de hoofdhuid, waarbij er haar uitvalt en velletjes loskomen van uw hoofdhuid. Genees nu. Genees nu. Deze toestand genees nu. De Heer raakt u aan en u geneest. En u geneest. U geneest. U geneest. U geneest van hoofdschedel tot voetzool. Heer, we danken u voor wat u ook vandaag heeft gedaan. We danken u, Heer, voor alle mensen die een aanraking hebben gehad. We danken u, Heer, voor alle mensen die hun genezing hebben ontvangen. In de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer, danken wij u voor wat u doet, Heer. Heer, zo verhogen wij uw naam en mogen uw naam verheerlijkt worden. In Jezus' naam, amen en amen. Als u een getuigenis heeft, stuurt u het naar +597 82 47 87 1. +597 82 47 87 1. En wij horen graag van u. Wij gaan luisteren naar God's Got a Blessing van Norman Hutchins. Want dat is ook zo. De Heer heeft een zegen voor u klaar liggen. Terwijl dit nummer speelt. Claim uw zegen. Terwijl u daar zit en luistert. Claim uw zegen. Luister niet passief. Ja. Claim uw zegen van de Heer, want de Heer heeft een zegen voor u. En dan ben ik bij u terug.

0: with me. Come on, say, God's got a blessing.
1: God's got a blessing.

yes, we hebben onze zegen geclaimd. En de Heere gaat u zegenen. We zijn aangekomen bij de bekendmakingen. En ook vandaag hebben wij dienst in gemeente Bethel Opperoem aan de Matapika straat nummer 6. De Flora Marowijnen project. Komt u ons bezoeken. Vertelt u ons dat u naar aanleiding van dit radioprogramma ons heeft gevonden. Want dat vinden wij heel fijn om te horen. Heeft u noden, geestelijke noden, aanvallen, u bent ziek. Bezoek ons dan op de zondagen 9 uur in de ochtend. En wij zullen het gebed van genezing voor u bidden. En u zal uw genezing ontvangen. Ja, zo zijn wij op de woensdagen er ook. We zijn met een geweldige studie begonnen over de 7 gemeenten. En woensdag aanstaande behandelen we deel 2. We bidden ook voor de mensen met noden. We bidden voor de zieken. En daarna hebben we fellowship met een hapje en een drankje. Op de zaterdagen op 6 uur hebben de jongeren, de tieners en de young adults, we noemen ze de Youth Prophetic Army, hebben zij dienst voor de tieners en de young adults. En dan op zondag volgende week om 9 uur in de ochtend hebben we weer onze opwekking, samenkomst, onze eredienst. Dat was het voor vandaag. Mijn naam is Pasen profeet Patrick Botsen. Ik ga u voor een week weer moeten missen. Maar volgende week zondag zijn we weer bij u terug. We gaan eruit met een smile. En wel met het nummer I Smile van Kirk Franklin. God bless you.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 23 augustus. Sauto, antroa met droge garnalen, bami met kip en gebakken vis in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 23 augustus. Sauto, antroa met droge garnalen, bami met kip en gebakken vis in tomatensaus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: everything, nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
2: Connecting the Dots.
3: Het is zondag 23 augustus 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. U luistert naar Connecting the Dots, u aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rappa. Wij wensen u alvast een genoeglijke luisterstemming toe. We zijn in de vakantiesfeer, dus vakantie, oh heerlijke tijd, zeiden we vroeger. Maar goed, oké. We gaan een paar dingen behandelen. Allereerst de kwestie, een beetje die joekoe rond de rechterlijke macht en het OM. Er zijn amendementen door het Hof van Justitie en het Openbaar Ministerie ingediend op de in te dienen wijzigingen van de wetten die te maken hebben met de rechterlijke macht. Dus wijziging op wijziging ingediend. Maar is dat wel een beetje snel, hè? Nita Ramcharan stelt in haar column op Startnieuws van de afgelopen dinsdag dat het OM, het Openbaar Ministerie dus, en het Hof van Justitie in scherpe bewoordingen kritiek hebben geuit op de voorgenomen wijzigingen van deze wetten die dus de rechterlijke macht betreffen. Wijzigingen, het aanpassen van het regelen van dat. Oké. Hun reactie, dus van het OM en het Hof van Justitie, hun reactie, oftewel hun amendementen, liggen al op straat in feite, voordat zij, dus die amendementen, bij DNA zijn ingediend. In ieder geval, dat is de ambtelijke weg, of de rechterlijke, rechtmatige weg. Dus je dient, er is een ontwerpwet die wordt ingediend bij de assemblée. Jij hebt daar als betrokkenen reacties op, kritiek op. Dan dien je die reacties in te dienen bij de voorzitter van DNA en verwijst het naar de commissie van rapporteurs, de mensen die die wet behandelen in DNA, de assembleeleden, en dan komt het in assemblee om behandeld te worden van rechterlijke macht enzovoort, heeft dit en dit ingediend. Maar voordat men die weg heeft bewandeld, heeft men al dat ding naar buiten gebracht. OM en dus het Hof van Justitie. En meteen hebben advocaten.

Ja, ze wachten op het schot van dus de scheidsrechter. En als dat schot klinkt, bel, dan zien ze allemaal springen dat water voorover gedoken. Maar soms heb je dat een paar van ze alvast beginnen te springen. Hier zien we nog de man. Voor zijn schot van scheidsrechter Lucy de Majompo. Dan noemt men dat een valse start. En dan moet het opnieuw gaan opstellen. En dan moeten ze op tijd, niet te vroeg. Te laat mag, maar niet te vroeg springen in het water. Dus dit leek een beetje daarop. Ramcharan stelt in haar kolom daarom dat deze reactie van de rechterlijke macht en het OM een beetje in omkrivos denaki. Wel wordt gesteld in dat artikel dat ze volledig eens is met de stelling dat men niet moet komen aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Absoluut, daar ben ik ook persoonlijk zeer mee eens. De rechterlijke macht moet onafhankelijk blijven, net zoals de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Dat zijn onafhankelijke machten. Natuurlijk zijn er doorsneden dat de mensen ook contact kortsluiten van regelen, snel dienen. Oké, maar officieel is men onafhankelijk van elkaar. De een moet niet bemoeien met het beleid van de ander. Dat is die Andersen pak aan. Pakkie aan, zegt men. Maar goed, dus dit was een nogal, men zegt het prematuur. Ja, pre is voor, dus het was voor dat het moest, is het gezegd. Prematuur, ja, vindt men ook wel. En ja, ze zijn gaan huilen voordat ze geslagen zijn. Oké, misschien is men terecht dat gedaan, wetende of denkende van, kom ik hier bari gelijk, voor de man in druk als aan door onze strot. Nou, weet ik veel, wat men misschien niet zo doen, denk ik hoor, maar men, ja, ik weet niet hoor, heeft snikkie bitty, je vrede teesje worong. En in het verleden is vanuit is er flink gebeten. En men is een beetje alert van die kant uit. Elke move zien we gelijk als een juridische coup, heeft een van de advocaten over de radio een week of twee geleden gezegd. Dat kan, maar nou, wat ik niet zo strategisch, ik weet niet hoor, waarnemer van een afstand uit bekeken, vind ik van, if you going on a stream, wat ik was aan van fitty. If you going on a wedstrijd, laat het zo houden, voetbalwedstrijd, toch? Ja. Dan moet je niet van tevoren al bal schoppen voor zijn referee bloot begint met de wedstrijd. En niet alleen dat, je moet niet al dan beginnen te wezen wie jou, wat jouw strategie is, wie je spelers zijn, wat ze kunnen doen. Nee, tantiri. Ja, blijf rustig. Ze hebben een paar wijzigingen bekritiseerd. Dien dat rustig in bij de voorzitter van de assemblee. Als de voorzitter zou weigeren deze de kritieken van jou als OM en Hof aan te nemen. Dan heb je me kwaad. Wat is dit? Wil je me niet horen wat ik als kritiek heb? Dus no biggie bar zo vroeg. Je laat al je kaarten zien. Je laat zien wie achter je staan. Medici, bedrijfsleven. Oké, we weten wel, zoals we, als je politiek redeneert van links en rechts, dan is dit, zijn dit rechtse machten, kapitalisten en mensen van dus de elite rechts en links die opkomt nu, of opkomt die aan het bewind is, ja, die wil daar tegenin. Ja. Maar inom. Met de Masiukarta, die baarlijk gewoon. Wacht rustig, dien je dingen in bij de assemblee. En kijk wat het resultaat daarvan zal zijn. Maar ja, ook vanuit de zogenoemde, ik zeg niet de zogenaamde, er is een verschil, hè? De zogenoemde Surinamers in Nederland. Want er zijn misschien maar, denk ik, niet meer dan 1500 Surinamers in Nederland. Mensen met de Surinaamse nationaliteit die in Nederland verblijven. Die noem ik
Surinamers in Nederland. Die anderen zijn uit Suriname afkomstige Nederlanders. Nederlanders met Surinaamse roots.

die in Nederland verbleven, wonen, gevestigd enzovoorts. Maar goed, we zijn gewend, Surinamers in Nederland, dat bedoelen al die mensen die al voor de onafhankelijkheid en daarna, maar goed. Nou, die hebben ook flink in allerlei media daar geschreeuwd en geschreven over een constitutionele coup vanuit de huidige politieke top. Oké, het kan, zal misschien waar zijn, maar voor mij barin ook ba. Wacht die rustig, ik ga play. Laat de wedstrijd spelen. Dan moet je dan je zetten ook tegenzetten geven. En ik wil op Barry. Ik bedoel, nou zeg, wacht rustig. En dan speel je kaarten nu al uit. En heb je geen kaarten meer straks. Heb je troeven al verspeeld. Nogmaals, huil niet voordat je geslagen bent. Indien je vindt dat men je gaat slaan. Ja? Oké. In ieder geval, ik heb nogmaals daar een gedachte. Ik heb dit spreekwoord voor het eerst gehoord. Jaren terug. Ja, of wat in de, zet ik op de Maria Hartman school. Als gedegen nazet van een IBG evangelist. Grootvader van vaders kant dus. Ja, ging ik dus op de IBG school, Maria Hartman school. En daar kom ik dus met, in de eerste klas met een echte groep van 40 kinderen. Jongen, allemaal uit de buurt, daar omgeving. Wij waren wat voorop, aan de andere kant, deze kant vlakbij. Project Sloot, veel kinderen, nog vrienden uit die tijd, nog tot de dag van vandaag ken ik ze. Ja. Nou, en er was er een jongen in de klas, Aboy, dat bij Kwai Mikato. Die bedacht het maar niet of die haalde weer wat uit. Dat niet pleus was met die meisjes, met dit, dat. Juf had te doen met hem. Ja. Op een gegeven moment, af en toe, wat toen map van hem. Een keer is die lat van juf. Ik weet niet of het bij hem was of bij een ander. Ja, het is in twee stukken gebroken. Pratap, versplinterd. Toen was op een dag daarna, hij dus weer kwaai. Hij heeft maar laat eens kapot. Wacht, ga even hiernaast en dan haal je zelf een chiplati. Ja, dat ding is even terzijde, connecting. Dat ding is geen chaplati. Wat is een chaplati? Een chap is een landbouwwerktuig om onkruid weg te halen en een lat daarvan bestaat niet. Dat ding is een chiplati. Is een lat die in een chippie past. En daarmee werd dan die ezelkar opgekrikt door zo'n lat. En die paste in chippies onder die ezelkar, zodat jij dat ding naar boven kon krikken als die wagen stopte. En die ezel of die, dat paard moest wachten en dan drukte dat gewicht dan niet op hem. Moesten ze optrekken, om het zo te zeggen. En dan poera chiplati onder haar kar. En dan kon hij weer. En die chiplati werd ook gebruikt voor dat beest een beetje af en toe een tikje te geven. En als jongens sprongen op die ezel elkaar om een gratis lift te krijgen. Het mocht wel, maar dat maakte het te zwaar voor het beest. Waar als een lading op is, dan werd die chiplati ook gebruikt om die jongens van die ezel elkaar af te jagen. Maar goed, dat is dus die chiplati. Ne? En geen chaplati, maar een chiplati. Die moest hij dan, hij moest zo'n lat zelf gaan zoeken op het bouwterrein naast achter de school. Want toen ter tijd, toen ik daar op school ging, werd het diaconesse ziekenhuis gebouwd met alles erop en eraan, met de polies erachteraan. Dus dat gedeelte aan het einde werd gebruikt als stort voor allerlei restanten van de bouw, waaronder ook stukjes hout of stukken hout en latten. Dus op Chimamus ben Waga, Lontas Koro, wij zaten het eerste lokaal. Daarna kreeg je de toiletten, dan moest je daar boren. En dan het terrein ernaast. Dus we konden hem zien door het gaas van het lokaal. Naast de school zagen we hem daar zoeken naar zo'n lat. En juffrouw, nee, die zoek. Nee, te gaan trouwen. Ama, biggie, kreeg er op het weer aan zoeken lat. Om dus dadelijk een paar meppen mee te krijgen op zo'n onderstel. Ama, biggie, kreeg er op het. Ja, en wij zaten natuurlijk een paar keer angstig. Anders zaten hem uit te lachen. Is dat poude? We lachen elkaar uit als er iets met ons gebeurt. Misschien, je glijdt uit, brie braap dan heb je lafie. Nee, je moet even kijken, je hebt je bezeerd. Dan pas kan je misschien gaan lachen. Maar van mijn vader heb je lafie. Maar goed, maar heb je lafie nog maar aan mij kreeg. Die komt terug in de klas.
En hier te kalat en naktapa tafram te kijken of die laat een beetje stevig was. Ja, bef! Ja. Abtjima begint vier slagbouw en helemaal nog niet geslagen was. Na testje of met testa laat tapa tafram. Paf! Aan die bari lolle tapa groen. Je hebt me begint afvoeseren. Maar dat is het hoor. Nou, ik denk dat die arme jongen al genoeg geleden had aan de gedachte dat hij straks met die door hem zelf gezochte lat een paar meppen zou krijgen. En daar heb ik voor het eerst, toen zei je van, ik weet niet hoe die jongen meer heette, Roel, inom kri vos den, vos minaki. Ja? Ja, het was niet leuk hoor, maar goed, nu achteraf kunnen we er een beetje om lachen, maar daar heb ik dit spreekwoord ook gehoord. En daaraan dacht ik toen ik dus deze nogal premature reactie van het OM en het Hof van Justitie hoorde, en ook in die column van Ita werd daarover duidelijk op gereageerd, en dan gaan we ook straks na de break zometeen een paar spreekwoorden, uitspraken bekijken. En na de break gaan we dan kijken of we wat kunnen praten over misschien de reactie van de buurtmanager van Paramaribo Noord, een kweek die daar, er was daar laatst een kroet, we kunnen het toch even ter sprake brengen, er was laatst een kroet daar over het verval van de buurt, allerlei vrouwen van plezier staan te tippelen daar, drugsdealers, alles komt bij, de buurt wordt bijna onbewoonbaar op die manier, vooral 's avonds en zo. En er was een crew toe en er werd de buurtmanager gevraagd door Jamal van wat is er dit, wat is er dat, hoe is het gegaan. Ja hoor, er zijn 2 arrestaties verricht en 1 is weer losgelaten, dus 1 arrestatie verricht, zegt de buurtmanager. En Jamal vraagt die man van, maar wat voor overtreding had hij begaan, wie was dat? Was het iemand van Suriname? Ja, het was een Surinamer, ja, en hij zat drugs te verkopen. Maar mijn goede hemel. Dat ding ging op de tippelende meiden die daar, ja, wet of zonder, ik weet niet wat ze voor vergunning, weet je, heb je de vergunning nodig voor tippelen. Maar goed, in ieder geval, dus die hele actie, heerlijk buurtmanager, die hele, dat heeft niks opgebracht. 1 arrestatie verricht, ja, van een iemand die daar drugs zat te verkopen. Ik bedoel, ja, zegt hij in het interview aan Jamal. Ja, het was ons al bekend wat daar gebeurde. Nou, waarom hebben jullie niet opgetreden? Of heeft men zelf een handje daarom de boel... Ja? Dus toen de buurt ging klagen en in de pers kwam, heeft men 1 of 2 opgepakt. En niet de dames. Je moet die dames oppakken en naar bureau brengen. Is het klaar? Nee. Nou goed, dat is beleid. Dat is misschien, ik zeg nogmaals, misschien is het een bescherming. Nou goed. En daarnaast dus hoef ik dit niet meer verder te bespreken. Ik vond dat interview met die buurtmanager heel interessant. Alleen maar om te zien wat voor waardeloos beleid daar naar buiten kwam. Er was geen beleid. En we zullen zien of het nu al verbeterd is daar. Ik ben benieuwd. Goed, u weet hoe ze het op Curaçao hebben opgelost toen, de tijd, bij de Tweede Wereldoorlog. Toen daar een enorme hoeveelheid dames van plezier zaten te tippelen in de binnenstad met al die soldaten die daar gestationeerd waren en zeelieden al van oudsher. Toen hebben ze buiten de stad een hele wijk, een hele kamp opgezet. En daar kon je dus je dingen doen. Helemaal mooi, netjes, ommuurd of met prikkeldraad, weet ik veel. Huisjes, straatjes. En daar kon je gaan buiten de stad, klaar, netjes. Gecertificeerd, zo men tegenwoordig zeggen. En dat is toen het beroemde, ik weet niet of het nog bestaat, het beroemde Campo Alegre of Allegro of Alegre, Alegre geworden. En daar ging alles klaar, niet meer in de stad, tussen alle toeristen en noem maar op. Maar goed, en daar wil ik daar even ook ingaan op die hele djugu-djugu rond. Dus de kwestie van aan de ene kant meneer Goedschalk en wat mensen uit de inheemse organisatie tegenover de verklaringen van de heer Dodson, ex-minister, ten aanzien van de Mennonieten die grond hebben gehad en bezig zijn ons heel binnenland kaal te kappen, zogenaamd, weet ik veel. Ja, intussen heeft iemand aangetoond met
Google Maps, satellietfoto's, dat men, niemand weet wie, bezig is delen van de Tigri-driehoek kaal te kappen. Oh ja, dat mag, is niet erg, zeg je men niet. Doe maar. Ja, dat gaat die men niet, dat zijn de duivels. Maar goed, en daarna wil ik even iets zeggen over het begrip mening, want in al deze kwesties staan de meningen tegenover elkaar. Is mijn mening dit? Wanneer is iets een mening? Waaraan moet het tenminste voldoen? En dan kunnen we misschien als er tijd is ingaan op die kwestie van de SLM, RVC en dat is weer, ik kan een toneelstuk overschrijven. Meegens. En een hele speelfilm in 10 delen over dat staatsbedrijf. En de kwestie TAS misschien, denk ik. Maar goed. Misschien zijn we nu in die kwestie, zoals andere landen ook zijn, in die fase bedoel ik, van onderlinge twisten. Ja, niet die twisten, die dans, maar twisten als woord dat betekent ruzies, onderlinge ruzies. Zo kan ik me nog herinneren in die tijd dat we nog echt oude Hollandse geschiedenis kregen hier op school, op de lagere school. Dat je in de middeleeuwen, of in die periode in Nederland, een periode van twisten. Russisch onderling binnen die 7 provinciën die later geworden zijn de Nederlandse staat. En die Russisch die heten de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Nee, God, dat vonden we toch zo'n mooie naam, zo raar, zo vreemd. En daardoor heb ik het toch wel een beetje onthouden. Wat dat inhoudt verder met een actie, vergiet zo lang. Hoekse en Kabeljauwse twisten, dat hebben we nu schijnbaar blijkbaar hier ook. Oppositie, coalitie, die moet nooit meer aan de macht komen. Anders zijn we verloren. Oké, als deze aan de macht blijft, dan zijn we zeker niet verloren. Het schijnt dat we ook verloren zullen zijn als het zo doorgaat met al die Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dan bij SLM, dan bij de TAS. Dan bij is er gestolen bij de volleybalclub. Meegens, het is een en al een geruzie. Dan gaat die ene bond in actie. Dan hebben ze voor militairen en zo'n toelage verhoogd, verdubbeld. Dan vinden anderen dat wat er boot is. Mijn hemel. Dan nu de rechterlijke macht tegenover de wetgevende macht. Het is maar wat. In ieder geval nu enkele spreuken. Voordat we naar de break gaan, om het een beetje af te breken. Ja. Over onze daden. Deze eerste vond ik wel leuk om even na te denken. De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede daden. Dus ze zeiden, grote daden. Ja, look what I'm doing. Grote daden heb ik verricht. Maar we vragen ook naar goede daden. De meeste mensen zijn meer tot grote daden in staat dan tot goede daden. Nou, zorg ervoor dat je de meester bent van je daden en niet de slaaf daarvan. Ja, jij moet meester zijn van je daden. Jij moet niet de slaaf zijn van je daden. Alle mannen gebruiken dezelfde woorden. Ja, het zijn hun daden die het verschil maken en de goeden onderscheiden van de... Nou ja. Oké. Velen leven met veel slechte daden op hun geweten. En enkele goede bedoelingen in hun hart. Dus in hun hart hebben ze goede bedoelingen. Maar qua daden hebben ze vele slechte daden begaan. Maar in hart hebben ze goede bedoelingen. Hoor, ik bedoel het goed hoor. Maar dat doe je lood domme dingen. Confucius zei. Onze Oosterse wijsgeer. Confucius zei. Een superieur mens handelt voordat hij spreekt. En spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelingen. Ja, maar dan denk je, maar drap. Een superieur mens, dus een mens van hogere orde, weet je, een hoogstaand mens. Een superieur mens handelt voordat hij spreekt. En spreekt daarna in overeenstemming met zijn handelen. Van mijn handeling, boem, dan maak ik nu over de handeling. Oké?
Er is minder tijd nodig om iets goeds te doen dan om uit te leggen waarom je het verkeerd hebt gedaan. Want je hoort soms mensen uitleggen, ja, ik heb dit gedaan, dat gedaan. Iemand legt uit, hij heeft zijn voorzitterschap van de Raad van Commissarissen neergelegd, maar hij heeft niet de bedoeling gehad om directeur van het bedrijf te worden waar hij RVC was. Hij heeft het gedaan omdat mensen hem hebben gevraagd. Blablabla, mooi gebabbel, geweldig, op niveau. Legt die man een half uur lang uit zijn handelingen die eigenlijk niet zo doorzichtig zijn. Maar als je iets goeds doet, hoef je niet veel uit te leggen. Deze vond ik wel een goeie. Weet mensen zeggen, ja, moeilijkheid, problemen, dat niet bij elkaar niet uitkomen, ik heb dit. De beste weg uit een moeilijkheid is er doorheen. In omknapu klagen Bari Vosdenaki. De beste weg uit een moeilijkheid is, dubbele punt, er doorheen. Ga erop af. Tikkalamang. Doe eens even zo. Nog een knapbari. Kun niet links, kun niet. Ga er doorheen. Tikking. Als, en deze vond ik ook een mooie. Weet, ijs, je kan schaatsen erop. Maar vind je ook mooi, je zakt in dat ijs als je het weet. Als we over dun ijs schaatsen, ligt ons behoud in onze snelheid. Dus if hij is nooit dikkie, nog een lang het niet tapu. Tik snelheid, dat die psa snel. Dus als je dingen uithaalt, doet snel. Kan je ook zo zeggen. Ja? En deze vond ik ook even laatste. Als u twee tijgers ziet vechten, kom er dan niet tussen. Want ze zouden vrede kunnen sluiten en jou verslinden. Ik bah. Ja. En als slot. Het begin vreest vaak waar het einde om lacht. Denk in boendes. Hier krijg je een personificatie met begin en eind. Ze houdt als personen gezien. En dan staat er nog een keer. Het begin vreest vaak waar het einde om lacht. Dus de beginning was aan. En als je het doorheen hebt, ja, toch was het niet zo'n probleem. Maar goed, dan hebben we nu de break.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. We hebben zo net een hoop dingen besproken waarbij meningen tegenover elkaar staan. Maar dan ook de vraag direct, wat is een mening? Wanneer kunnen we van een mening spreken? Iedereen heeft het erover. Ja, is mijn mening. Soms is het een ding waarvan ik zeg van, is dat een mening? Maar goed. Een mening is iets wat iemand van iets vindt. Dus een mening is, om het kort te zeggen, een mening is wat iemand van iets vindt. Oké, nou, simpel. Dat begrijpt iedereen. Meningen kunnen van persoon tot persoon verschillen. Yep. Dan spreekt men van, er is een verschil van mening. Tot daar, no problem. Dat moet kunnen. Ja? Maar nu komt wat beter. Een voorbeeld. Iemand zegt, ik vind taierblad lekker en het is gezond. Dat is de ene mening. De ander zegt, ik vind taierblad maar een patja-patja. Ik is niet te eten, ik vind het niet lekker. Dat is die andere mening. Over datzelfde ding. Namelijk taierblad als groente. Zie je? De andere kan zeggen, vegetarisch eten is gezond. Ene mening. Die andere zegt, ik vind vegetarisch eten maar ongezond. Op den duur. Oké. Dat is een andere mening. Zo, en nu komt het. Dat voorbeeld van taierblad kun je halen. Dat een mening gebaseerd is op een feit. Een feit is iets waar je zeker van weet dat het waar is. Je kan het niet onderuit. Je kan het voelen, aanraken, in cijfers uitdrukken, afmeten. Je kan het bewijzen. Er zijn teksten waarin het staat. Ja, taierblad als groente is een feit. Het is geen vlees, het is geen vis, het is groente. Hoe je het klaarmaakt, maakt niet uit. Maar nu kun je, dat is het feit. Vegetarisch eten, dat bestaat, is eten zonder vlees. Het is een feit. Het kan aangeven wat versta je onder vegetarisch eten. En wat versta je daar niet onder. Wat valt er niet onder. Weer een voorbeeld. Je kan zeggen, Marijke heeft een hondje. Dat is een feit. Je kan daar gaan, je kan dat hondje zien, je kan het meespelen van Bisnebitty. Ja, lief beestjes. Ja. Marijke heeft een hondje, dat is dat feit. Maar nu kan je jouw mening geven over dat feit. Zoals we ze net hadden gezien, taierblad vind ik lekker, is je mening. Taierblad vind ik niet lekker. Dat is je andere mening. Je kan vinden dat dat hondje van Marijke maar een hinderlijk biest is. Het keft de hele dag onder mijn slaapkamer en maakt me hoofd me wakker. Maar de ander kan vinden datzelfde hondje van Marijke vindt die ander maar een lief beest. Oh, zo lekker. Hij komt te spelen. Je kan hem aaien. Dus je ziet weer twee meningen over datzelfde feit. Namelijk het feit dat Marijke een hondje heeft. De ene mening zegt, ik vind dat hondje maar een hinderlijk beest. En die andere mening zegt, ik vind het een lieverd. Oh, wat een knuffel is dat. Oké. Zo heb je ook, dat wil ik niet voor niets noemen, maar oké, daar kunnen we ook, wordt nog steeds over gediscussieerd. Suriname werd op 25 november 1975 staatkundig onafhankelijk. Het is een vaststaand feit. Daar kun je niet omheen. Je kunt het niet ontkennen. Je kan het in de boeken naslaan. Je kan het bij de notulen van de Verenigde Naties vinden. Dat op die dag Suriname werd ingeschreven als onafhankelijke staat. Zoveelste. Dat is een feit. Maar je kan een mening geven over dit feit. Dat feit nogmaals is Suriname 25 november 1975 staatkundig onafhankelijk. Nu kan je een mening geven. En dat gaat nu ik vind. De meest simpele vorm van een mening geven is dat je het met ik vind erbij doet. Ik vind dat Suriname op 25 november 1975 niet onafhankelijk moest zijn geworden. Dat is je mening geworden van dat vaststaand feit. Dus dat feit blijft vaststaan, 25 november 1975 is onafhankelijk. Maar jij geeft je mening erover, even dat het niet nodig was geweest. De andere zegt,
Ik vind dat Suriname op 25 november 75, ja, op tijd onafhankelijk is geworden. Of anderen zeggen zelfs te laat onafhankelijk zijn geworden. We hadden net als Guyana 10 jaar eerder onafhankelijk moeten worden. Toen de stuwdam en de smelter werden geopend in de jaren 65, 66. Hadden we direct onafhankelijk moeten worden. Ja, dat vinden er anderen. Dus mening 1 en mening 2 staan tegenover elkaar. Zelfde vaststaand feit. Ene is voor, die ander is tegen. En dat moet kunnen. Stel je voor als dat niet kon. Dus mensen die alleen maar hun mening willen horen, hoe zij die dingen zien, dat Suriname bijvoorbeeld niet onafhankelijk moest worden, ja, of dat die Mennonieten moeten weggaan uit Suriname, of dat ik weet niet wat. Dus mensen die alleen hun mening willen horen, en over een andere mening van datzelfde feit zeggen van, ik wil dat niet horen, gooi je mond, praat niet. Minua Archie, minua Jerewa Trasani. Weg met die, of Suriname moest niet, ik wil niet horen dat het wel moest. Deze mensen zijn, denken met, bewust of onbewust, ze denken met oogkleppen op. Zoals een paard alleen maar naar voren moet kunnen kijken als hij rijdt een kar. Hij moet niet links en rechts kunnen kijken, als ook broeien. Misschien dat ook broeien. Dus, op het moment dat iemand zegt, dat hebben we laatst ook gehoord, ja, Bakanato, dat die mensen hun meningen appten over die Mennonieten. En toen Dodson aan het woord was, weet ik wat. Ja. De man bieke ik samen. Ik bedoel, is dat jouw mening? Geven op iemands mening? Is gewoon een primitieve reactie. Dat geeft gewoon een stuk onontwikkeldheid tentoonspreiden. Ga kijken wat die man. Kijk ik wat die man voor mening heeft en ga proberen zijn argumenten, daar kom ik straks op terug, ja, te ontkrachten. Als je zo begint te schelden op die persoon die een andere mening heeft dan jou, of dan jij, wat is het, een mening dat jij, nee, die jij hebt, ja, die een andere mening heeft dan jij, dan is dat een teken van, ja, niveauloos. Waar is je ontwikkeling? Mensen doen het bewust, willen alleen maar. Maar goed. Ja, het moet niet alleen maar horen wat je wil horen. Dan ga je intilt krijgen in je verstandelijk vermogen. Net zoals mensen met elkaar familie trouwen. Je krijgt intilt, degeneratie, achteruitgaan van de soort, misgeboorten. Maar goed. Ja. Dus als je een mening hebt, moet je kunnen aantonen, of je moet je kunnen bewijzen, of moet je kunnen onderbouwen, beter woord, waarop is je mening gebaseerd. Dus als jij vindt, die Mennonieten, noem maar dat, omdat dat actueel was toevallig, afgelopen week. Als jij vindt, die Mennonieten moeten weg, die ene meneer Goedschalk, heel leuke jongen hoor, maar die zat te zwaaien met zijn hand zo van, ja, ze moeten weg, die vergisteren dan morgen. Weet, ja, mooie mening. Maar waarop is je mening gebaseerd? Dan ga je nu horen de argumenten. Ja, waarom moet Suriname niet onafhankelijk worden volgens jou, als je die mening bent toegedaan? Waarom moet Suriname niet onafhankelijk zijn geworden op die datum? Waarom? Dan gaan we de argumenten horen. Dus argumenten zijn die onderbouwing van je mening. En daar zal blijken of je mening sterk staat of niet sterk staat. Niet door je opponent te verbieden om dienstmening te horen of te uiten. Hoor je want? Blijf stil. Hé, hey, zwakkie toch. Nee, dood toch. Eigenlijk. Wat ik niet goed moet zeggen, maar goed, oké. Dus die onderbouwing is belangrijk. En daar gaat de discussie dan meestal over. Over de argumenten die men aanhaalt. Jij haalt die argumenten aan waarom jij die mening bent toegedaan. En ik haal tegenargumenten aan of mijn argumenten aan waarom ik die mening ga over die argumenten discussiëren. Ja? Oké? Dus dat is dus je mening of je standpunt is een synoniem. Oké? En dat is een training die je moet hebben ondergaan. En dat beste plek waar je die training ondergaat is op school. Dus men moet op school, vooral na de lagere school, maar daarvoor al kan het beginnen, hogere klasse, kan men de kinderen leren om hun mening
te uiten en om te aan te geven waarom ze die mening hebben. Ja? Je ziet in, op buitenlandse televisiezenders zie je dat vaak ook jongelui wordt gevraagd, wat is je mening over de stikstofuitstoot? Of wat is je mening over mensen die het land binnenkomen, asielzoekers, of noem maar op. En dan zie je dat die kinderen redelijk goede argumenten geven. Maar hier, wat is je mening over de, het is mooi. Het is goed. Ik wil die kinderen niet belachelijk maken. Maar dat hoor je vaak. Of ze durven niet te praten. Kinderen worden in dit land te weinig aangemoedigd en geschoold om hun mening niet alleen te geven en te formuleren, maar ook om te zeggen waarom ze die mening hebben. Dat mag niet. Thuis wordt dat vaak niet geaccepteerd. Hoi mond! Hier in dit huis, zolang je hier woont, eet en drinkt. Nee, man. Natuurlijk moet je vrijpostig worden. Ja, om dingen te zeggen tegen je ouders die niet pluis zijn. Maar als je vindt van, ik ben niet eens dat we naar Kula Creek gaan met uitstappen. Ik wil liever een andere plek gaan. Waarom? En ik, hoi man, wij hebben besloten. Dat erop, blijf zo wat. Nee, man. Wat voor primitief gedoe is dat? Je kweekt criminelen. Dus, oh, waarom weet je niet dat we naar Kula Creek gaan met een uitstapje? Ik wil niet. Ja, je wil niet. Waarom wil je niet? Zeg op. Het is zo vol daar. En die mensen plassen in dat water. En noem maar, ik ken het water zo. Ja? En die kleedhokjes stinken naar. Dat zijn argumenten. En die argumenten moeten natuurlijk waar zijn. Maar oké. Okay. Dus. Nogmaals. Het is een training dat zie je in de assemblée ook zeer weinig goed gaan. Ze zijn daar toch zo. Ze geven hun mening en als er een tegenreactie komt, een tegenmening komt van de andere zijde, zegt men dan, wat is dat van de andere zijde? De assemblée is ondeelbaar. Het is niet dat de assemblée in tweeën gespleten is. De ene zijde naar de andere zijde lijkt me op Oost- en West-Duitsland met de muur ertussen waar je niet overheen kon met mijn soetikiri. Oké, natuurlijk zijn er discussies en soms smijten ze met stoelen naar elkaar. Maar dat men in gewone gesprekken steeds over de andere zijde zegt zo. We zijn toch Suriname? Is er ook een ene zijde in Suriname en een andere zijde in Suriname? En de mensen aan die ene zijde denken zus en zeggen over die mensen van die andere zijde. Wat kweken we in dit land? We hebben het over eenheid, net dat. Maar we praten over in ons hoogste college van staat, over de ene zijde en de andere zijde. Laat mij ook naar die dingen gaan kijken, no? Gunstman, wat straal je uit naar mensen toe? En als ze hun mening geven en ze moeten argumenteren en die argumenten zijn zwak, dan gaat men schreeuwen. Want men denkt, als je hard gaat praten, gaat je argument sterker worden. Wat voor onzin is dat? Je argument blijft zwak. Al fluister je het of al schreeuw je het met een microfoon met 1000 woord, het argument blijft zwak. Omgekeerd, een argument blijft sterk. Al zeg je het zacht, al zeg je het hard. Argument waarom je iets vindt, een goed argument. Dan zegt mensen, ai werkelijk joh. Hadden we het zo bekeken, inderdaad. Het is toch wel juist als we eventjes minder gas geven op dat punt. Ja? Oké, dus daarom vond ik het toch wel nodig om een beetje in te gaan over argumenten, wat weet ik wel laatst nog, over een film, de ene vond met Denzel Washington erin, ja, ik zag de comments eronder, de ene vond die film maar een nepfilm, dus er zit niets aan, en die andere vraagt hem dan, why do you dislike this movie? Ja, domme argumenten. De ene zei, hij vond het sterk, omdat daar duidelijk werd aangetoond hoe corruptie, vooral in de politiemacht, hoe dat dus leidt tot allerlei organized crimes.
Ja, en dat is een sterk argument als je naar die film kijkt. A Man of the... hij was bodyguard. Denzel Washington en kwam met een kidnapping in contact. En die mensen hebben dan vanuit de top van de politie werden dan kidnappingen georganiseerd. En werd losgeld geëist. Maar ook onderling zaten ze het losgeld. Oh god jongen, dan zie je hoe corruptie... Maar goed, laat dat. Oké, dus... Het is vaak dat men niet wil daar discussiëren. Men wordt boos, ook tussen man en vrouw. Heb je dat? Maar soms is het ook, ik heb het ook meegemaakt. Dus nu achteraf dan denk ik van, ja, die ene wil gelijk hebben. Want ik verdien het geld hier. Maar die andere verzorgt toch ook over wat er binnenkomt. Ik bedoel... Ik weet het niet hoor. En dan begint men te schreeuwen naar elkaar. En ik heb het ook niet fout gemaakt toen ik jong was. Maar later ga je inzien. Dan gaat dat hier. Dan ga je weglopen van elkaar. Je moet leren leven met elkaar. De ene zijde is die andere zijde. Ze zijn samen één. Nee, ik ben niet één. We kunnen wel 100 keer zingen. Wina wang, wina wang, wina wang. Maar alleen maar zingen tak wina wang. En dan met utrong wang. In je leven doen en laten moet blijken. If you de wang. Dan kan je dan nog ook zingen. Maar alleen om te zingen wie nou wang, dan ben je wang. Ze schreeuwen alle dingen over elkaar. Maar goed. Dat waren dus zaken die te maken hebben met argumenten. En mening. Dus nogmaals. Je hebt een vaststaand feit. Daar kun je niet omheen. Je kan over dat feit je mening geven. Ik ben het eens of niet eens met dat feit. En dan kun je onderbouwen waarom je niet eens bent. Of waarom je wel eens bent. En dan kunnen we over die argumenten waarom je iets vindt of niet vindt. Dan kunnen we daarover discussiëren. En hoe meer we argumenten overeenkomen of dat we overeenstemming bereiken. Zo, dat is onderhandelen ook vaak. Hè? In die kwestie van die Mennonieten zie je vaak dat men komt met argumenten die niet... Je moet argumenten waarheid zijn. Men zegt, ja, noem maar een paar dingen. Want ik ben het eens met mijn dingen. Ik bemoei niet met die hele zaak. Ze bekijken het maar. Ja. Maar neemt u me niet kwalijk, mijn keel is droog. Ja, in die kwestie van die manier niet. Dat zegt men bijvoorbeeld van, ja, ze zijn in andere landen, Belize, Peru, Bolivia, zijn ze eruit gejaagd enzovoorts. Ik ben gaan zoeken op internet naar berichten of nieuws waar Argentinië ook geloof ik. Hoe ze eruit zijn gejaagd, dan moeten toch voorbeelden, foto's zijn en artikelen zijn in het Engels kan je vinden. Nergens iets duidelijk zo vonden. Dat ze wegtrekken komt omdat ze dan soms onderlinge vaak, die kolonie groeit, er zijn delen daaruit, die zijn, nee, we zijn niet eens. Ze hebben een van die Mennonieten vestigingen, ik weet niet, in Belize geloof ik, had een paar een mobieltje aangeschaft en dat vonden die anderen niet goed, mobiel afgepakt, weggegooid, dat kan niet. Hebben ze zich afgescheiden, zijn ze elders gaan wonen. Die groepen kregen dan, proberen daar elders ook aan de bak te komen. Ja? En als ze dan hierheen worden gehaald, kijk, dan krijg je argument. Hè? Die ene meneer, natuurlijk had hij dat gebruikt, ik geloof dat Zonne dat gebruikt. Van ja, die ondernemer die grond had aangevraagd en gekregen, legaal, hoe? Dat is een andere kwestie. Natuurlijk was hij volgens mij een systeem waga, maar laten we daar, ik heb geen bewijzen. Ja? De Makisagrong, legaal. Hij heeft mensen gevraagd om te werken op zo'n grond. Ondernemer. Niemand wilde. Ze namen nog bij de Vinnie. Toen heeft hij gezegd, natuurlijk had hij die mensen allang achter de hand. Dan laat ik die mensen niet halen, want die willen wel werken. Nou, het argument waarom je die hebt binnengehaald is dat er anderen die hier lokaal niemand bereid was dat werk te doen. Dat is een sterk argument. Daar kan je niet omheen. Moet dat bos dan zo blijven, onbeheerd, onbemand, onbenut? Ja, kaalkappen moet je niet gaan doen. Maar als je een paar bomen omkapt om een kamp te bouwen. Weet je hoeveel bomen er worden omgekapt om huizen te bouwen hier om de stad? Verkavelingen. Dat mag.
Want het zijn geen Mennonieten. Het kan toch niet, dat argument klopt toch niet. Weet u hoeveel bomen er zijn gekapt de afgelopen 5 tot 10 jaren door gouddelvers? Vaak illegaal, vaak legaal. Dat mag, want onze mensen moeten een brede brood verdienen. Ja? Dus dat mag, dat bedoel ik. Je moet eerlijk redeneren. Niet voor de ene argumenten aanhalen en die keur je goed, en voor die andere keur je diezelfde argumenten af. Weet je hoeveel bos er is kapot gemaakt door gouddelvers? Niet alleen dat, de hele grond is tot tientallen meters diep uitgegraven. Niet alleen dat. Hele lopen van kreken zijn verlegd alleen maar om water te hebben om te spuiten in die modder om dat goudhoudende stof los te weken. Niet alleen dat. De giftige stoffen die gebruikt worden om dat goud uit dat gesteente of geruis te halen. Daarover wordt niet gesproken. Die mensen moeten niet op de plein gezet worden en het land uitgezet worden. Nee, die moeten blijven. Die worden beschermd zelfs. Die worden op handen gedragen. Die mogen vernietigen. Die hebben al vernietigd. Laatst is er zo'n meertje met giftige stoffen die ze hadden verzameld. Opengebroken dijkje. En alles is gespoeld in de kreek en in de rivier. Duizenden vissen zijn overleden. Gestorven aan dat vergif. En dat werd zo geheimzinnig gedaan. Niemand wist waar het vandaan kwam. En was er, dat had het laboratorium was plots en die apparaten waren niet goed. Dan moest dat ding in Frans Guyana allemaal opschuiven om dat ding te vertragen. Bleek nu dat het van een concessie van Grasalco is. Die was onderverhuurd aan een of ander corrupte, nou ja, een of ander en die daar zo'n flink goud zitten halen. Was al gewaarschuwd door de milieuautoriteit. Doe toch wat je wil. Net zoals in die supermarkten. Je waarschuwt ze. Ze doen wat ze willen. Niemand kan ze doen. Ze worden beschermd. Ja? En die landbouwers die dan allemaal allerlei giftige stoffen spuiten op die groenten. Dat moet snel verkocht worden en zo. Nu zegt het buitenland, die groenten van jou zit vol pesticiden. Mag niet binnenkomen. Ja, dan gaan we weer. Dus daarop moet men gaan beleid loslaten. Niet op een stel 10 gezinnen men er niet en dan maar doen alsof dat de grote duivels zijn. Ik hoorde in een heel gedegen assembleelid dame praten over het feit dat de Surinaamse wet praat over mensen die als arbeiders binnenkomen en werkvergunning krijgen. Maar de wet voorziet niet in het binnenkomen van groepen. En die Mennonieten zijn als groepen binnengekomen, dus de wet voorziet daar niet in. Nou, dan moet de wet daarin gaan voorzien. En het is raar dat de wet daar niet in voorziet. Want sinds het begin, en ik zeg het een aantal keer, maar men is doof voor dit soort dingen. Want men wil alleen horen wat men wil horen. Suriname is vanaf het begin van zijn ontstaan als landbouwkolonie binnengekomen groepen van kolonisten. Niet alleenstaanden ook, maar vaak ook groepen van kolonisten. Zo zijn Joden, Portugese Joden hier binnengekomen onder leiding van David Nassi. Ze hebben Joden Savanne gesticht. Zo zijn Hugenoten groep binnengekomen. Labadisten zijn binnengekomen als groep. Ik kan nog een aantal voor u noemen. Gaat u maar in uw geschiedenisboekjes na. Zo zijn op een gegeven moment Hollandse boeren hier gekomen. Hierheen gelokt eigenlijk door een dominee uit de Achterhoek. Daar in Overijssel van Nederland. Daar kom je nog steeds namen tegen die we hier al lang kennen. Tamenga en noem maar op. Ja. Daarna zijn Chinese kolonisten. Groepen, heel per schip, hele groep. Daarna zijn Hindustanen, Brits-Indische contractanten gekomen in groepen. Mensen uit Java in groepen. Niet als enkelingen alleen, in groepen, families. Ja? En nu komen Kubanen en Haitianen, die komen met charters tegenwoordig, gaan minder zeilschepen. Dus aan de, en dan kijk je nu die oneerlijkheid in die redenering. Terecht aan de ene kant zegt men, we moeten de bevolking niet ophitsen tegen die Kubanen en Venezolanen en zo die hier zijn. Een paar gaan fout en dan moeten we niet de rest die niet fout gaat, die hard werkt, terecht, is waar. Ja, stigmatiseren dat ze allemaal hoeren lopen. Nou ja, goed. Ja, er zijn een paar, allemaal criminelen zijn en allemaal dit, allemaal dat. Dat is waar. We moeten
de mensen niet ophitsen tegen Cubanen en tegen Venezolanen. Maar dan moeten we de mensen ook niet ophitsen tegen 15 gezinnen Mennonieten. Oh ja, het zijn 50 geworden intussen. Is toch hetzelfde? Waarom hitsen wij de mensen op tegen die groep? Ja, want ze gaan die vieren doen, ze gaan boskuil kappen of andere dingen, heb ik ze dan laten zien. Ja? Je kweekt etnische haat. En dan praat men dat goed is mijn mening. Ze moeten weg, donder op, zet ze op het vliegtuig. Dat kan toch niet? Wat kweek je als dadelijk eentje... Nee. Ja, ik heb een paar gezien, ze zijn bij de dokter. God, maar je mag niet zeggen, ik heb een paar Cubanen gezien. Ja, een paar zijn inderdaad heel goed, goed geslaagd als beste van school. Dus je kan nooit, je mag niet stigmatiseren. Als er een paar fout gaan, moet je zeggen, allemaal zijn fout. Waarom doet bij de ene en bij de andere wel? Dus daarover heb ik het, we moeten niet... dingen oneerlijk doen, alleen maar om het in ons, ik weet niet wiens voordeel het is, om de ene groep weg te jagen en de andere groep te beschermen, die ook allerlei kwalijke dingen doet, maar ook goede dingen. Kijk, toen de Haitianen hier kwamen, ik kan me nog herinneren, er was iets in Haiti gebeurd, geloof ik, een ramp of een... En dan zouden er een aantal Haitianen zo dan hier opgevangen worden. En ze zouden ondergebracht worden op de savanne in de buurt van Sandré. Rond Sandré. Er waren al wat kampen gebouwd. De internationale organisaties zouden dat ondersteunen via de VN. Maar er waren inderdaad argumenten van nee, ze moeten niet daar. Je zag dat, ze waren bij Wandemang, maar goed, maar moest wel hulp bieden. Ja, want het savannesand, ze gaan het vervuilen en dat zand trekt dus naar onze aquifer, dus waterhoudende laag, dat klopt. Ja. En daar is ons drinkwater bij de Republiek ook uit opgepompt. Oké, dat is waar. Maar niet op dat moment moet je plotseling take care of our savannas. Because there is the water that we supply our aquifers. Pas dan gaat men daarop letten, omdat men dat dan gebruikt als argument. Is niet eerlijk toch? Je moet de savannes waar dus het regenwater zakt en gefilterd wordt en in grondlagen verder naar lagere delen stroomt, moet men beschermen. Want als dat vervuild raakt, daar wordt ons drinkwater uit opgepompt bij de Republiek en elders, daar stroomafwaarts. Ja, maar daarover praat men niet. Zie je, dus dit zijn zaken die we toch wel even goed moeten aanhoren. Anders zeggen, oké, die Haitianen zijn toen niet meer gekomen, want er was intussen al een oplossing gevonden elders. En die kampetjes zijn gelaten, oké, klaar uit. Ja? Later zijn er wel Haitianen gekomen, maar op eigen houtje, in groepjes, familieverband. En je kan zeggen wat je wil, via de kerkgenootschappen ook. Ze hebben het goed gedaan hier. Ja? Ze zijn na al die jaren, hun kinderen en kleinkinderen hier geboren, zijn eerbare burgers geworden. Anderen hebben een landbouw, zijn ze bekend geworden. Ja, ze zijn goede landbouwers, keihard. Ja, ze hebben een hele markt daar, de Wanikastraat daar. En de Rembrandtstraat. En dan moeten we... Ik kan me herinneren de tijd dat toen de onafhankelijkheid tienduizenden Surinamers wegtrokken, dat er ook tienduizenden Guyanezen kwamen, was daar ook een beetje problematisch. Die trokken naar hier en vulden de gaten op die waren ontstaan in de arbeidsmarkt door het wegtrekken van Surinamers. En dat er toen hetzes werden gevoerd. Ja, een paar zijn natuurlijk crimineel bezig geweest. Nog steeds. Het gebeurt daar en hier. Overal. Maar toen vond men, ik weet het nog, want zeiden tegen moeders. Had een Guyanese dame, dienstmeisje. Maar sprak al redelijk Nederlands. Hoorde ik nog zeggen. Je moet de Guyanese niet in dienst nemen. Ze stelen alles. Hebben laatst daar en daar bewezen. Niet waar, laatst, waar er. Ze heeft gezegd, nou, ze is heel goed, ze werkt rustig, ze doet haar werk goed. Ja, daar heb ik ook een beetje Engels. ja, dus er werd een hetze gevoerd op grond van het feit dat er mensen de arbeidsmarkt inkwamen die misschien lagere
lonen tevreden waren en dat als concurrentie werd gezien voor de bestaande mensen. Maar er waren niet genoeg bestaande mensen. De Guyanezen hebben voor een groot deel de tekorten in de bouwsector opgevuld. Zonder hen was de bouw stilgekomen te zitten. Waar hadden we anders mensen vandaan gehaald? Hadden we misschien toen al men nog niet, een grapje. Maar goed, zie je, dus daarom zeg ik van, we moeten eerlijk zijn in ons. Niet alleen dat men zegt, je moet transparant zijn, maar dat is het mooie woord, je moet transparant zijn. Niet alleen transparant is belangrijk. Belangrijk is, je moet ook eerlijk redeneren en eerlijk durven zijn van, ja, daarom is dat daar gebeurd. Ja, kijkt u wat er daar op Maripastong gebeurt. Er worden daar duizenden hectare aan concessies uitgegeven. Er wordt daar met gif en alles door de mensen geld onderverhuurd, doorverhuurd. De oorspronkelijke eigenaren, mensen uit dat gebied, zijn verjaagd. Pikin Saron, zijn verjaagd vandaar. Daarom moeten die grondrechten niet geregeld worden, want dan kan men dit soort grapjes niet uithalen. Hadden die mensen hun claim om te zeggen, nee, we gaan niet weg. Dit deel is van ons, als het te groot hier onder, dan moeten we het samen gaan ontwikkelen. En u weet toch misschien wel of niet, even een sideline, een beetje vervelende sideline, maar die hele hele opstand toen, een paar jaren terug, de Pikin Saron, waarbij ettelijke houttrucks in brand gestoken waren en waarbij twee inheemse broeders, ja, Wolfjager en Dijksteel, na mishandeling om het leven zijn gekomen, zijn gebracht. Ja. Dat was geen opstand tegen houttrucks, tegen houtvesters. Het was een opstand tegen mensen die verjaagd zijn geworden van de concessie op Maripastong. Ja, oké. Okay. Laat men dat gaan onderzoeken. Nee hoor, er wordt rustig doorgegaan, want er is goud daar. We gaan dat roven en plunderen. En hoeveel verdient de staat daaraan? Zelfs het staatsgoudbedrijf, mijn bedrijf, wordt goud uit de kluis gestolen. Ja, en niemand weet waar dat goud naartoe is. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn zaken die we eerlijk ook durven moeten zeggen. Maar niet het laboratorium, een takje, een zakje dikken. Oké, we zijn gekomen zo'n beetje aan het slot van deze uitzending. Ja, nog een paar laatste kleine spreukjes als afsluiting. Ja, geef aan een ieder uw oor, maar geef aan weinigen uw stem. Dus aardjes maar een tak. Ja, dus geef aan een ieder uw oor, maar geef aan weinigen uw stem. En weet u wie dit gezegd heeft? De bekende schrijver William Shakespeare. Ja? Anders zegt, weer over oog en oor. Het oog is maar klein, maar het ziet de hele wereld. Bij wijze van spreken, dat is een Joods spreekwoord. Ja? Deze man, ik kan kijken. Sommige mensen verliezen hun hoofd even gemakkelijk als hun hoed. Maar laat ze dit maar toch. Daarom komt die term toch. Laat ze dit. Ja? Men hoort alleen datgene wat men begrijpt. Wat men niet begrijpt, hoort men niet, toch? Dat zei Goethe. Deze is ook leuk. Of leuk, nadenkertje waard. Hoe groter het hoofd, hoe groter de hoofdpijn. Dus hoe groter het hoofd, hoe groter de hoofdpijn. Ja, dit is ook een nadenkertje. Als u iemand op uw schouder zet, zal die proberen om op uw hoofd te gaan zitten en klimmen daar. Ja, ja, dus look, moest u maar even een tapje scoren. Ik zie dat, geen probleem. Ja. Het is niet leuk, maar het is een waarheid. Vele mensen gebruiken hun hoofd zo weinig dat ze het niet eens merken als ze het verliezen. En ik gebruik het in de last in de maatschappij. En deze als laatste is van
een reactie op wat Aristoteles, een heel beroemde wijsgeer uit de klassieke oudheid. Aristoteles maakte de fout om te denken dat vrouwen minder tanden hebben dan mannen. Heeft het ergens neergeschreven. En het is fout. Ze hebben evenveel. Nog een keer, Aristoteles maakte de fout om te denken dat vrouwen minder tanden hebben dan mannen. Hij had deze fout kunnen vermijden door aan mevrouw Aristoteles te vragen of zij haar mond even wilde opendoen. Maar tja, dat heeft Bertrand Russell eens gezegd. Nou, deze wil ik eigenlijk niet doen, want kan de vrouw boos op me worden, maar het is waarom is het woordje tong, ja, die tongen, dus waarom is het woordje tong vrouwelijk in het Grieks, in het Latijn, in het Italiaans, in het Spaans, in het Frans, in het Duits en zelfs in het Nederlands? Waarom is het woordje tong in al die talen vrolijk? Dat is toeval, denk ik zo. No? Ja, misschien omdat vrouwen weinig praten. Zijn tong vrolijk. Maar goed, met deze uitbrandertje aan het eind wil ik besluiten deze uitzending van Connecting the Dots van deze zondag. Mijn tong is even broeien. Ik zie toch, dank vrolijk toch, nou, maar tong is broeien. Maar ik wil het beste wensen voor deze zondag. En zeg u het rest deze gezegende dag toe. Tot de volgende week

0: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.
1: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7

0: Yeah, we feel thing, nigga.
1: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7

0: Het is zondag. Goedemiddag. 23 augustus 2026. Ik ben Clifton Limburg en ik heet u welkom. Dit is de nieuwe Retrospectie. 91.7 LimFM Su.com. Voor de mensen die later naar de herhaling kijken, ook goedemiddag. Want de herhaling zullen we dus publiceren op YouTube. Voor deze zondag heb ik twee heren gevraagd om samen met me te komen zitten en te kijken naar het nieuws. De een is politicus, de andere is politicoloog, journalist. Nou is er wel een verschil toch tussen een politicus en een politicoloog.
1: Uiteraard. De politicoloog staat aan de kant en bestudeert die politiek.
0: Ja.
1: En de politicus bedrijft de zaken.
0: Ik heet welkom Glenn Truideman en Edgar Dikan. Heren, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Geef je nog eens het verschil aan?
3: Nou, een politicoloog beschrijft, bestudeert de verschijnselen in de politiek, terwijl een politicus de actor is in dat hele spel.
0: Ja, en de politicoloog die doet nooit mee.
3: Een politicoloog kan meedoen, maar dan is hij niet in de rol van politicoloog, maar van politicus als hij meedoet.
2: Ja. Dus de wetenschapper.
0: Ja,
2: precies. De wetenschapper
0: is de politicus. Edgar, ook welkom.
2: Ja, bedankt en de groeten ook aan u en de luisteraars.

0: man.
1: Ja.
0: Slapjes innoveren.
1: Absoluut niet slapjes.
0: Opmerkelijke nieuwsberichten zie langskomen.
1: De ene verbazing na de andere stapte ik in.
0: Zo.
1: En dat heeft te maken met, hoe is dat mogelijk? We zien dat sommige kwesties nog na hebben. Kwikzaak, vergiftiging, rivier, Saramaka, enzovoorts, enzovoorts. Dat is nog niet tot een goed einde gekomen. Dat is nog niet tot een goed einde gekomen. Daarnaast zijn er nieuwe lastige zaken bijgekomen. Een voorbeeld. De kwestie die er nu speelt bij Kanawaima. Dat aan beide kanten van de oevers, zeg maar, Guyana en Suriname, er geen vaart is. Alles ligt stil. Daarnaast de brandweer, maar is weer gaan graaien in die pot. Dan heb je weer die kwestie van verkeersdoden. Elke dag is er één. Elke dag is er één. Soms zit je in het verkeer en je ziet dingen aankomen en je denkt van, ik hoop dat dit maar goed afloopt.
0: Zullen we daarmee starten?
1: Dat kan.
0: Is er een antwoord op de vraag, kunnen we het aan of niet, of zijn we de regie compleet kwijt? Want wat er inderdaad gebeurt in het verkeer is heel beschrijdend. Wat is er aan de hand? Heeft het alleen te maken met mensen die dus compleet niet gedisciplineerd zijn? Is het ons gedrag, de mentaliteit?
1: Als ik mag eerst.
2: Ja.
1: Ik vind dat het van meerdere kanten bekeken moet worden. Er is weinig effectieve controle op het rijgedrag. En aangezien er weinig effectieve controle is op het rijgedrag, rijdt men zoals men graag wil rijden. Twee, het verkeer wordt steeds internationaler. Met andere woorden, steeds mensen die niet van oorsprong Surinamers zijn, maken deel uit aan het verkeer. Hebben niet de nodige training ingekregen. Starten op een bromfiets. Rijden, stappen in een auto en beginnen te rijden. Kijken gewoon naar één kant en steken over.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is, ligt van aan beide kanten. Ik zag ze niet zo lang geleden een aanrijding, politie erbij. En een jongen zonder licht op zijn bromfiets scheurt er gewoon langs. Niemand zegt iets.
0: Dus ons verkeer is niet georganiseerd?
1: Nee, althans niet in voldoende mate georganiseerd om dit soort calamiteiten te kunnen opvangen.
0: Hmm. Hoe zie je dat? Want we hebben een... Ik vraag me in hoeverre af, is het eventueel zin om zo door te gaan elk jaar weer met een verkeersveiligheidsmaand?
2: De voorbereiding aan dit programma heb ik dat opgetekend, dat we in de verkeersveiligheidsmaand leven nu. En dat zou eigenlijk die trigger moeten zijn om extra veilig en voorzichtig te zijn in het verkeer. Wat we zien is dat er de controle, de handhaving, veel te wensen overlaat. Voorbij de neus van, onder de neus van verkeer of politie, zien we dat mensen toch wel bepaalde gedragingen tentoonspreiden die niet worden gesanctioneerd. Ik kan me heugen, vroeger, als je bijvoorbeeld het verkeer werd geregeld door een politieagent en je zou oversteken, je wordt teruggestuurd om te wachten totdat hij het sein geeft om over te steken. Nu laat men dat toe. De politie zie ik staan met een mobiele telefoon aan hun oor. En ze midden daar, Nieuwe Haven, heb ik dat meegemaakt. Midden op straat staat er een verkeersagent die het verkeer regelt. En hij is ook zijn telefoon aan zijn oren. Ik bedoel van, hou toch op, is niet serieus. We zien dat mensen door rood licht rijden alsof dat de norm is. Ik zie ook vaak mensen naar eigen inzichten invulling geven aan hun eigen verkeersregels of wat ze als oplossing zien, die toepassen. Een ander punt dat zorgen baart bij mij is de betrokkenheid van zwaar materieel die verkeersongelukken waarbij ze betrokken zijn. Ik heb toevallig een opleiding daarvoor in Europa.

0: Friesland. En ik weet wat de normen zijn van zwaar verkeer, zwaar materieel. Ik denk dat de opleiding al, we moeten het in een breder perspectief zien, de opleiding al vanaf het vormen bij de rijschool, dat we daar echt meer iets aan moeten doen. En vooral met de nieuwe voertuigen, de hulpmiddelen die in die voertuigen aanwezig zijn. Ik weet, wanneer je het vraagt, dat velen niet eens weten hoe daarmee om te gaan. Ik kijk vaak en ik kan u zeggen, 3/4 van truckchauffeurs die ik in Suriname zie, zie ik wanneer ze in hun cabine gaan, dat ze het verkeerd doen of uitstappen. Ze kunnen het niet eens doen. Dus de basis, hoe je in een cabine moet stappen, een truckchauffeur, is doen het verkeerd. Uitstappen, idem. En dat betekent dat zo iemand, bijvoorbeeld, ik weet zeker dat ze in Suriname niet die opleiding hebben gehad hoe men hun vrachtwagen moet laden. Wat het betekent wanneer je een bord ziet met 10% helling, welke hulpmiddelen in die truck moet gebruiken. Daar praten we niet eens over zaken als die wat kinetische kracht betekent, dus die kracht die je ontwikkelt door snelheid en massa, en wanneer, wat je remweg moet zijn, hoeveel ton je meer krijgt wanneer je op 40 kilometer per uur rijdt met de snelheid. Wat is de hoe noemt men dat weer, die het centrum van je gewicht, waar je moet zijn, wat is de last, je asdruk, wat is, betekent het dat je je vooraandrijf hebt of achteraandrijf, noem maar op. Die zaken moet je krijgen bij het opleiden van zo'n chauffeur. En die zaken zien we niet. En je ziet het ook hoeveel, met name truckchauffeur, ik denk van de week weer één, erbij betrokken bij ongelukken. Ja, ik zag, gisteren was ik buiten de stad, Brokopondo, en op de hoofdweg, zo'n gevaarlijke weg, Afobakaweg, wegenautoriteit, er staan borden van wegenautoriteit, waar vlak daar en omgekeerd. Dus eigenlijk moest een pijltje wijzen dat je de rechterhelft van, daarvan moet gebruik maken. Het wijst naar links. En wanneer je aan het andere eind weer, die is ook omgekeerd. Dus zelfs die borden die men zet, wanneer men gaat werken, het voldoet niet. Je moet een afstand nemen wanneer bijvoorbeeld een voertuig defect raakt. Hoeveel aanrijdingen hebben we niet gehad met dodelijk afloop laatst weer door een defect voertuig, omdat het de plaats niet genoeg was beveiligd. Dus dat zijn zaken die ontbreken. In een informele sfeer heb ik laatst iemand van de, er is een commissie toch, een mevrouw. En ik heb er ook aangeboden om mijn kennis.
1: Van het Verkeersveiligheidsinstituut?
0: Heb ik gesproken. En gezegd ook mijn contacten die ik heb, ook aan de Franse kant, om ze te benaderen om toch wel hun kennis en hulp in te zetten.
2: Ja.
0: Omdat het streven nobel is. Wat ik heb gelezen, dat men de verkeersdoden en gewonden ook met de helft wil terugbrengen. Het is gebeurd in andere landen. Wij kunnen het ook.
2: Ja, ik groet, want ik merk dat we een bericht hebben gehad van onze oud-collega Joyce Abdullah Khan. Joyce, ook goedemiddag. Fijn dat je er dus ook meekijkt. Meedoet in die live. Maar eigenlijk slaat Glenn de spijker op de kop. Want hij zegt, controle not there. Want ik denk dat dat eigenlijk ook het heel eieren eten is. Er zijn weliswaar de sancties, de boetes zijn opgeschroefd. Maar als er geen controle is, heb je daar ook niks aan.
1: Hierop aansluitend, een heel typisch voorbeeld, maar dat is waar de politie zelf haar prioriteiten aan geeft. Ik zie dat de politie aankondigt dat ze de verkeerscontrole gaat opvoeren. Wat doet ze vervolgens? Ergens in een verscholen bocht staat ze opgesteld om auto's tot stilstand te brengen en dan controleren of ze hun gegevens hebben. In die tussentijd schieten die bromfietsers als razenden voorbij. En niemand zegt iets. Hier, die gevaarlijke weg. De ringweg. Zonder licht. Fietsers bromfietsers scheuren op die weg. Het is voor hun een racebaan. Maar dan worden er wel verkeerscontroles gehouden. Bij de auto's zijn alle papieren in orde. Hebt u een rijbewijs bij u? Ik bedoel, het is niet het een of het ander. Het is allebei, moet dan zijn.
2: Je maakt een punt.
0: Natuurlijk. En ik ondersteun dat. Ik denk dat de oplossing, en ik heb het al meerdere keren gezegd, dat je moet gaan naar wat andere landen hebben toegepast. En dat is dat je de politie extra incentives geeft. Bijvoorbeeld, gangbaar in de wereld is dat men bijvoorbeeld 10% van die boetes krijgt zo'n politieagent. Alle boetes zouden worden. Maar die mannen moeten eens achter iemand aangaan. Bijna niets gebeurt. Dus bijvoorbeeld een boete van 750. 75 gaat op de rekening van zo'n agent. Daarmee trigger je. En ik wil zien hoeveel boetes daaruit zouden volgen.
2: In hoeverre is dat goed te doen?
0: Ja, hier in Suriname. Trouwens,
2: is dat wel...
0: Ik was ermee begonnen hoor. We zijn er niet aan toegekomen tot eind met oud-collega Getrouw. Maar het was al een idee dat we begonnen te... Die discussie was er al. Je moest het alleen...
2: Maar die man heeft toch al zijn salaris?
0: Betaal die man goed. Maar geef hem een extra incentive.
2: Omdat hij zijn werk doet?
0: Om zijn werk beter te doen.
1: Misschien zou je daarop kunnen inhaken door bijvoorbeeld te zeggen dan zijn werk goed doen door de tijd waarop hij besteedt aan het werk misschien te verkorten en daarvoor in de plaats dat je ook van die dat heb je ook in Amerika, dat heb je in Engeland en in Nederland ook die ik zal ze tussen aanhalingstekens hulpagenten noemen. Het zijn geen politieagenten, maar ze zijn ondersteuners.
0: Ja.
1: En ze zijn wel toebevoegd om boetes uit te delen. Maar zodra het verder gaat, dan moeten ze de politie wel inschakelen. Kijk, dit soort mensen, die kunnen ook orde houden en die kunnen ook erop toezien dat mensen zich houden aan het verkeer. Want de politie heeft niet alleen tot taak
0: verkeershandhaving,
1: maar haar taken zijn uitgebreider dan dat. Ja. En naarmate die samenleving ingewikkelder wordt, worden die taken ook ingewikkelder.
0: Ja.
1: En dus moet jij variaties brengen in de taken en bevoegdheden van politieagenten. Hetzelfde is het ook met onderwijs, maar goed, dat is...
2: In plaats van de man een extraatje te geven, kan je bijvoorbeeld iets koppelen aan whatever, een plakkaat aan het van iedere maand dat zo'n agent niet gewoon, maar behoorlijk in de bloemetjes gezet wordt.
0: Meneer Limburg, dat werkt tegenwoordig niet. Ik denk dat bijvoorbeeld je ermee zou kunnen piloten en zien wat er uit de bus komt. In elk geval zijn er wel andere landen die het gebruiken. Niet alleen de politie, ook douane. Vlak hier aan de Franse kant, de vreemdelingenpolitie. Elke vreemdeling die men oppakt, krijgen ze intensief op hun salaris.
2: Meneer Jemmejaard zegt, maar is het goed om een overheidstaak zo te commercialiseren? Zo'n agent gaat à la dol boetes uitdelen om geld te verdienen.
0: Dan gaan wij een ander verkeer krijgen. Ja, kijk, vele mensen zeggen het ook. We onderschatten hoeveel geld in het verkeer op te rapen is. Te collecteren is voor de overheid. Dus laten we dat doen. En laten we, als we dat moeten doen om mensenlevens te redden. Als we dat moeten doen om meer zekerheid te krijgen. Dan laten we het doen. We moeten niet bang zijn om proactief, modern, innovatief zaken aan te pakken. En ik denk vooral, als andere landen het al doen, laten we even gaan kijken.
1: Ik ben bang voor...
2: Corruptie.
1: Ja. Zodra er iets met geld en overheid is, in deze periode moet je ontzettend voorzichtig zijn met geld en incentives. Steek die in minder materiële zaken. Kijk of dat zou kunnen helpen.
0: Dat is het. Dat ik net zei, we zijn conservatief. De laatste ontwikkelingen voeden dat gevoel van wantrouwen. In elk geval weet ik dat het niet zo snel omarmd zal worden, maar daarom zeg ik, pilot ermee met een unit en kijk hoe het uitpakt voordat je het uitgebreider doet. Maar onze instituten moeten versterkt worden, inderdaad, een aantal dingen. Bijvoorbeeld het innen van boete. We zien dat op een gegeven moment dat er een speciale auto daarvoor is ingereden. Men kan je oppakken op de luchthaven. Je ziet het instellen van de verkeersrechter. Er is ook een speciale officier van justitie daarvoor. Dus het zijn zaken die opgevezeld moeten worden, waardoor ook die boetes die opgelegd worden geïnd. Ik zag een artikel waarbij over die bussen, die buschauffeurs, die het fietsen, wat ze noemen fietsen, zien we nu elke dag zowel op de highway als op Pas van Wanica, Indira Gandhiweg. Zien we dat niet alleen bussen dat doen, ook andere auto's die dat ook doen, heel en heel hoge snelheid ook, rijdt men over een fietsenpad op een Martin Luther Kingweg is nog erger. Want daar is het in beide richtingen dat je op een fietsenpad krijgt, heel gevaarlijk. Er is weer van de week ook een verkeersdode weer te betreuren daar. Elke dag zijn er aanrijdingen op die verschillende kruispunten daar. Ik denk dat een aantal zaken wat dat betreft aangepakt worden, maar niet te veel afdwalen. Het gaat erom dat ik voorstander ben dat agenten toch wel een extra moeten krijgen, kunnen krijgen om dit beter aan te pakken.
1: Misschien zou het ook een mogelijkheid zijn om een deel van de opbrengsten te bestemmen voor het korps zelf. Voor de politie zelf. Dus dat een deel van de boetes in een pot van de politie zelf gaat.
2: Die pot bij mij niet verdwijnt.
1: Ja.
0: Ik ga meer voor gemotiveerd personeel.
2: Maar waar is dat normloos gedrag? Of is het geen tijd om daarover... moeten we geen tijd besteden om daarover te praten? Die bigismas hebben ons gezegd... Je moet lukopé je stot je voet toch? Ja, waar is dat norm? Vroeger als je dus zou rijden door rood, dan begon je te beven en te trillen van God, wie heeft dat gezien? Begrijp je? Maar nu ziet men het als normaal om gewoon dwars door dat rood licht te rijden.
1: Ja, dat is toch heel eenvoudig. Als je door rood licht rijdt en er gebeurt niks, ga je volgende keer weer door rood licht rijden. Er zijn wel regels, maar die regels worden niet gehandhaafd. En dan gaat men die regels overtreden, omdat die toch niet gehandhaafd wordt. Dus het wordt een vicieuze cirkel.
0: Mm. Behalve?
1: Behalve?
0: Als je ze incentief geeft, dan gaat u zien.
1: Okay.
0: Behalve? Geeft u die mannen, want nu, en ik blijf erbij, omdat het heeft gewerkt. Laat me een voorbeeld geven, concreet. Het gebeurt in Frankrijk. En op een gegeven moment, rond Champs-Élysées, is er altijd een eenheid daar, want daar is stakingsgevoelig. En het was tijdens president Sarkozy. En er zit altijd een soort compagnie daar met auto's, mensen die daar al zijn geweest, weten het. En die cijfers daalden. Hij heeft ze weggehaald. Die hele compagnie moest weg. Van nee, want jullie kregen al een incentief. Daar ben ik erachter gekomen dat ze een incentief kregen. Ik zeg, nee, ze zijn lui. En er gebeuren een aantal ongelukken waren gebeurd in die periode, heeft ze direct laten vervangen. Dus ik denk dat we nu stop je voor rood en die man achter je tutert je, want hij vindt dat je moest door hebben gereden, want je hebt hem opgehouden. Is me al overkomen. En wanneer je mensen toch wel geeft, iets extra's geeft, dat is de wereld waarin we leven. Al weigeren we misschien dat te accepteren, maar dat is realiteit nu. En we moeten meegaan als land.
2: Nou, het is hier gedropt. Ik hoop dat de gemeenschap dat oppakt en andere deskundigen dat ook hebben gehoord. En kijken hoe we het kunnen uitwerken. No?
0: 100%.
2: Ja, ook al zijn Glenn en ik er nog niet volledig uit.
1: Nee, overtuigd. Ik ben er niet van overtuigd. Ja. Omdat ik mijn mensen ken. Stop dat ding in een pot voor de politie. Ja, desnoods kunnen ze daarmee mooiere kleding, mooiere uniformen, mooiere dit, mooiere dat. Ja, laat die mannen schijnen, laat die mannen shinen, omdat zij dat verdienen. Maar if je ook gidema individueel amoni, dan komt die corruptie ook. En dan kunnen de mensen die dus de boetes gekregen hebben, daar het slachtoffer van worden. Want je gaat zoveel mogelijk proberen boete uit te delen om zoveel mogelijk geld te krijgen. Waardoor het op een gegeven moment kan gebeuren dat je mensen ten onrechte een boete geeft.
0: Maar dat zou niet gebeuren buiten de regels, toch? En we hebben ook, net heb ik aangehaald, dat je ook, als je oneens bent met een boete, dat we altijd kunnen gaan tot de rechter een uitspraak doet. U hoeft niet direct te betalen. En ik denk dat die mogelijkheden wel opengelaten moeten worden, zodat je willekeur inderdaad beperkt. En dit alles komt omdat we over het algemeen geen vertrouwen hebben in onze instituten. En niet gewoon hebben we geen vertrouwen, het wordt telkens weer geschaad.
1: Ja,
0: ja, elke week weer. Nu is het de beurt aan de brandweer. En we staan er niet bij stil wat er in de particuliere sector gebeurt. Het valt op wanneer de brandweer of politie in opspraak is. Maar kijk goed hoeveel mensen bijvoorbeeld van die surrebedshops niet worden aangehouden omdat ze geld achterover hebben gedrukt of bedrijven. Anderen, het haalt het nieuws niet. Toch? Mm. Maar het zijn zaken die vaak gebeuren. Een keertje mijn dochter gaat in een winkel, een bekende winkel in Suriname hier. Ze legt de telefoon, een van die verkoopster, ja, haar telefoon.
1: Mm.
0: Ja, gelukkig, die beelden hebben het vastgelegd. En ze ontkende alle talen.
1: Die cadentie.
0: Tot dat. Maar het is toch verschrikkelijk dat je een telefoon jat van een meisje van 12. Terwijl jij daar als verkoopster. Dus dit zijn zaken die gebeuren, maar die het nieuws niet halen. Toch? Dus terecht. Ik kan me terugvinden. Ik kan het begrijpen dat mensen geen vertrouwen hebben in zaken. En het tegendeel moet nu bewezen worden. En wij staan, want daarvan ben ik overtuigd, dat het grootste deel van de bevolking wel eerlijke mensen zijn. Ja, en wij die dat wel willen, moeten proberen om zoveel mogelijk dat te bewijzen en in stand te houden. Ja. Want anders vallen we allemaal weg als Suriname.
1: Nee eens. Goed, Glenn sprak eerder over de buitenlanders in het verkeer. Ik heb gisteren nog een geval meegemaakt met één persoon die dus niet eens weet hoe hij dus moest schorteren en die kwam voor de auto rijden. Terwijl er een bromfietsenpad is aangelegd in de Wanica-straat. Maar Edgar, je bent bekend met de procedure die de mensen zouden moeten doorlopen voordat ze zich definitief komen vestigen in een land, toch? In dit geval Suriname.
0: Ja.
1: Wat moet die buitenlander precies doen? Want er is iets, wie dat allemaal? Inburgeringsplicht.
0: Ja, maar
1: dat bestaat dus. Dat is alleen op papier.
0: Ik heb er nooit van gehoord in Suriname.
1: Het is nooit wettelijk.
0: In Suriname niet.
1: Maar dat is toch een grote grap?
0: Voor alle landen is duidelijk dat je dat moet hebben. Ik heb, op een diplomatieke post gewerkt, consulaire post liever, gewerkt. Waarbij dus iemand, we praten over mensen die legaal het land binnenkomen. En dan moet je dus een visum aanvragen. Bij aankomst kan je dus verder gaan. Maar we hebben vanaf zeker 2010 of 2009 hebben we geïntroduceerd dat dus mensen dus die hun tijdelijke verblijf moeten aanvragen in hun land van afkomst. En dat moet gebeuren. En wanneer ze hier zijn, moest eigenlijk die andere diensten dat oppakken om zo iemand in te burgeren.
1: En dat gebeurt dus niet.
0: Dat gebeurt niet. Ja, een aantal basisdingen moet je kennen van een land wanneer je in een land gaat vestigen permanent. Maar dat gebeurt niet. En je hoort zelfs geluiden dat mensen willen dat onderwijs wordt gegeven in hun taal. En we hebben Surinamers die dat huldigen. Ik ben geen voorstander om te zeggen, we gaan scholen ik weet niet, Spaanse school of Portugese school, dan zijn we niet meer in ons land toch. Mm. Ik bedoel, als je gekozen hebt om in Suriname te komen, hier is Nederlands ons voertaal. We hebben alle andere talen, maar Nederlands is ons voertaal hier. Begin je te onderwijzen in het Nederlands en daarna zien we verder. Weet wie wat de regering is?
2: Dus ook geen scholen voor Melanieten?
0: Helemaal niet. Dat ga ik nooit voorstander van zijn. Maar in elk geval, dat vind ik een zwak punt.
1: Jij haalt Mennonieten aan en ik volg die discussie. En ik denk, jongens, moet je goed luisteren. Mijn grootvader, van vaderskant, komt uit China.
0: Ja.
1: Mijn grootmoeder van vaderskant was een zwarte vrouw. Mijn moeder was een Joodse vrouw.
0: Mm-hmm.
1: En Jamide, geboren op Curaçao.
0: Met die gespleten oog.
1: Dus, geboren op Curaçao. Ik voel me Surinamer.
0: Ja.
1: Mennonie die hier komt, die waarvan men zegt, ja, ze zonderen zich af. We kennen ook inheemsen die zich afzonderen. En dat wordt juist gekoesterd doordat men gebieden voor ze afbakend waar anderen niets in mogen zoeken en niets mogen doen. Maar we beschuldigen Mennonieten ervan dat ze zich afzonderen. Twee, ze doen aan de landbouw. We hebben toch juist die mensen nodig. Drie, als je de wet niet overtreedt, als je legaal hier bent, als je geen diefstal pleegt, geen moord pleegt, geen niets pleegt. Ja, maar ze hebben een andere godsdienst. Wij hebben ook andere godsdiensten. Ja, maar ze hebben hun eigen, ze trouwen intern. Dat hebben wij hier ook. Dus ik snap niet.
2: Dus van, je houdt je niet, dus je bent niet bang voor het Jonestown gevaar?
1: Nee. Dat was een heel andere situatie dan dit. Die Jones, dat waren mensen die hem volgden als ware hij een messias. Maar dat heb je bij die Mennonieten niet. Er is niet één en die volgt men als ware hij een messias. Het is een groep mensen met dezelfde denkwijze, dezelfde geloof enzovoorts enzovoorts. En als ze de wet niet overtreden, als ze legaal in het land zijn. En met wet overtreden bedoel ik ook dus het milieu niet verontreinigen, niet verstoren, niet vernietigen. Meneer, zo zijn velen van ons ook hier gekomen. En hebben ook lapgrond gekregen om die te bewerken.
2: Dus je bent op de lijn van Dodson?
1: Ik ben op geen enkele lijn, ik ben op mijn eigen lijn. Ik ben op mijn eigen lijn.
2: Want ik heb Dodson het zelf horen zeggen. Zoals
1: ja, maar ik heb hem dat niet gehoord. Nee, ik vind het geen probleem. Wij maken, waarom zijn wij wel hier en zijn wij tevreden met ons hier? Ik hoor zelfs mensen in Holland die zeggen ze moeten eruit. Daarmee praxeert dat Migaro. Jij bent ook gast in het land. Wat als die Hollanders tegen jou zouden zeggen, eruit? Sranamangs. In het buitenland zeggen dat vreemdelingen in Suriname eruit moeten. En jij? Waarom ga jij dan er ook niet uit? Waarom ga je niet naar Suriname? We hebben jullie juist nu nodig. Dus, maar dan zit je daar.
0: Voordat ik op dat van de minute inga, heeft meneer Truideman dus drie punten aangehaald. En die eerste, ik kan niet hier zitten en dat horen. En het niet, laat me zeggen...
2: Van de inheemse.
0: Ja, anders. Omdat ik nooit heb gehoord dat er gebieden worden gereserveerd waar anderen niets te zoeken hebben. Ik denk dat de perceptie van wat grondrechten inhoudt, collectieve rechten over het algemeen, maar populair gezegd, grondrechten, dat die toch wel bij vele mensen andere gedachten opwekt. Maar voor deze discussie kon ik niet hier zitten en het aanhoren zonder iets van te zeggen. Het gaat om mensen.
1: Voordat je verder gaat, heb ik iets verkeerds gezegd?
0: Dus in mijn perceptie wel. Die dan ironie.
1: Dan wil ik dat graag horen. Ironie, het is niet ironisch bedoeld hoor.
0: De paradox liever, geen ironie, maar paradox liever, waarbij gesteld is dat wij dus eigenlijk in de case van inheemse tribalen is niet genoemd hoor, maar inheemse, dat we daar juist gebieden afschermen.
1: En willen beide, afschermen, willen en afschermen en de regels zelf voor maken.
0: Zuiver en beide ja, ministers zeggen we, dat mag niet.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja,
0: dus,
1: ja.
0: En dat zeg ik, nee, is niet hetzelfde, omdat het hier om mensenrecht gaat bij de inheemse en tribalen. Het gaat om hun manier van leven eeuwen. We zijn trouwens in Suriname hebben de inheemse de meest authentieke rechten. Als het gaat om grondbezit, etc. Er is nooit overgedragen aan de kolonisator. Dus we kunnen, die discussie is weer een andere discussie. En het is bevestigd door de verschillende vonnissen. Dus dat wil ik even clearen. Twee is dat van de Mennonieten SEC. Ik heb de president horen zeggen dat er geen probleem zou zijn als men in de kustvlakte aan landbouw zouden willen doen. Want daar hebben we die goede gronden, de meest vruchtbare gronden. Daar hoef je niet te ontbossen in die zin van aantasting van het milieu op zo'n schaal waar we in het binnenland meer, laten we zeggen, biodiversiteit, een heleboel andere zaken bij komen kijken. En ik denk dat die gronden echt niet zo vruchtbaar zijn als in de jonge kustvlakte. Dus ik denk dat dat wel gezegd moet worden. En ik ben het eens, als mensen voldoen aan die procedures, dan moet je ze conform die procedures behandelen. Als men geen werkvergunning heeft, dan moeten we gaan kijken. Ja, ik heb begrepen dat dat wel het geval is, dat men niet over werkvergunningen beschikt.
1: De ene dus, zegt wel en ja. De andere zegt niet.
0: Ik heb een hoge ambtenaar van het ministerie van Arbeid gesproken. Hij heeft me gezegd, zij zijn ermee belast en ze hebben niet afgestaan.
2: Maar bij het eens met Dodson die dus zegt van, het is de staat, het maakt niet eens zo uit welke regering. De staat heeft business met de mensen gedaan.
0: Hij maakt een punt wat dat betreft. Waar maakt hij een punt wat dat betreft? Ik heb hem ook gebeld hoor, want okay. Ik was zo'n positie.
1: Ik weet niet wat dat ze even zeggen, bij mij gaat het er gewoon om. Los van, als de president heeft gezegd, je moet in het noorden. Dat is voor mij geen punt hoor. Mm-hmm. Als de president zou zeggen, Glenn Treudeman, je moet in het vervolg in het zuiden gaan wonen. Hier, dan ben ik gek. Ik bepaal zelf waar ik woon in Suriname.
0: Ja, je bent Surinamer toch?
1: Oh, niet alleen omdat ik Surinamer ben, omdat ik in Suriname woon.
0: Ja, ja.
1: Dan mag ik wonen waar ik wil.
0: Voor een bepaalde activiteit?
1: Ik bedrijf die bepaalde activiteit dan elders.
0: Ja, ja.
1: Maar wonen mag ik waar ik wil. Ja,
0: maar de Mennonieten wonen waar ze
1: activiteiten. Nee, ze mogen wonen waar ze willen. Dus daar gaat het bij mij om. En waar het er bij mij verder om gaat, is dat wij op moeten houden met het idee van het is een apart groepje, ze moeten weg. Alleen maar omdat het een apart groepje is, moeten ze weg. Meneer, stel dat men dat ook tegen de Libanezen had gezegd, tegen de Chinezen had gezegd.
2: Glenn, er is een reactie uit Nederland van iemand die zegt, de Surinamers in Nederland, meneer Treudeman,
1: ja,
2: kan je niet vergelijken met de Mennonieten. Wij vormen in Nederland geen aparte groep met aparte scholen en leven niet totaal afgezonderd van de gemeenschap. Dat is dus toch wel het verschil.
1: Het gaat er daarbij niet om. Het gaat er bij mij om dat je in Nederland zit en bepaalt wie er wel en niet in Suriname mag komen. Daar gaat het bij mij niet om. Daar gaat het bij mij om. En bovendien, die persoon die zou dan iets beter moeten zijn geïnformeerd, want er zijn concentraties Surinamers in bepaalde steden. Amsterdam-Oost, Amsterdam-Zuidoost en nog sterker de Bijlmer, ja, Rotterdam, Kruiskade en omgeving, daar heb je ook concentraties Surinamers. Moeten die dan weg? Heren, laten we een beetje met elkaar omgaan als Surinamers.
0: Dus wat er is gebeurd, is denk dat van die Mennonieten toch wel op een heel andere manier is gegaan hoor. Dus bijna wil ik, want ik ben voorstander, ik huldig het bloedbeginsel. Ik vind dat Surinamers, waar zij ook zijn, ze mogen participeren, ze mogen ook hun meningen geven. Sranamana ununa brudu. Dus bij ons gaat het daarom. En dat we niet echt ik wil niet zeggen appel en peren moeten vergelijken, maar die vergelijking met Surinamers en Mennonieten, ik zie mijn Surinamers toch wel anders. Ja?
1: Misschien worden ze later Surinamers. Als ze geïntegreerd zijn.
0: Nee, nergens in de wereld hebben ze dat
2: maar
0: getoond.
2: Maar willen ze
0: nergens. In Bolivia that's hebben ze dat niet getoond. In waar ook.
2: Ze willen, maar lezen. Wat moxie
1: nee, dus ze that's the niet. Question. Ik ken nog meer groepen die niet willen moxieën. Dus kono, laten we niet moeilijk doen. Laten we niet moeilijk doen. En die Nederlanders, die Surinaamse Nederlanders in Nederland. Ja, en ze vormen wel een aparte groep.
0: En die mensen van die gebieden, waar men zou zijn gevestigd, hebben ook aangegeven dat ze niet welkom zijn daar. We moeten dat ook respecteren.
1: Ja, en,
0: er is zoveel, als je Suriname overvliegt, zie je zoveel vrij domein, gebieden waar niet bewoond is, ga je vestigen daar.
1: Ja.
0: Ik denk dat, want we moeten inderdaad die afweging maken als we zeggen voedselschuren, we willen landbouw bevorderen. We weten dat deze groep goed is daarin. Toch? En misschien dat stukje deskundigheid, productiviteit, noem maar op. En dat de staat ook daaraan zou kunnen verdienen als men zou produceren en exporteren. Dus die afweging moeten we wel maken. Maar laat het gaan conform de regels.
1: Ja.
0: En dan zeg ik, no sweat. Toch? Maar als er op een gegeven moment, want ik denk dat het punt dat Dodson maakte ook was dat eigenlijk wilde hij ook blootleggen dat er een grove corruptie is geweest. Ja, tijdens het vorige regime, waarbij een stuk grond in Zuid-Drien zou zijn afgepakt en dat men andere grond heeft gegeven als compensatie. Ja, dat moet nog onderzocht worden, hoor. Dat hebben we gehoord van de heer Dodson. Ik heb geen officiële verklaring gehoord van de autoriteiten.
1: Aan de andere kant, die Dodson, die vroeger minister.
0: En dat men dat zou gecompenseerd. Met gebieden ergens anders. Dus ik denk dat als dat het is en die mensen zouden zijn eigenlijk geroepen om Zuid-Drien, waar er niemand woont, een vruchtbaar grond is om daar hun activiteiten te ontplooien, dan moeten we dat doen. En wat fout is geweest, dat we dat moeten corrigeren. En vooral ondernemers moeten we niet criminaliseren. In Suriname zijn we heel gauw geneigd dat te doen. Om mensen die ondernemen, een heleboel dwarsliggers voor ze op hun weg te leggen. Integendeel moeten we faciliteren. En kijken hoe we productie kunnen stimuleren. Noem maar op wat goed is voor ons land.
2: Maar wat zouden we moeten doen met de informatie? Want het staat ook allemaal op het net. Dat deze groep mensen, dat ze niet welkom zijn geweest in andere landen, andere gebieden.
1: Dat ze niet welkom zijn geweest in andere landen. Dan moeten we gaan nagaan bij die andere landen wat gemaakt heeft dat ze niet welkom waren. Maar we moeten niet zomaar dingen overnemen van, ja, ze zijn niet welkom daar. Ja. Ik betrek het altijd ook op mezelf. Als ik niet welkom ben in Nederland, ga dan na waarom ik niet welkom ben geweest. Maar zeg niet tegen mij van, je bent dan hier ook niet welkom. We moeten verdraagzamer zijn. Niet alleen onder Surinamers, maar het iets ruimer ook maken. Je moet ook mensen kunnen absorberen in deze kleine bevolking van 600.000 mensen.
0: Ja.
1: Waarbij er anderen zijn die de handen uit de mouw steken, die een belangrijke bijdrage willen leveren. Niet aan onze economie per se, maar ze doen hun ding en daardoor leveren ze een bijdrage aan onze economie. Give it a chance.
0: Ja, ik ben
2: voorstander. Welk voordeel, inhakend op wat Glenn zegt, welk voordeel kunnen we die mensen hebben?
0: Kijk, wat ik net heb uitgelegd, we begrepen dat men goed is in landbouw, het telen van bepaalde gewassen, de productiviteit, die teeltechnieken, zijn ze heel goed daarin. Dus die nieuwe technieken, deskundigheid, minder arbeidsintensief heb ik ook begrepen, want er wordt heel groot op grote schaal machinaal gewerkt. Maar aan de andere kant zeg ik, wanneer je over immigratie praat, en dat moeten we in een breder perspectief plaatsen. Ik weet dat Suriname een bevolkingsbeleid heeft, politiek, bevolkingspolitiek. hebben. We spraken net, niet eens een inburgering. Hoeveel mensen komen niet op ons af en die nog op ons af zullen komen, gezien de ontwikkeling met name in de oil en gas.
1: Ja, daar hadden we straks
0: we moeten, ik ben gewoon wat dat betreft van die harde lijnen.
2: Ja, ja.
0: Ik ben van die, ik zei het al, de bloedbeginsel, maar als je geen Surinamer bent, brada, we kunnen je niet makkelijk tot Surinamer maken, want elk een die we dat doen, maken we tot aandeelhouder. En je ziet het ook dat, en we zijn net al niet veel, 600, 650.
2: En de groep is niet zo groot.
0: De groep is niet zo, is de groep. Maar we kunnen heel snel overrompeld worden en het wordt een issue wanneer deze mensen, dus die nieuwe komers, laat maar zeggen, over de nationaliteit gaan beschikken. En dus een politieke factor gaan beginnen te worden. Dan kan je er niet meer omheen. Vandaar dat je ziet de golflanden. Was het nou Verenigde Arabische Emiraten, al die landen daar, Kuwait, Saudi-Arabië, je wordt geen en je krijgt de nationaliteit niet. Ja, je gaat werken wanneer je working permit klaar is of je tijd het wordt verlengd of totdat je gepensioneerd bent, ga terug naar je land. Dat is het. En ik denk dat in Suriname we toch die
1: alsjeblieft niet hoor, alsjeblieft niet.
0: Om ons te beschermen, om onze nakomelingen te beschermen. Anders zijn we straks geen Suriname.
2: Ben je voorbij gegaan aan deze feiten, Glenn?
1: Nee, het zijn geen feiten. Het zijn feiten die hebben gemaakt dat gastarbeiders in Kuwait, de Verenigde Arabische Emiraten enzovoort, al die golfstaatjes, dat daar slaven eigenlijk zijn. Moderne slaven. Dat moeten we niet hebben.
0: Nee.
1: Ik heb er onderzoek naar gedaan. Het zijn slaven in de moderne tijd. Indiërs. Dus uit India. Afrikanen. Maleisiërs. Het zijn Singapore. Het zijn slaven.
0: Filipijnen,
1: sorry. Het zijn slaven die daar gebruikt worden. Ze worden onderbetaald. Ze moeten heel hard werken. Ze moeten lang werken. En ze hebben nauwelijks rechten. Zo'n groep zou ik in Suriname niet willen.
0: Ik heb niet daarover gesproken.
1: Over
0: de nationaliteit, de bescherming van onze nationale, bijna wil ik zeggen, integriteit. Ja, om ons als Surinamer, als land en volk.
2: Surinamers eerst.
0: Ja, te beschermen. Surinamer eerst. We moeten op een gegeven moment gaan, wanneer we kijken. Kijk, wat Suriname was altijd bekend. Meneer Truideman,
2: ja.
0: Dat we gedisciplineerd waren in het verkeer. Dat we, vooral de bromfietser, altijd een helm opdroegen. Gewoon komt er een andere groep hier, begint zonder helm te rijden en het waait over.
1: Ik weet niet of het komt door een andere groep,
0: ja,
1: dat
0: hoor,
1: wij geen helm meer dragen.
0: 100%.
1: Ik durf dat te betwijfelen, maar wat ik zeker weet is dat mensen uit Midden-Amerika die hier gekomen zijn en Brazilianen, onze zuiderburen, vast geen helm dragen wanneer ze op een e-bike zijn, omdat het per 1 januari pas verplicht is. Maar wat ik wel zie, en daar ben ik het mee eens, een dikke meneer, een baby en een dikke mevrouw zitten op die e-bike en door dat gewicht kan die e-bike nauwelijks naar voren en je ziet die vrouw heftig poelen om het nog een beetje en dan midden op een kruispunt slaat dat ding af, want kennelijk is dat gewicht te zwaar voor die elektrische motor. En kijk, dit soort situaties moeten die mensen toch, en je kan ze niet zeggen van jullie zijn te zwaar, gestak, eentje moet eraf. Maar dat is het. Een Suriname zou dat niet doen.
0: Nee.
1: Daarin heb je wel gelijk. Maar anderzijds, dan zie je jongetjes van 10, 11 jaar bij een bekende supermarkt daar in Noord. Elke dag na 4 uur 's middags chasen over de parkeerplek. En als je ze vraagt van, jongen, weten je ouders dat je hier bent? Ja, het mag.
0: Ja. Ja, nee, maar ik je gaat ook naar bepaalde plaatsen nu. Met Stranatongen kom je er niet doorheen, hoor.
1: Klopt.
0: Geen Nederlands.
1: Klopt.
0: Dus, ik bedoel, we zijn in Suriname. En we hebben nu ook gezien dat er door al deze ontwikkelingen zie je dat groepen nu buurten opstaan om tegen wat ze niet, eigenlijk niet willen, beginnen op te komen, publiekelijk nu. Was het eerst onder anges, nu zie je dat het publiekelijk wordt, autoriteiten worden erbij betrokken. Het is een stukje, gewoon nu heb je gewoon, ik ben van Zuid, ik ben niet vaak in Noord, maar wanneer ik hier ben, heb ik het gevoel dat ik in een andere Suriname ben. Hoor. Echt waar. Het is een constatering. En je gaat zelfs in winkels en niemand praat Suriname. Het is verschrikkelijk. Of men moet iemand laten halen om te komen vertalen. In mijn land. Maar dan na 10 jaar hebben we een ander Suriname hoor als we niet optreden. En dat wil ik niet.
2: Daar ben ik bang voor.
0: Daar ben ik bang voor.
1: Minofrede.
2: Je gaat terug naar Curaçao.
1: Nee, absoluut niet. Absoluut
2: je hebt
1: niet.
2: Het toch zelf gezegd?
1: Nee, ik heb het nooit gezegd. Absoluut niet. Absoluut niet. Bovendien, een land dat leeft, moet in staat en bereid zijn ook andere culturen te absorberen. En samen te laten smelten tot die ene grote mooie cultuur. Dat moet kunnen. Sorry, daar geloof ik in.
0: Ja, ik ben niet bang daarvoor. Ik ben ook open voor. Ik heb ook in andere landen
2: gekomen.
0: Ja, en doe het naar jouw regels.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, ja.
0: En wanneer mensen zich komen opdringen. Je moet mijn taal praten. Ik heb het ook altijd gezegd. Ik ga naar het binnenland. Ik ben van Tapanahoni. En daar ga je. En we hebben een Portugees. Ik ben in Suriname. En al die mannen proberen ook Portugees te praten. Zeg maar, wat
1: van
0: is het?
1: Brazilianen,
0: ja, vanwege de Brazilianen. Ja. Dus ik zeg nee, ik ben in Suriname weiger, want als ik ergens ben, of het Belem of waar dan ook, praat men geen Suriname of Nederlands met me. Dus dit stuk land die we hebben gekregen van onze voorouders en die we weer zullen achterlaten voor onze nakomelingen, we moeten ervoor zorgen dat we tenminste een aantal basisdingen achterlaten.
1: Oh ja, dat zeker.
2: Iemand zegt, zolang je niet aan de voorwaarden voldoet wat betreft inburgeringsplicht, word je niet toegelaten. Je krijgt de Nederlandse nationaliteit dan niet.
0: Ja, natuurlijk. Natuurlijk, is de rechter. Is terecht, maar dat hebben we niet in Suriname. In bepaalde landen moet je het volkslied gaan zingen. Je wordt aan een vragentest onderworpen. Wie de regering is, wat de betekenis van die symbolen, die kleuren in die vlag. Al die dingen word je geleerd, een stukje geschiedenis.
2: Ja.
0: Je gaat een examen doorlopen. In Suriname,
2: zo hoort dat.
0: Dan zeg je, je hebt gekozen voor dit land.
2: Maar dat wordt het een free for all, Glenn.
0: Nee.
1: Ik ben het er niet mee eens. Laat me dat goed formuleren. Ik ben het niet mee eens dat er regels moeten zijn. Ik ben het er niet mee eens dat je Suriname afsluit voor andere culturen.
0: Dat is mijn
1: ding. Als die mensen zeggen, dat heb ik al aan het begin gezegd. Als die mensen zich houden aan de regels, als die mensen zich houden aan de wetten, als die mensen die wetten niet overtreden, als die mensen werken, legaal hier zijn, dan is dat voor mij geen punt om te zeggen, je mag hier je stekje voelen.
0: We zingen het ook elke dag. Mis opetata komoto.
1: Precies.
2: Goed, dat is nog steeds retrospectie. We zijn er terug over pakweg 37 seconden.
3: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Het is nog steeds retrospectie. We moesten deze advertentie inhalen. Dus vandaar snel inschuiven in retrospectie. We doen het vanmiddag samen met Edgar Dikan en Glenn Truideman. De een is politicus, de ander politicoloog. Nou, mevrouw Silos is voorzitter van, laat me even spreken, de Anti-Money Laundering Task Force. En ze kreeg daarbij een onkostenvergoeding voor 100.000. Ze is erop ingegaan en aangegeven van, nou, het is niet makkelijk. Ik heb veel te doen als voorzitter van zo'n belangrijke taskforce. Nogal wat kritiek losgebarsten daarna. Ook vanuit de Nationale Assemblée, meneer Yogi, die zegt, dat bedrag is nogal aan de hoge kant. Jullie hebben dat ook gelezen. Aan wie kan ik het woord geven?
0: Ik ben meer de lijn van mevrouw Silos.
2: Dat Silos.
0: Ja, dat men... En over het algemeen... dat deskundigheid voor deskundigheid betaald moet worden. Wanneer we verwachten dat er een bepaalde output is... maar we willen dat niet betalen. En nog erger, meestal hebben we een probleem wanneer het om onze eigen salarissen gaat, die deskundigen zijn. Wanneer men een buitenlander in dienst neemt, zij als consultant of wie dan ook, dan zie je dat er een andere approach is wat betreft de vergoeding, de honorering. Maar onze eigen Surinamers hebben we vaak een probleem. En ik denk dat mevrouw Silas toch wel... kunnen praten van de crème de la crème. Een van onze beste, betere deskundigen die we hebben. Natuurlijk, vele mensen zullen misschien de scherpe tong niet van gediend zijn. Maar dat is wat haar betreft, de kwaliteit die ze gaat leveren. Bijna kan je gegarandeerd zeggen, het zal van goede kwaliteit zijn. De efficiëntie kan je ook gegarandeerd zijn. En ik denk dat we dat niet een... Vooral niet het belang die dat stukje werk moet dienen. En we praten nu over oil en gas. Als we dit niet succesvol doorstaan, gaat dat niet door. Weet u wat dat betekent? Dus dat stukje verantwoordelijkheid dat zo op zo'n task force rust, die eigenlijk... Je zegt, die persoon moet miljarden voor je land aan inkomsten garanderen. In die zin van dat we voldoen aan al die compliance. Ja, want zonder dat word je geblacklist. En dat betekent geen enkele transactie gaat door. Kortom gezegd, die hele oil en gas gaat niet door. En we weten al dat van blok 58 de voorspellingen zeggen... Hey, you guys, we liggen daar tussen 26 en 30 miljard aan inkomsten. Blok 52 is nog veel belovender met een grotere reserve en gas voorkomens. Dus als we zeggen equivalent of ietsje meer, dan zitten we al boven de 50, 60 miljard. En dat moet zo iemand zien te redden, zo'n groep zien te redden. En we willen, ik zag een artikel... waarbij over die 18 maanden het is uitgegooid, het komt neer op ongeveer 10 miljoen SRD, weer dat iemand bijna 60 miljard US voor je gaat redden, maar dan willen we geen 2 miljoen of 250.000 zoveel betalen daarvoor. Ik bedoel, nee.
2: Ik heb,
0: we moeten stoppen daarmee, want dat nog een laatste punt wat ik hierover wilde zeggen, dat maakt dat vele deskundigen hun bijdrage niet willen leveren. Omdat de manier hoe op het publieke domein wordt omgegaan met hun naam. En men vergeet dat men gezinnen heeft, men familie en vrienden heeft. We moeten ophouden dat te doen. Vooral als het komt van iemand als Jogi.
2: Ja, okay. Maar zou men niet bijvoorbeeld... Want als je ook leest, jij zegt Jogi... Maar ik las een paar reacties van mensen op social media eerder op de dag. Die reacties zijn niet mals.
4: Mag ik er ook wat van zeggen?
2: Ik denk dat de mensen weinig weten over de background van zo'n anti-monitoring. Maar zoals je dat hebt uitgelegd. Wat moet men precies doen? Hoe zwaar is het werk? En hoe belangrijk, hoe strategisch is die job?
4: Kijk... Ik vind twee dingen hierbij. Je zei dat net, dat het buitenlandse is, daar hebben we er niks op tegen. Het, is er aangelegen dat de Surinaamse regering, niet deze alleen, maar alle voorgaande regeringen, weinig transparantie tonen in de uitgaven voor dit soort zaken. Je weet het niet. Je weet niet wat een buitenlandse consultant kost. Je weet het niet. Je hebt het nooit geweten. Deze dingen worden gewoon binnenskamers geregeld. En dan komt die van de mevrouw Van Dijk Silos. En dan is iedereen, of veel mensen zijn dan boos. Maar mevrouw Silos heeft eigenlijk aan de wieg gestaan van de studies die moesten leiden tot Suriname helemaal aware maken voor die money laundering en dat soort dingen.
5: NRA 1, ja.
4: Ja, NRA 1 en opgaande naar die hoe heet het? Money laundering en de Action Task Force.
5: Ja.
4: Wat is het geval tot nu toe? Suriname heeft een aantal wetten die nog moeten worden aangenomen. En ook een heleboel die nog moeten worden geïmplementeerd. Die al zijn aangenomen, maar die moeten worden geïmplementeerd. Ja. Ik dacht, volgende maand krijgen wij de toets. Of wij niet gegraylist of geblacklist zullen worden.
5: Gray-ish.
4: Ja, maar daarom zeg ik gegraylist en of geblacklist zullen worden. Het heeft niet alleen te maken met oil en gas. Het heeft te maken met onze toekomstige betrouwbaarheid als land dat niet corrupt is. Daarmee heeft het te maken. Welke regering wil met Suriname, of welk bedrijf wil met Suriname handel drijven wanneer Suriname bekend staat als een corrupt land? Als een land waar je dus via allerlei corruptieve zaken, zonder dat er wetten daarvoor zijn die daarop tegen zijn. Geen enkel land wil dat. Dus het is dringend noodzakelijk dat hierin dat we gelijk lopen en dat we een positieve beoordeling krijgen. Dat is punt 1. En mevrouw Silos heeft vanaf het prille begin, nou in de tussentijd zat de ex-PG, hoe heet die ook?
5: Bainat
4: Pandey, heeft ook goed werk verricht. Heeft ook goed werk verricht. Maar als we zeggen van we pikken de draad weer op bij mevrouw Silos, dan moet dat ons zegen hebben. En over dat bedrag, ik weet het niet. Ik kan niet zeggen dat het te veel is. Ik kan niet zeggen dat het te weinig is. Om zij alleen en de mensen waarmee ze daarover heeft onderhandeld, en haar honorarium is dan van de andere leden is daarvan afgeleid. Zij alleen zullen dat kunnen verdedigen en kunnen weten wat is nou precies het juiste bedrag. Dus ik lever geen kritiek op de hoogte van haar honorarium. Maar ik zeg wel, Suriname moet haast maken met haar zaken om die money laundering en alle wetten die daarmee samenhangen en de uitvoering daarvan in orde te krijgen. En dat is een zware job.
5: Ja. Dus ik wil even terugkomen. Ik heb dat van oil en gas aangehaald. Maar natuurlijk gaat het niet alleen daarom. Nee, maar ik heb aangegeven, dus wanneer alle transacties zouden stoppen, import, alles gaat stoppen als je geblacklist wordt, dan gaat dat ook niet door. En dat is, vind ik, van eminent belang, van groot belang. Kijk, alles, alle importen, alles wat we zouden doen wanneer het om geld gaat, geldzaken, heb je een probleem. Want het gaat om financiering, dus witwassen, anti-witwas, maar ook financiering van terrorisme. Dat was
4: terrorisme
5: financiering. Dus dat was aan het begin die NRA, National Risk Assessment, 1. En daarna kwam een 2 met Krol. Ik heb me laten vertellen dat hij miljoenen euro heeft getoucheerd. Ik zou in de orde van 2, 3 miljoen, ik weet niet precies. En ik ben het eens met u. Er is geen transparantie. Toch? Er is geen transparantie. Ik hoorde een deskundige op een andere zender daarover praten, dat uit NRA 1 een 40 aanbevelingen vanaf 2019. En we hebben maar 11 of 12 gedaan tot nu toe. Vandaar dat een ander meetmoment weer volgend maand. Hè. Heb je, en zo zijn er, ik denk volgend jaar weer, heb je een aantal meet, waar we een aantal wetten, zoals uitgelegd eerder, ik hoef niet in herhaling te treden, die geïmplementeerd moeten worden of aangepast, gewijzigd moeten worden. En als we die zaken niet doen, hebben we een probleem. En ik vind dat de discussie onnodig gaat over de honorarium, in dit geval, in plaats dat we het belang

0: Lijking wel juist. Het zijn twee totaal verschillende entiteiten en twee totaal verschillende dingen. En ik wil toch even mijn punt maken met jullie toestemming. Dat ik vandaag een bericht las dat de president de onderwijzers wil stimuleren om voor dat vak te kiezen. Door ze incentives te geven wat betreft collegegeld of schoolgeld en schoolmateriaal. En dan zeg ik, dat is dat probleem niet. Dat is dat probleem niet. En het zou ten laste komen van het ministerie van Financiën. Ik heb nergens in de begroting van Financiën gelezen dat dit op de post staat. Dus dan gaan we weer uitgaven doen die niet zijn voorgelegd. Waarom is dit niet het probleem? Het probleem is dat het vak aan het eroderen is. Het gezag van vroeger, als je zei van ik ben docent, ik ben leraar, dan stond je in aanzien bij je omgeving. Dan was het iets moois. Ik kijk daar, hij is leraar hoor. Mm-hmm. Maar nu, je bent een loser. Men kiest eerder dan voor een studie als rechten, waar je veel meer mogelijkheden hebt. En dus moet die president niet gaan met, ik wil jullie collegegeld betalen. Alsof dat het probleem was. Alsof je daardoor ineens veel meer studenten krijgt. Ja, je gaat studenten krijgen, want die denken van, hé, het is mij goedkoper. Dan gaan ze zo afvinken. Welke is goedkoper? En dat moet je juist niet hebben. Je moet het beroep van docent leuker maken, weer aantrekkelijker maken, dat mensen zin hebben om zo'n opleiding te volgen. Wat je bijvoorbeeld kan doen, waarom moeten mensen vanaf ze afgestudeerd zijn tot aan hun 60ste, waarom moeten ze alleen maar les blijven geven? Je kunt binnen een school, kun je toch ook differentiëren naar taken. De ene is bijvoorbeeld docentbegeleider, dus die begeleidt docenten die nieuw binnen zijn gekomen, of docenten die afbouwen, want daar heb je een beetje ordeproblemen en verveel, mensen die dus niet zo goed. Een docent belast je daarmee. Andere docenten kun je belasten met curriculumontwikkeling. Elke keer bijhouden dat de stof die gegeven wordt, dat die stof goed is, dat die stof behapbaar wordt gemaakt voor leerlingen, alles mooi regelen. Dat is een fijne job ook binnen het onderwijs, binnen de school. En dan kun je 2 tot 3 uurtjes daarna ook lesgeven, waardoor je ook carrière kan maken binnen je school. En niet tot je 65ste of tot je 60ste een lesboer blijft. Dat maakt het beroep ook aantrekkelijker. Dus daarin moet je die incentives gaan zoeken voor docenten. En niet alleen maar, ik ga jullie gratis boeken geven en ik ga gratis collegegeld. Daar schiet je weinig mee op. Maar
1: Ik ben blij te horen, meneer Treideman, dat u echt niet zo conservatief bent, maar dat u ook creatief en innovatief kunt zijn. Ik denk, de laatste tijden heb ik in een andere hoedanigheid gesproken, vaak met zowel de leiding van het ministerie van Onderwijs als ook de vakbonden op het ministerie. En ik kan u zeggen, wat ik gehoord heb en ook wat ik heb gezien wat betreft een interview van de directeur van het SPI. En die gaf cijfers van de laatste 3 jaren aantal geslaagd. Ik weet niet of we nu 50 inschrijvingen zelfs hebben aan leerkrachten, mensen die zich opgeven om in het onderwijs te stappen op het SPI. En binnen 3 jaar zijn die cijfers, is maar even omgaan, maar iets van 200 zoveel naar 100 zoveel naar. Mm-hmm. En nu zitten we beneden 50. Ja, het is alarmerend.
0: En denk je dat het ineens gaat stijgen door gratis inschrijfgeld?
1: Ik denk dat nu je toch wel iets moet doen. Ik ben blij te horen dat er wat ideeën zijn. Ik ben geen deskundige wat onderwijs betreft. Maar wanneer je zo op het veld hoort en die mensen zeggen, kijk, ik heb wel problemen met inschrijfgeld en zo, en je dat alvast kan opvangen en je tijd gaat gebruiken om in de komende tijden inderdaad die hervormingen door te voeren, dan denk ik dat, dat het niet zo'n slecht idee is.

0: die is. Toch? Ik wil niet zeggen dat het zaligmakend zal zijn, maar dat je die eerste horde, die eerste barrière, die mensen misschien weerhouden om zich in te schrijven, dat je alvast dat gaat verzachten. Of, dan
1: ik heb nooit begrepen dat dat een horde voor de mensen was. Nee, ik heb nooit begrepen dat inschrijfgeld en lesgeld een horde voor de mensen was om die opleiding te doen. Wat ik wel heb begrepen, is dat ze dat Asan no pai. En het heeft geen aanzien. En je wil iets gaan studeren dat toch wel aanzien heeft. En men zei van, ja, als je niet geslaagd bent voor HAVO, dan ga je naar de kweekschool. Dat was dat ding.
0: Ja, ja.
1: Dat was dat ding. Want zo keek men er ook naar. Mm-hmm. Dus we moeten oppassen om niet de verkeerde medicijnen aan de zieken te geven. Mm-hmm. Want de zieke kan nog zieker worden, maar hij kan ook stabiel blijven, dat we zeggen, niet beter worden. En we willen juist dat hij beter wordt. Maak veranderingen in dat onderwijs zelf.
0: Dus dat is een van onze, bijna kunnen we zeggen, een van onze zwakte, meneer Treudeman. Mm. Dat we in Suriname vaak een beleid op loslaten zonder gedegelijk onderzoek te doen.
1: Precies.
0: Zonder dat we misschien de statistieken hebben voor ogen, want statistieken wijzen een heleboel en die grondig analyseren. Maar ook dat je echt gaat onderzoeken, ik weet niet door wie, maar dat ze echt gaan onderzoeken van, kijk, wat is eigenlijk aan de hand? We hebben een bepaalde een trend waargenomen, geïdentificeerd, waarbij we een dusdanige terugval hebben in de inschrijvingen. Hoe kunnen we dat opvangen? Wat is het probleem dat men het onderwijs afwijst? Een tijd geleden al hebben we gezien, bijvoorbeeld in mijn tijd, tot mijn tijd had je nog meneer op scholen. Mm. Ik weet dat we nu een school hebben waar men vraagt dat tenminste één heer of twee heren ook op hun school worden
1: dus dat onderwijs wordt gefeminiseerd.
0: En dat brengt ook met zich mee dat vooral jongens die een bepaald gedrag vertonen minder respect hebben omdat ze alleen vrouwen zien zonder dat die vaderfiguur eigenlijk op die school is. En dat hebben we nooit onderzocht. We hebben het gewoon gelaten voor wat het is. En je ziet dat er steeds meer en minder en minder en meer. Het wordt bijna een ander beroep voor alleen vrouw. Dus ik zeg, laten we inderdaad kijken hoe we zaken kunnen doen. Maar laat het gebaseerd is. Al is het een klein onderzoek. Maar laat mensen die er verstand van hebben dat voor je doen. Kijk, dit is wat eruit is gaan rollen. Dit zijn die aanbevelingen.
1: En we hoeven daarvoor niet moeilijk te doen.
0: Nee.
1: We kunnen de universiteit opdracht geven.
0: Natuurlijk.
1: En dan kunnen ze ook een klein zakcentje
0: maken. Ja, een klein faciliteren.
1: Ja, klopt.
0: Doe dat voor me. Doe dat voor me. En onderzoek dit, want we hebben dit al een aantal jaren hebben we dat geconstateerd. En we willen weten wat er speelt en hoe wij dat kunnen opvangen.
1: Perfect.
0: Dan zoals we hier aan het praten waar ik nog wel zeg, hey, kijk, er is zo'n rapport uitgerold. Uit dat rapport zijn die aanbevelingen. Een van ze is een inschrijven was een barrière of geen barrière. Of omdat dat stukje aanzien of de vergoeding vaak te wensen overlaat of niet genoeg is, niet kostendekkend is. Daardoor andere mensen kunnen vallen op die gebouwen. Hmm. Schoolmobilair is er niet. Noem maar op. Maar laat dat door een onderzoek op tafel worden gelegd, waardoor we echt kunnen praten over iets. Maar nu gissen we een beetje.
2: Ja, ik neem aan dat jullie hier voorlopig niet willen uitlaten over het geval Leisner.
0: Nee, ik wil het laten.
1: Leisner, ik heb contact gemaakt met de politie. En die zegt, laten we wachten tot woensdag. Ik denk dat ze woensdag ruimere informatie daarover zullen geven. En ik heb dat bericht van Rudisha ook gelezen, waarin ze zeggen van dan kunnen mensen weer aanleiding vinden om dingen te verzinnen en dingen nog erger te maken dan ze in feite al zijn. Dus ik voel ze wel iets voor, hoor. Ik moet ook een keertje proberen om media stil te in acht proberen te nemen, ook al ben ik journalist zelf en ik eigenlijk wilde dat de politie zo snel mogelijk klaarheid in de zaak brengt. Maar het gissen en het verhalen vertellen dat rondzuist dan op het net, dat maakt de zaken nog ingewikkelder.
0: Ja.
1: Ook voor de betrokkenen, direct betrokkenen.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Familie en zo.
1: Ja.
2: Maar jullie willen wel wat zeggen over de criminaliteit.
0: Oh ja, dat is...
1: Is evident.
0: Is evident. En je bent dubbel voorzichtig. Ik denk dat ik toch mis een beleid, en niet nu, hè. Een beleid om bewapening, wapens te ontmoedigen of gericht die lijnen. Ik weet dat de Verenigde Staten in de tijd, toen was Kamala Harris vicepresident, had een bepaald bedrag vrijgemaakt om met de Caribische landen doelgericht te werken aan dat van de lijnen die ervoor zorgen dat de regio wordt bewapend, om die aan te pakken, die smokkelroutes, om het zo uit te drukken. Ik vind dat wordt, mis ik, het gericht beleid en ook wat betreft preventie, vind ik dat er meer gedaan moet worden. Je ziet dat nu een aantal mensen, buurten zichzelf wat organiseren in appgroepen. Je hebt van die buurten die beveiligd zijn. Maar het zijn allemaal initiatieven uit de gemeenschap zelf. Natuurlijk is veiligheid niet iets dat alleen van de overheid verwacht kan worden. Maar die instituten, en de eerste instituten, de directe instituten die daarmee bezig zijn, ik denk met name aan de veiligheidsdiensten, met name het Korps Politie Suriname, dat je daar alvast, zoals ik zei, voorbeeldig gedrag wil zien. En dat je, wanneer je hoort dat bepaalde zaken zich voordoen, waar juist deze instantie grondwettelijk ook belast is ermee. Ik bedoel, een man verdwijnt gewoon uit een cellenhuis. Ik hoef die zaken niet aan te halen. Kwijk, zaken die in beslag waren genomen. Een van de weken achter ons was echt top. Ik weet niet hoeveel, meer dan 10 politieagenten die worden aangehouden in verschillende zaken. Ik bedoel, dat legt wel een smet op het korps en het vertrouwen, ja, dat je in zo'n een korps moet hebben, tast het wel aan. Ja. Ik zie de tegenreactie die nadat zaken zich hebben afgespeeld, dat mis ik vanuit en het ministerie en de korpsleiding. Kijk, dit is gebeurd. Het lijkt alsof men bewust zaken gewoon in een vergeethoek laat gaan. Dat het overrompeld wordt door de verschillende actualiteiten. En dan vergeten we het. Ik denk dat wat dat betreft we meer moeten doen als samenleving, maar ook vanuit de bevoegde autoriteiten, zodat gericht, laat maar zeggen, de strijd wordt aangebonden door met de tegen de criminaliteit. Ja.
1: Criminaliteit bestaat niet op zich alleen. Het wordt beïnvloed door allerlei factoren, zowel binnen die criminele groep zelf als daarbuiten. En alles hangt met alles samen. Dus iets dat bijvoorbeeld wij ontbreken hier in Suriname. Ik geloof dat er geen enkel persoon is die zich hierin gespecialiseerd heeft. Er was eentje uit Nederland gekomen, speciaal hiervoor, maar die is weer teruggegaan. Zijn die mensen die speciaal zijn opgeleid voor de resocialisatie van offenders.
0: Ja.
1: First of vader, misdadigers. Mm-hmm. Ja, wetsovertreders. Dat heb je niet. Dat heb je niet meer. Dus zulke sociologen die zich daarmee bezighouden, ja, die uitsluitend zijn bedoeld voor de resocialisatie. We vatten de term resocialisatie te licht op. Te licht. Zo van, ja, we gaan weer op het rechte pad. We zoeken een baan voor u. Zo werkt dat ding niet. Dat ding vereist continue begeleiding. Continue begeleiding. Eén op één begeleiding. Zoals aan in Roko. Zorg voor perspectieven. Maar wanneer zo'n man uit die cel komt en terugvalt in datzelfde gedoe en weer in die malle molen komt, dan blijft die criminaliteit alsmaar levendig zijn. Ja, we hebben dus geen adequaat opgeleide mensen die die resocialisatie goed ter hand nemen. En daar komt nog bij de hele setting waaruit vaak zo een crimineel komt. Een oudergezin, slecht toezicht, school niet afgemaakt, school niet willen afmaken, hangt daar onder het balkon bij een Chinees. Ja, en in grote groepen zitten daar een beetje te dobbelen. Dat wordt later stelen. Of er komt af en toe een joggo langs en je kan het niet betalen. Enfin, je weet hoe die dingen gaan. Zo ontstaan die dingen. Zo ontstaan vaak die dingen. En wij doorbreken dat niet, omdat alles met alles te maken heeft. Ja. Zo eenvoudig is het niet.
0: Inderdaad, dus die twee uiteinden, zeg ik toch. Dus je hebt die preventie, voorkomen dat men daarin belandt. En eenmaal erin, hoe haal je hem eruit? En dat is resocialisatie. Dus dat zijn die twee. En eigenlijk, het lijkt alsof ze meer kosten. Maar het leed dat wordt aangedaan wanneer mensen criminele handelingen plegen, is meer, het kost het land meer. Zo iemand in detentie houden, het leed dat is gedaan, een ontwrichting van gezinnen, ontwrichting van het sociaal-maatschappelijk leven, noem maar op. Dat had je kunnen voorkomen door een gericht beleid te voeren wat betreft preventie. En ook aan het einde zo iemand zo snel mogelijk uit die circuit halen en hem, laat maar zeggen, andere perspectieven bieden. Dat missen we inderdaad. Ik kan het terug vinden.
2: Dus, Oké, is er nog wat gebeurd in die case waarbij de mensen van het Openbaar Ministerie en van het Hof brieven geschreven hebben richting DNA?
1: Of er nog nieuws daarover is, bedoel je?
2: Tenminste, als je
0: dus, daar dus over ik laag, omdat ik heb mijn oor te luister gelegd en nergens heb ik echt kunnen horen wat er aanleiding is geweest om op zo'n manier te communiceren met de andere macht.
2: De voorgesprekken die gevoerd zijn blijkbaar.
0: Nee, de voorgesprekken daarvan ben ik wel op de hoogte dat men juist elkaar had gevonden. Ik begreep vanmiddag uit een ander programma dat er een gesprek zou hebben plaatsgevonden ergens en dat de aanleiding zou zijn geweest. En dat je dan direct kiest om dus met een, niet alleen neer te pennen, maar per deurwaarder explode dat te bezorgen. Je krijgt dan een effect dat rechters eer, dus OM daarna, orde van advocaat en ik heb nog één of twee.
2: Maar wat we geleerd hebben toch, die mannen zeggen, als je gevaar ruikt, in begin met je body.
0: Ja, maar er zijn manieren hoe je dat doet op zo'n niveau. Want ik ben althans verrast en ik zeg, Sam, wat is weer gebeurd? Want ik was op de hoogte dat ik mekaar juist had gevonden op een aantal punten. En het komt neer, ik zal een ander voorbeeld geven, wanneer er een heel heisa wordt gemaakt over de presscom van SLM. En die man zegt, ik heb geen brief geschreven. Dus alles wat je daaruit zegt, is niet valide, want er bestaat de grond, argument bestaat niet. Wanneer er geschreven wordt, terwijl dat niet op papier, en dat was ook de reactie van de DNA-leden, om te zeggen, maar waarop is dit gebaseerd? Wij zelfs een initiatiefnemer heb ik gehoord die gezegd heeft, nee, maar ik heb het niet. En dan hoor je, en dat vind ik wel, laat me het voorzichtig zeggen, hè, want ik wil het woord misleiden niet in de mond nemen, maar misplaats wanneer dat gerechtvaardigd wordt, wanneer men zegt, ja, maar if je hier wat naki dat voor samen naki dan. Ik bedoel, op dit niveau moet je toch hard zijn. Dus ik kijk uit naar het bewijs of van waaruit de bezorgdheid is gekomen dat men op zo'n manier, op een niet gebruikelijke manier, via deurwaarders exploot, heeft gecommuniceerd met de andere markt. Ik bedoel, ja, toch, er zijn toch korte lijnen van, hey, een andere mag, ik heb iets vernomen, maar informatie is hard, kunnen we daarover praten. Maar direct in de pen klimmen, zo deftig, en terwijl het niet bestaat, dan...
1: Deurwaarders Explo maakt op mij geen indruk. Bij mij gaat het erom, als je als rechterlijke macht, of OM, of vereniging van medici, of vereniging van juristen, of weet ik dan ook, vindt dat de rechtsstaat door plannen die er mogelijkerwijs kunnen zijn in gevaar is, dan mag je daarvoor je stem laten horen. En dan hoef je niet te zeggen van pa amandement, meneer Chinoa en kreeg amandement. Dat is niet in vraag. In vraag is men van plan zoiets te doen? Zou men het overwegen om iets te doen? Hier is dan mijn stelling.
0: Maar de initiatiefnemers hebben ontkend, meneer Treudeman.
1: Ze hebben het niet ontkend.
0: Ja, ze hebben het ontkend.
1: Nee, ze hebben ontkend dat ze die amendementen van de regering hebben gekregen.
0: Ik vind het een storm in een glas water. Vind ik.
1: Dat zou ook kunnen. Ze hebben ontkend dat er amendementen vanuit de regering zijn gekomen. Dat hebben ze ontkend. Maar ze hebben niet ontkend waartegen er geprotesteerd wordt. Want dat kunnen ze ook niet, omdat ze consequent moeten zijn. Als je zegt dat je niet weet wat in die amendementen staat, dan kan je ook niet ontkennen. Want je weet niet wat erin staat.
0: Toen ik het bericht hoorde, dacht ik echt van, laat me op zoek gaan, wat is gebeurd? Is er een concept ergens? Is er iets op papier? Er bestaat niet. Er wordt...
1: Ik weet het niet.
0: Ik vind dat men, anders moet men, tot men het tegendeel heeft bewezen, vind ik dat men een bepaalde sfeer creëert.
1: Dat moet het ook niet zijn.
0: En dat moet het ook niet zijn. Dus we willen, wij als samenleving, willen ook helderheid, transparantie hebben van wat heeft gemaakt.
1: En hebben we het tot nu toe gekregen?
0: Wat hebben we gemaakt? Wat heeft gemaakt dat men op zo'n niveau is gaan stijgeren? We willen het weten. Maar anders zitten we te
1: gissen. In mijn beleving zijn er geen domme officieren van justitie. Nee. OM niet. Nee. Rechterlijke macht niet. Nee. Vereniging van juristen niet. Medici niet. Dus er zal wel reden zijn waarom ze hierop gereageerd hebben zoals ze gereageerd hebben. En als er nog geen amendementen zijn, want er zijn twee mensen die vuur en hard en ding, vuur en een paar die dat nazeggen, dan zeg ik, jij moet ook een toontje lager zingen. Want als je zegt, waarom maak je zo druk, die amendementen zijn er niet, of ze zijn niet in ons bezit, dan houdt het ook op. Maar dat wil niet zeggen dat je bezorgdheid niet mag uitspreken om dingen waarvan je het vermoeden hebt dat die er bestaan. Dat mag je altijd.
0: Natuurlijk mag dat, maar op de manier hoe het gepresenteerd is aan ons als samenleving, met een brandbrief, met allerlei dingen, wat is er wat je gaat zoeken? En terwijl, en ik laat me het gewoon zeggen, is juist die macht die meer werkt met bewijzen. Hmm. Ja, alles wat gedaan wordt binnen de rechterlijke macht is met bewijzen. In hun vonnissen, het wettig overtuigend bewijs, die formuleren komt vaak tegen. Of er is geen bewijs geleverd. Bewijs ons. Ja, want u zegt het, er zijn geen domme mensen, maar ze zijn ook mensen. Ze zijn mensen.
1: Ja.
0: En menselijkheid maakt dat we ons kunnen vergissen. Ja, ja, maar denk je dat achterin, ook over rechterlijke
1: denk je dat allemaal achterinvolgens zich op dezelfde wijze zullen vergissen?
0: Dus,
1: als het OM zegt van, hé, minus abis, hoe heet ik dat? Dan komt rechterlijke
0: dus,
1: macht, hé, minus abis,
0: dus dan
1: al die andere, nee.
0: Dat zeg ik, dus daarom zeg ik, en aan de andere kant, die mensen kunnen zich wel enorm vergissen.
1: Nee.
0: Nou, wel, dus, nou, nee, dus nee, dat
1: nee,
0: bedoel ik.
1: Nee, jij,
0: twee
1: jij,
0: mensen.
1: Maar jij vindt dat er te gauw gereageerd is.
0: Ja.
1: En ik zeg, ze hebben gereageerd en die anderen reageren op iets waarvan ze zeggen dat het niet bestaat.
0: Dat
1: is overreaction. Ja. Je reageert op iets waarvan je zegt dat het bestaat niet. Dat is aan je reageren.
0: Ja, maar waarom moeten ze niet reageren? Anders gaat dat leven. Anders gaat dat leven. Ik bedoel, op dit niveau, op dat niveau, dan moet u zeggen van dit speelt. En in tegenstelling tot wat we waren overeengekomen, ja, hebben we begrepen of vernomen of whatever die formulering gaat zijn, dat u van plan bent daarvan af te wijken. En ik begin u vooraf te zeggen dan is er een opbouw in de redenering. We zien de redenen en we zeggen ja, wij kunnen
1: zo,
0: ook vanuit ons standpunt
1: niet, toch? Dat weet jij zelf.
0: Vanuit onze standpunt, onze positie, pardon, kunnen we ook daar inzichten in aankrijgen en ook van zeggen, men heeft wel reden tot bezorgdheid. Maar nu gissen we allemaal.
1: Oké.
0: Laten we wachten totdat men komt, of het een vergadering, een notule van een vergadering, of wat, whatever besproken is. Laten we dat zien. Ik ben er niet van op de hoogte. Vandaar dat mijn stelling.
1: Ik ben er ook niet van op de hoogte, juist omdat ik een buitenstaander ben en ik niet zomaar klakkeloos dingen overneem. Ik neem niets over van de rechterlijke macht, het OM, en ik neem ook niets over van wat ik hoor babbelen in de Nationale Assemblee. Dat is...
0: We zijn op één lijn, ik neem niets over, we zijn op één lijn. En daarom zeg ik, ik ben nog niet overtuigd dat wat er speelt. Als ik het weet, dan kan ik een uitspraak erover doen. Nu kan ik geen uitspraak erover doen.
2: Mag ik van jullie weten hoe jullie beide Borger Breeveld hebben ervaren?
1: Ik heb Borger Breeveld ervaren als... Laat mij er dit van zeggen. Ik ben het Chimboy en hij was goed bevriend met mijn broer.
2: Ja, die deed samen programma.
1: Ja, met Daisy was hij goed bevriend. Ze waren beide omroepers en hebben...
2: Graafbaar.
1: Ja, klopt. En ze hebben beide ook bij de, toen heette dat anders, RVD of zo.
2: NVD.
1: Ja, hebben ze samengewerkt. En ik kwam hem dus af en toe tegen thuis, wanneer ze bezig waren met programma overleg. En later, toen ik zelf ook journalist was, heb ik hem ook meegemaakt, maar dat was in de roerige periode van geen radio, geen tv en geen kranten. En had hij dan een andere job. En wat ik me wel levendig kan herinneren, is dat hij, ondanks alle moeilijke werk dat hij deed, dat hij toch een opgewekt karakter had. En ik had hem een keer nodig. Ik was toen bij de STVS, ik zat in de leiding. En het personeel heeft mij toen erop attent gemaakt dat Borger met het archief, het beeldarchief van de STVS, was weggegaan. En ik denk, oh god, kan dat wel? Want dat ding, die archieven waren daar achter in een loods en ze lagen te verpieteren, omdat er ook geen geld was om ze goed te conserveren. Dus ik bel Borger en ik zeg, is het waar dat je met de filmbanden van de STVS er vandoor bent gegaan? Hij zegt, no man Glenn, if me no bij poor dev tappe, dan hadden we nooit meer iets kunnen vinden van die dingen. Ik zeg, oké, kibri den boendappe, maar ik moet er wel ter alle tijden toegang toe hebben. En hij zegt, ja. En inderdaad, ik maakte een keer een documentaire waarbij ik wat beelden nodig had van Jopie Pengel. En die heb ik gekregen. Dus ik vond ze goed daar geconserveerd. En ik denk dat ze voor iedereen toegankelijk zijn op de een of andere manier.
2: Ja. Dus, ja. Edgar?
0: Ja, ik heb hem natuurlijk vanwege misschien het leeftijdsverschil heb ik hem dus niet zo meegemaakt, maar meer van One People natuurlijk. En hij was ook vaak op de televisie. Mm. En heel later heb ik hem kunnen ontmoeten in levende lijf. We hebben zelfs een foto kunnen schieten in van die keren ergens 2023, 2024. Dus ik heb hem altijd gezien als een, laat maar zeggen, grote Jaja Sarnamang, weet je, die filmster. Ja, en als kleine jongen wilde je ook, ja, dus je wilde ook in zijn voetsporen treden. In elk geval een Surinamer geweest die ik heel veel respect heeft en heel veel heeft betekend voor de mediawereld, zeer zeker.
2: Goed, wat heb ik overigens morgenavond?
0: Ja.
2: Is er in de congreshal. De Celebrate Burger Night. En de mensen beginnen om 6:00. We hebben het nog gemist voor het nieuwsbedrijf. Ik heb een afspraak met Edgar. Dus we hebben eerder opbreken, want we hebben beide een verplichting.
0: Ja, ik heb een verplichting. Want het is belangrijk. Ik had opgeschreven dat we een nieuwe Nederlandse ambassadeur hebben. In Suriname.
2: Oh, ja.
0: Ik denk dat we toch wel de relatie met het voormalig moederland nu toch wel op een ander niveau is. We zien dat er heel veel beweging is, ook vanaf na het bezoek van het koninklijk echtpaar ook in Suriname. En we hopen dat er is nu weer een Makandra project, hè. Ik denk 10 miljoen. We hebben ook de middelen die na het traject van de excuses hebben we die middelen. Dus ik denk dat er wat dat betreft toch wel een aantal zaken gaan gebeuren de komende periode. We hebben ook de beëdiging gehad van onze eigen ambassadeurs ook. Meneer Ivan Fernand, Kuyana en Endino, Atmodi Mejo, die gaat naar Indonesië. Dus ik wil van hieruit aan hun ook heel veel succes toewensen. Met een missie als Busan, oud Busan kom je niet onderuit dat we die zaken blijven volgen. En,
2: niet bepaald kinka systeem, hè? Want waarom gaat Fernand niet naar Indonesië en had die moet je nog Guyana?
0: Nou, ik denk dat het ook een te maken heeft met de manier hoe we Suriname willen profileren ook. Het is altijd leuk en goed wanneer je, dat wordt gewoon cru zeggen, dat iemand van Indonesisch afkomst terugkomt als ambassadeur van een land, zoals we noemen herkomstland.
2: Oh, Jasmine, ja. Als was ambassadeur in India, hè?
0: Ja, het kan. Maar het is ook goed, Isabi, dat men ook dat ziet, dat hey, de mensen waren weg geweest, maar ze komen terug. Weet je? Dus ik zoek er geen probleem daar.
2: Glenn?
1: Ja, ik, uiteraard ben ik altijd blij als wij vertegenwoordigingen hebben in landen, zodat wij niet in het zalig niets verdwijnen en dat wij er zijn daar waar onze belangen behartigd moeten worden. Voor wat Guyana betreft is het een echt een must dat we iemand daar hebben, Indonesië trouwens ook, afgezien van het feit dat een deel van de Indonesische bevolking in Suriname is en dat maakt Suriname zo uniek, want in het hele Caribisch gebied hebben we alleen Surinaamse Indonesiërs in Suriname. En je vindt ze nergens anders in het Caribisch gebied. Dat maakt ons zo uniek. En voor wat Georgetown betreft, Georgetown, daar is de host, daar zit het zetelt, de CARICOM. En het is, zou eigenlijk echt nu belangrijk moeten zijn voor Suriname. En niet alleen maar heen en weer reisjes maken, maar echt de zaken goed aanpakken. Dat we goede zaken kunnen doen, dat we goede handel kunnen drijven. Dat we een belangrijker plaats kunnen innemen in die CARICOM.
2: Ja, maar eigenlijk vroeg ik je als je nog iets op je lijst hebt staan.
1: Oh, dat. Nee, ik ben uitgepraat.
0: Oh, nee. Ik had ook iets hoor, dat we vaak niet aankaarten, want meestal kijken we vaak naar wat de overheid doet. Maar ik vind ook dat de bijdrage geleverd vanuit de particuliere sector af en toe wel ook aan de kaak moet worden gesteld. En ik praat met name over dat van de ATM's. Dat je elke keer is een leidensweg. Ik vind dat de banken, dat stukje partnerschap, vind ik dat het veel te wensen overlaat. Het komt erop neer dat men geen risico's wil nemen. Nul risico's. Ook met een grote handelszaken in dit land. Ik heb mijn tijd genomen om afgelopen week een, wat ze noemen, die algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden. Gewichtig woord. En ik ben gaan zitten lezen. Geen enkele risico neemt zo'n een bedrijf, althans, om te delen. En
1: voor wat?
0: Voor bouwmaterialen, bijvoorbeeld. Bouwmaterialen. Ja, en zaken die besteld moeten worden. Ook vrijwaart men zich daarvan als er iets zou gebeuren. En eigenlijk ook dat men zegt, kijk, eigenlijk moet je alles betalen voordat een dienst geleverd is. Toch? Het is niet normaal dat de consument in Suriname zo een zwakke positie heeft. Laatst heb ik het meegemaakt in een winkel waarbij ik naar de kassa ga. Ik heb een prijs op het artikel gezien. Ik ga en ik zie dat de verkoper een andere prijs voor me aanslaan. Ik zeg nee, kijk het staat hier. Ja, maar dat is het niet geweest. Ik zeg nee, maar dit ga ik betalen. Het is een heel gehaal en getrek geworden. Als je het wil hebben, ga je het nemen. Maar ik weet dat het niet zo hoort. De prijs die is aan, die op zo'n artikel geprijsd is, daarvoor moet ik betalen. Dus, en je kan nergens ermee. Dus ik denk dat ook die zaken aangehaald moeten worden. We worden ook systematisch een beetje, bijna wil ik zeggen, opgelicht. Ja, en ik neem een heel simpel voorbeeld. Iedereen gebruikt het, neem het aan. Toiletpapier. En je toiletrol
1: is gauw leeg.
0: En is gauw leeg. Dus die toiletrol is dat een kartonnen kokertje dat men zet. En let op, het is groter geworden.
2: Serieus?
0: Ja, let op. Het is groter geworden, bepaalde merken.
2: Welk merk?
0: Ja, maar vroeger had je zo'n standaard grootte. En ik viel me op, want mijn houder, en ik zag dat het een beetje los is gaan zitten. En ook de papier is nu, als je het drukt, dan zie je, en het is gauw leeg. Dus daar is, ik ga ervan uit, misschien niet een vergelijken, maar het moet toch aan een bepaalde eisen voldoen. En die zaken worden, de prijs wordt verhoogd. En het goed dat je krijgt is ook minder. Wie controleert dat? Wie beschermt de consument?
2: Dus je hebt er eigenlijk, weinig papier.
0: Weinig papier nu. Oh. En je kartonnetje, wat ze noemen toiletrol, is groter geworden. En je papier is weinig geworden. En de prijs is verhoogd. Dus je zegt...
2: Eigenlijk zo'n organisatie als de Consumentenbond echt een fris leven moeten krijgen.
0: Ja, versterkt moet worden.
2: Van meneer Alleen.
0: Ja, maar hij timmert aan de weg. Ja, dus ik hoor hem.
2: Hij timmert wel al een tijdje.
0: Ja, aan de weg. Dus ik hoop dat...
2: Met hamer en
0: dus dat wilde ik ook meegeven, dat we ook als samenleving moeten opletten op zulke zaken.
2: Nou, dat is duidelijk. Ik bedank Glenn Truideman en Edgar Dikan. We hebben een pracht van een uitzending gehad. Later is de integrale versie op YouTube. Beide heren gaan nu richting huis. Glenn, hoe ziet jouw zondagavond er verder uit?
1: Mijn zondagavond ziet er heel saai uit. Ik heb morgenochtend vroeg...
2: Emissie actueel.
1: Nee, maar daarvoor ben ik al bezig. En dan heb ik, De Wereld in een half uur.
2: Oké.
1: En gelijk daarop aansluitend heb ik Emissie actueel. En heb ik dus geen tijd voor...
2: Heb je gasten
1: voor, ja, ik heb mijn gasten al... je moet gemiddeld zo'n 4 gasten hebben. En dat is hell of a job. Want je begint bij A. En vrijdag zegt B af. En dan begin je weer bij F. En dan zegt A weer af. En dan krijg je een uitnodiging. Voor, dus je bent constant bezig dat ding samen te stellen. En ze willen meteen ook weten hoe laat. En kortom, vanavond ga ik iedereen een reminder sturen van je wordt zo laat gebeld of verwacht in de studio.
3: Ja.
2: Ja.
1: En dat betekent ook nog een nee. En ik zoek mijn dingen zelf uit, dus mijn poko's, alles zoek ik zelf uit.
2: Ja, ja. En welke poko's heb je morgen?
1: Ik ben er nog niet
2: heen. Goldsboro.
1: Nee. Je hebt me wel op een idee gebracht. Je hebt me wel op een idee gebracht.
2: Edgar?
3: Ja, ik heb zoals eerder aangekondigd. Dus had ik, zoals ik zei, zondag doen we wat Colloquy Times. En ik had mijn gezin beloofd om vandaag iets leuks te doen samen.
2: Okay.
3: Het wordt niet te laat, omdat we morgen ook weer een heel volle agenda hebben. Het begint heel vroeg. En we hebben loonsonderhandeling, ik heb een presentatie tussendoor. En later hebben we ook een congreshal van Borger Breeveld. Oh, ik wil het, op mijn manier wil ik ook een bijdrage leveren en een eerbetoon. Dus het wordt morgen een lange dag, dus vandaag wordt het ook niet te laat.
2: Goed, guys, thanks for being here. We zijn er de volgende week weer met een nieuwe aflevering van Retrospectie. Kijkers en luisteraars, een fijne zondagavond verder toegewenst. En tot de volgende week. Goedenavond.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: If ya lobby se fi te gim fire lobby me. Teke te analise samanai holy gonigi. Matere pire ti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby.

Praise and blessings. Ik groet u in de wonderbaarlijke naam van onze Heere Jezus de Christus, de opgestane Heer. Het is zondag en het is time for revival now. Hier zo op 91.7 FM. Van deze plaats uit heet ik u alle welkom in een gloednieuwe aflevering van Revival Now. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botse en I am your host for today. Ik doe een shout-out naar onze eerwaarde broeder, de heer Clifton Limburg, voor deze geweldige gelegenheid dat wij dit mooie programma aan u kunnen presenteren elke zondag. Vergeet u ook niet te luisteren van maandag tot en met vrijdag in de vroege ochtenduren, want dan komen we bij u met 10 minuten Word of God, gebracht door verschillende dienstknechten en dienstmaagden des Heren. En zo willen wij u ook door de week 10 minuutjes vroeg in de ochtend bemoedigen voordat u naar het werk gaat of onderweg naar het werk. Maar op de zondagen doen we het met Revival Now. En we gaan starten met Dorinda Clark Cole van de Clark Sisters. En zij gaat voor ons zingen He Brought Me Out. Ja, de Heere heeft me door mijn situatie heen gebracht. En mensen, de Heere heeft mij door vele situaties heen gebracht. En ik weet zeker dat ik een getuige heb die op dit moment luistert, die ook kan zeggen, iemand die ook kan zeggen, de Heere heeft ook mij door mijn situatie heen gebracht. Daarna gaan we luisteren naar de gesalfde singers van de Walls Group met mijn favoriete nummer, I

0: My God, my God, my God, ik heb genoten van dit nummer. I Need a Word from the Walls Group. En ik hoop ook, eigenlijk weet ik het haast zeker, dat ook u heeft genoten van dit mooie nummer. We gaan nu luisteren naar het woord van God. Heaven and earth shall pass away, but your word shall remain forever and ever. De hemel en de aarde zullen op een dag vergaan, maar uw woord houdt voor eeuwig stand. Dus als Gods woord in u zit en uw leven bouwt op Gods woord, dan staat u stevig. Wiens de sixiquatra kom, of wat er ook gebeurt, want dat soort momenten zal u als mens meemaken. Als uw leven, uw huwelijk, uw business, uw gezinsleven heeft gebouwd op het woord van God, u zal dan blijven staan. You will weather the storm. Ja, en we gaan dus luisteren naar Gods woord dat ons gebracht wordt vandaag door broeder Simeon Pinas. En laat het woord van God u bemoedigen, ook vandaag.
1: Grace and blessings, geliefde kijkers en luisteraars. Mijn naam is broeder Simeon Pinas en ik ben van Bethel Upper Room onder pastor profeet Patrick Botsen. Ik ben vandaag weer in de live uitzending om een korte boodschap met jullie te delen. Maar voordat ik dat doe, laten we nog even een moment nemen om samen te bidden. Heere, dank u wel voor uw genade, voor uw liefde, dat ik vandaag mag spreken in een live uitzending. In Jezus' naam. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, mijn thema voor vandaag is uw getuigenis op Biggie. Uw getuigenis op Biggie. Isabi in ating in sawi de en in ating sadenabi fesi. Alas ma wanwa getuigenis. Alas ma wan getuigen fu san gado dugideng. En wan getuigenis na wan wonder sa gado dugiyu. Bijvoorbeeld, you ap wan ongeneeslijk ziekte. En gado genees you. Na wan getuigenis. Bijvoorbeeld, wan ching fu you dong in coma. En plotseling na een tijdje, a wikibaka en a de normaal. Dat is nou een big getuigenis. Bijvoorbeeld, je wan bij wan wagi, maar je hebt genoeg money. Maar plotseling wan smatak mosta je bij en je hebt je financieel, zodat je kan op a wagi. Dat is nou een getuigenis. Wat getuigenis nou een sani sang gado dugi you. Of wan san sa gado gebruik wan smafu dugi you. En in a thing in sawide, bufurusma wanwa getuigenis en fu prati makandra nangas madorose en ook te fu inse. So tide mi wan tek a okasi fu tak abra a pistori disi en sorry fa ika fin yu getuigenis en fa yu kan getuige fu sangado dugi yu. If you up your Bible na you say, geliefde kijkers en luisteraars, mi wan fu yu opo nangami Matthäus 6 vers 5. Isabi Matthäus 6 vers 5 etak wan tori gimina nga yu bun furus ma sap a boodschap disi. Ma tide mi ap yu volle aandag van nodig, omdat mi wan tja yu go na wan presi, mi wan opo yu ayin fu sor yu wan to kibri tori. Amen. A Bible buku tak jaso ini Matthäus 6 vers 5. Ataki, en wanneer gij bidt, zul gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaande in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader in het verborgene. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Is dat de pistolie die het daar gemina nga yo, dat die ibri wangsma mus ap wang kibri presi pe ay mit na nga gado. Ibri wangsma mu ap wang kibri presi pe ay mit na nga gado van tijd tot tijd. Gado de overal. Maar if you want meet naar gado yum apu wan kibri presi. En a Bijbel boek e karing binnenkamer. Fusai de binnenkamer, omdat na dape gado e meet naar a man. Na dape gado e meet naar a umang. En so tide, mi wan opo yu ay en sorry wan tori. Want a Bijbel boek u taki. Tewe begi, go in wakibri presi en begi tapadoro na yubaka en begi fusaide omdat gado de fu feni in akibri presi wans ma yeremi omdat gado de fu feni in akibri presi en jaso ai son mina na yudati unom begi lek desma sai begi op de hoeken der pleinen fuso alas matak de begi nei mara bebel buku taki mina na yumu suku akibri presi en begi karna gado fu teleki a situatsi fu teleki a problem verander. Ma isabi in a ting in sawi de wan sani epsa altijd te we go fu begi in a binnenkamer. Isabi Bunfurus maka begi in gemeente. Bunfurus maka begi na nachwake. Bunfurus maka begi na differenti presi. Ma tere mus begi in de bedkamer. Ay de wan probleem giden fu saide. Omdat alla leisi tere opo fu begi in de bedkamer. De erfar wan sma in a bedkamer. En da de stop begi. Halleluja. En terwijl de stop begi zo bonfurus mij denken aan de moon, dis, dati en de bestraf, maar tiden mi wan opo yu ein fosor yu suma na asma sai verschijn in yu bedkamer ala leisi te begi. Mi wan gomoro dipi nanga yu en mi wan make yu opo nanga mi Lucas 22 vers 39 ten nanga 46. Lucas 22 vers 39 te nanga 46. A skrif ja so taki, en hij verliet de stad en ging, zoals gewoon was, naar de olijfberg, en ook zijn discipelen volgden hem. En toen hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hem, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij zonderde zich van hem af, ongeveer een steenworp ver, knielde neder en bad deze woorden. Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En hem, luku vers 43 sa aitaki, vers 43, luku en boom, ataki en hem verscheen een engel uit de hemel, om hem kracht te geven, en hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger, en zijn zweet werd als bloeddruppels die op de aarde vielen, en hij stond op van het gebed en ging tot zijn discipelen, en hij vond hem slapende van droefheid, en hij zeide tot hem, waarom slaapt gij? Staat op, bid dat gij niet in verzoeking komt. Is die apistor die zie, is zo minanga you wansani, dat hij alla leisi te we begi. En asuma sa we erfar, asuma sa we fear in a bedkamer. A Bible book we tegi mi jaso in Lucas 22 vers 39 gomite na 46. Matei luku vers 43 aitaki en hem verscheen een engel. Dus met andere woorden, asuma sa je fear in je bedkamer. Asuma sa je fear snap na je zee. Asuma sa je fear snap na je baka. Asuma sa je fear in a bedkamer voor jou. Het zijn geen demonen, maar engelen. Amen. Dus van tijd tot tijd, omoro je begi, omoro engelen is sakai koan. Gado no ma do next if wangs ma no begi. Gado e reageert op de gebeden voor wie en de engelen eko in beweging. En de do roko give wie nanga you. Amen. En mi wancho you gomoro dipi in a pistor disi wan. A tor disi na wan heel deep tori. En mi wan opo yu ayn fu sor yu, so dat hi yu gebede, hi ga kis antwoorden fu de gebede fu yu. A skrif jaso, if you have your Bible na ngami, go na ngami in Lucas 1 vers 5 ten nga 24. Lucas 1 vers 5 ten nga 24. A skrif jaso ook to, na walang a tekst, ma a skrif jaso over Zacharia, en Zachariah en Elisabeth. Lobuang Zachariah en Elisabeth nobe abipching. A Bible book tegi me dat Elisabeth bede onfruitbaar en nobe makisipching. En nga emang be libi ome yar en yar uit made nobe makisipching. Lobuang. En wan ting be dorope. A Bible book tegi me dat Zachariah becha offers go na a temple. A becha offers go na a temple. En abe begi. Matei luku fu Lucas 1 vers 10. Tei luku sa vers 10 etaki. En de gehele volksmenigte was buiten in gebed. You see, a people fugado be de in gebed na dorosei. Met andere woorden, everyone lezen te we begi. Everyone lezen te we go fes a troon fugado en begi. Gado e release engele gewi. A Bijbelboek tak in vers 10. A taki en de gehele volksmenigte was buiten in gebed. Op het uur van het reukoffer. De Lucas vers 11 etaki. En hem verscheen een engel des Heren. Staande ten rechterzijde van het reukofferaltaar. Attack ja zodat hij terwijl a people fugado bij de bezige begi wa engel be verschijnt. En hij besnapt ze ja 7 kandelaar. Dus met andere woorden, terwijl je begi, in een moment die je begi, in een moment die je karna gado, in een moment die je gotap je kindi. En karna agado samek hemel na nga grond tapu. Sab dat I release engel kongi you fu jep you in a situatie inside. En a Bijbel boeku etegi mi gomoro fara. Dat ja engel die ze verschijnt, a tegi Zacharia, dat die galoyere de begi voor jou, en afro voor jou, o zwanger voor een zoon, en in kare Johannes. Dus met andere woorden, dit is bij de wanf de moro begi getuigenis, die Zacharia en Elisabeth. Want jaar in jaar uit, de nobe maki sipchi, maar wante one thing, omdat wan begi go na loktu, en wa engel sakako na grong, en a tegi den dat, tapasem momenti, tapasem juru, Pede begi, a engel verschijn en a tegi Zacharia dat jou vrouw o zwanger en ook is een zoon. Dis be de wan getuigenis gedeng, want de nobe abipting. Dis de wan getuigenis gedeng, oh, dis o de amorobige getuigenis. Want voor jaar in jaar uit a vrouw, nobe maki sipti, maar want one thing, omdat wan man begi. Mek me tegi, te wan man de fu, wan man de fu begi, wan gado de fu reageer. If wan man de fu begi, wan gado de fu reageer. In ja ting in sawi de gado de klari klari fu release bigi getuigenis gi mi nanga ju ma gado esuku wa mang nomo sa de on fire gi inga gado esuku wa uma nomo sa de on fire gi inga sa go tapa bres en bigi kenka situasi en bigi kenka problem once and for all so dat die ador bra ka wode ge release gi ju once my Jeremy a Bijbel boek ta gomoro fara in handelingen 10 In Handelingen 10 vers 1. A Bijbel boek het aan Gomorro Fara Jaso ook te pewan begi be begi. Ilobo wan begi de belangrijk vooral in ja ting in sawi de. Begi de belangrijk vooral in ja ting in sawi waka. A Bijbel boek taki in Handelingen 10 vers 1 gomitin. Ataki en er was de Gazarea iemand genaamd Cornelius. Een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling. Een volgeling. Halleluja. En a Bijbelboek het tegen mij zo. Een godvruchtig man. Een verreder van God met zijn gehele huis. Die vele almoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad. Hij zag in een gezicht omstreeks het 9e uur van de dag. Duidelijk een engel Gods bij zich binnenkomen en tot hem zeggen. Cornelius. Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide. Wat is er, Heer? En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw almoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. En nu zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus. Leboan Lucas vers 4 etaki. Ataki, hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd. Koluku eerst vers 3 etaki. Ataki, hij zag in een gezicht omstreeks het 9e uur van de dag een engel Gods binnenkomen en tot hem zeggen, Cornelius. Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zeide, wat is er, Heer? En hij zeide tot hem, uw gebeden en uw almoezen zijn voor God in gedachten is gekomen. Dat want dat je er wel een begi be begi na visie kaba. A deedi su een engel saka kong en a tegi Cornelius. Oh, dat die galoyere a begi voor jou. En de gebeden en de almoezen. Almoezen want dat je ding offers sa abe potfisa altaar voor gado. Dus te je begi biggie, geliefde kijkers en luisteraars. In om me biggie no mama in de trouw in je tiende. In de trouw in je offer, zei je na gemeente. In de trouw, want terwijl engels verschijnen tegen Cornelius, dat uw gebeden en uw almozen zijn voor God in gedachten is gekomen. Dat want dat je man is bij de man voor biggie. En dat bij de man ook dus bij de trouw in tiende. En dat bij de trouw in de offer, zei je. Waardoor een engel tegen dat hij de toestand is voor het feit dat je bij de toestand is. De kon in je praxerie voor Gado. En Gado jere a begi voor jou. Lebewang a de belangrijk voor begi. Because begi na wan sani sa ipuri na wan presi en potje na wan tra presi. Anatrobi sa e pasa in je familie. Anatrobi sa e pasa in je rokope. Anatrobi sa e pasa in je business. Anatrobi sa e pasa in je huwelijk. Anatrobi sa e pasa in je relatie. Anatrobi sa e pasa in je financiën. Anatrobi sa e pasa in je libi voor jou. Maar if you open no no tap a moment and biggie. Me kan tegen you na wa word for Gado dat Gado o release engelen kontap you passie. Sang o chow an blij de boodschap ge you. En sal de wan biggie getuigenis ge you once my Jeremy. In ya ting in sawi de. Gado de klari klari for release engelen ge me na nga you. For poor me na nga you uit a situatie in sawi de. Engelen de klari for yep me na nga you. Wat a Bible book utaki. In Hebreeën 1 vers 14. Want ze zijn dienende geesten die zijn uitgezonden. Gado na dienende geesten. Sa gado pot gimina nga you. Vandaar je ervaar engelen. Mek me tegen you an sani. Te you jumpo wiki mos day. No denk na wan libis ma wiki you. Nee. No denk na you prakseri wiki you. Nee. Maar na de engelen die si e wiki you mos day for you biggie. So dat den ka koin beweging en jeep you. So dat de ka tja ador bragi you. En jeep you. Hallelujah. Make we go more far when we want open your eye and release so that God can release an angel for you give you. You sabi every once ma up a person like an angel. Every once ma up one angel say waka na nga in vanaf die gebore commit a thing pay you dede. Want a Bible book tell me that self the Moses be dede. Wa angel be saka comfort asking for Moses terwijl Satan be de drap be de two be worstel om asking for Moses. Ay de belangrijk geliefde kijkers en luisteraars, fu sabi sang e waka na nga you en sabi sang e yep you. Want a Bible book tegi me in die handelinge 12, in die handelinge 12, a Bible book tegi me de dood van Jacobus, de bevrijding van Petrus. Mo tek me ting en mo lezing you. A skrif ja zo takkie en omstreek dit tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente, om hun kwaad te doen. En hij liet Jacobus, de broeder van Jacobus, ter dood brengen met het zwaard. En toen hij zag dat dit de Joden welgevallig was, ging hij voort en nam ook Petrus in hechtenis. Nu waren het de dagen der ongezuurde broden. En hij liet hem grijpen en zette hem gevangen onder bewaking van viertallen soldaten met het voornemen hem na het paasfeest voor het volk te brengen. Petrus dan werd in de gevangenis in verwarring gehouden, maar door de gemeente, lees je boom, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden. Toen nu Herodes van plan was hem te doen voorkomen, lag Petrus die nacht te slapen tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En schildwachten hielden voor de deur der gevangenis de wacht. En zie, een engel, je ziet, lees Lucas vers 7, sa Aitaki. Aitaki, en zie, een engel des Heren stond bij hem en er scheen licht in het vertrek. En hij stootte Petrus in zijn zijde om hem te wekken. Sta snel op. En de ketenen vielen van zijn handen. En de engel zeide tot hem: omgord u en bind uw sandalen aan. En hij deed al dus. En hij zeide tot hem: sla uw mantel om en volg mij. En hij volgde hem naar buiten. En hij wist niet dat het werkelijkheid was, want door de engel gedaan werd. Maar hij meende een gezicht te zien. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidde, welke vanzelf voor hem open ging. En buiten gekomen gingen zij één straat ver en terstond daarna verliet de engel hem. Je ziet, abij wel ook een tijdje met jou, zodat hij de kies Jacobus en Petrus. En de kier Jacobus die deed en Tamara de kier Petrus. Maar de gemeente bondrukona wang en de begigi Petrus. De begigi Petrus, de begigi Petrus. En terwijl de begigi Petrus, wat engel saka kon precies naar pe Petrus ben de. En naar wiki Petrus. Terwijl a wiki Petrus den keti fadok moto fa foto voor Petrus. Alla den keti, alla den boei fadok moto voor in skinga. En na engel tegen volg me. Terwijl de doro a eerste poort, a poort de opa poort. De dora tui de wan de open. Maar die de dora derde is report. A Bijbelboek tegen me. A Bijbelboek tegen me. A Bijbelboek tegen me. A Bijbelboek tegen me. Dat a noa libis ma opa in sri doro. Ma a doro srefi opo. Omdat zij de a gemeente bede in gebed ge Petrus tapa momenti dat hij. Waardoor a keti an ala in sri doro be opo. En Petrus be makona doro. Lobiwang, apistori is na wan dipitori. Daarom, if you see you brother neko na gemeente moro, if you see you sisa neko na gemeente moro, no forum klikjes en je kruto en je roddel abra you brother en you sisa. No kruto you brother, no kruto you sisa, no tak negatief abra denga. Ma go in you binnenkamer en begigi you brother, begigi you sisa, so dat gado kachare kon baka in ya gemeente. Want a Bible book tegi me. Dat u toruela a people fugado bede in begi. De bede in begi. De bede in begi. Wante one thing. Wa engel saka konga. En toruela engel saka konga tegi Petrus hopo. En volg me. This de a thing and this de a juru. Mag niet uit gi suma yo begi gi baka tide. Mag niet uit gi suma yo go in forbede gi. Sab dat wa engel o saka precies na piasma de. En nou charen ko baka in ya gemeente. We libi na in you one thing. Pek wonder en teken of in de plaats van de getuigenis voor je op Biggie. Minosapia doorbraak fi betai. Minosapia overwinning fi betai. Minosapia vooruitgang fi betai. Minosapia baarmoeder fi betai. Maar terwijl je go in gebed die de neti. Wa engelo saka na pe je doorbraak de. Wa engelo saka na pe je destiny helpers de. En au chare commit you. Au chare commit you. This de a thing. Pegado esuku sma. Pegado esuku wa uma. Sa o begi futele kwansani pasa kalo isuku wa mang fu begi futele kwansani psa inya teng insawe libi ya bi fu begi futele isi asituasi kenke ya ye godor straight ya ye godor problem ya ye godor situasi you ano a enaste sumasa ye godor de problem and de situasi disi ma you o de a esto wang sa moto uta situasi and inya problem if you opo and begi if you want that you hotoy kones begi fos among this tapu. If you want that your getuigen is big for a yari this tapo, can they opa yari and tell it a day for the nothing of sa. Me can tell you go in your bedkamer and tapa doro baka you and beg it tot dat u de doorbraak ervaar. Beg it tot dat u de genezing ervaar. Beg it tot dat u de vooruitgang ervaar. Want hoe meer strijd u voelt, hoe dichter bij de doorbraak is. Weet u, er is een gebed in ons binnenste. We hebben de Heilige Geest van God in ons binnenste. En niets en niemand, geen demon in de hel. Er is geen force sterk genoeg. Er is niets en niemand sterker dan de kracht van de Heilige Geest van God in ons binnenste. Want God laat een bidder nooit in de steek. Het maakt niet uit in welke situatie u zich nu bevindt. Stand up and pray. Stand up and pray. Pray until something happen. Beg if te lek jushi a man kom baka. Beg if te lek jushi dat je rake zwanger. Beg if te lek jushi dat je business e gonna fesi. And te you see the wonder and teken epsa in your libi. No stop begi. Matam begi godoro. Want het gebed van een rechtvaardige vermaakt vele. Doordat er kracht aan verleend wordt. Want dat Bijbelboek taki. Ik vermag alle dingen in hem. Die mij kracht heeft. Geliefde kijkers en luisteraars. Mino sabi fiu matide. Want begi salvo ofado na you tapu. En yo opo en yo begi broko akuno. Begi broko a pina in your family inside there. Your biggie broko, everyone die, everyone belemmering and obstacles. Your biggie broko ding. Maak niet uit zot je be heers in your family view. Maak niet uit zot je be rule in your family view. Maar terwijl je opotide en je biggie. Sap dat je terwijl je opotide en biggie. Sap dat je opogide wang sanoma opogide srefi. Sap dat je biggie gide wang sanoma biggie gide srefi. En terwijl God op bless den. God no forget you, maar I'll bless you double, double. Once my Jeremy. Geliefde kijkers en luisteraars. Tapa momenten die sa hemel opono abraju ede. En na jeje fugado is sakakono abraju. A anointing fugado is sakakono abraju. Het enige wat u moet doen. Bid zonder ophouden. Bid zonder ophouden. Ik me tegen you one sunny. Ano te je vier as salving te je begi da wanta gado euroko. Nee. Zelf in de moment die pene ervaar niks. Zelf in de moment die je feel like a begi sa je begi jana so so begi. Want in je vier no one salving. In je vier no te je bewegi. Sab dat in de moment die dat gado e do wonder en teken ge you in a jeje. Wat a Bible boek utak in Matthäus 18 vers 18. Dat ibri wasan sa wi tai ja a tai in hemel. En ibri wasan sa wi lus ja a lus in hemel. Mino sap sa tai in julibi. Ma me commande den fu lusso. Mino sap sa be lusso in julibi. Mino sa sot jeje be lus abra alibi fiu en cha forwaring. Ma tide we tai de nya jeje. En we tai de nya natuurlijke. Geliefde kijkers en luisteraars. A hemel opono abra you ede. En het enige wat u moet doen. Biggie, vertel ik ons aan ifsa. Als u hier bent en in ogiu libi abra na Jezus ete, dan mi wankar you kong fudu a sondas gebed na ngami. Me gi you 5 seconden fu make you srefi klari. Fu accepter Jezus in you libi. Zodat akade you helper. Zodat akade you voorziener. Zodat akade a wang sa obescherm you vanaf die day. Want morgen is niet beloofd. If you didn't know, pay you go hemel of hell. Je kisagi Satan of je kisagi Jezus. No arki desma sa itak Jezus ne besta. Maar arki tide, make a juiste keuze in your libi voor accepteer. A redder, a verlosser in your libi. Zo, geliefde kijkers en luisteraars, kom ook morgen crossway, zodat ik kan doen als zondags gebed naar jou. Kan je de in busje, Arkimi? Kan je de in wagi, rego na roko? Kan je de na kantoro en je Arkimi stengen? Of kan je de na een presi en je snappen en je Arki aboskopodisi? Zodat Jezus ik aan je tide, because ik heb een hoopvolle toekomst gij jou naar je gezin. Geliefde kijkers en luisteraars, ik doe als zondags gebed naar jou. En ibiri wan san sa me taki, mi wan yu tak baka mi. Tak masra Jezus. Mi yere yu boskopu. Tide, mi accepteer yu. Lek mi fol losser. Kong in mi libi masra. Herstel mi. Genees mi. Bevrij mi. Wasi mi. Kring mi. Nanga yu brudu. Sodat mi kade yu ching baka again. Kong libi in mi ati. En voer mi libi. Nanga yu glory. In Jezus naam. Amen. So inaf begi morom begi gi yu tapa momenti disi. Gado mi begi masra. Gi mi sisa en gi mi brada san kontet bekering tide mamanteng tide neti en tide baka dina. Kado me begi en we koppel de los voor ibri wan familiare bending sabe horden tegen. Kado tapa momenti disi mek a yeye fu yu ko abra deng masra. En mek yu glory manifestere serefin de libi. In Jezus naam. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, if you de jaso en you apuan siki. Ya puan pain of you day in sicken huis of you sap once massa de in coma of once massa idealiseer of once massa angry for one ching put you anu na pay fear one pain and me begi gi you and we for throw gado makandra and me bribi dat baka a begi di si yo hotoy khofu sa gado o do in you libi. Kado tapa momenti di si torwel mi saf mi brada pot e anu tapa sicke plek. Me spreek genezing en herstel. Maakt niet uit of trouwen de in coma, trouwen de in ziekenhuis. Trouwang nomaxkisipching. Trouwang de ongezond. Trouwang go door griep. Trouwang go door alle soort situatie. Terwijl de seconde het tikken, me proclameer, masra en me profeteer, dat de wang sa noma rake zwanger, o rake zwanger voor sayari tapu. Me proclameer dat de wang sa de inwa huurhuis, dat dogo in de egi osso. Me proclameer, masra, dat je release per shale. Je release wagi, je release osso, masra. Je release gezondheid. Je release je bevrijding. Je release je vooruitgang. Je release, masra, tapa. Momenti di sì. Gado meksa de afano du lusu no abra de libi. Me proclamer dat ibri wa sansa be horden tege e fadon broko. Me proclamer dat ibri wa sansa be fedeng e las den power. Me proclamer ti de neti man, masra. Mandila basudi akadaba kadei. Me proclamer tapa momenti di sì. Dat gado you anu masra e merding. In the name fu Yeshua. Amen. Geliefde kijkers en luisteraars, dit is bij de mijn boodschap die jou tide. En mijn brieven dat je boodschap die si bemoedig jou. Tang arki a station die si, waar mij kan tegen jou dat die boomboskopo de na passie e kong en no mis no one for ding. Geliefde kijkers en luisteraars, bemoedig wan trasma voor arki a station die si. Mineng na broeder Simeon Pinas en wan tromoro meg jou grantang dat mij bekap jou aandag. Tide, en dat je bij arki a boodschap sabe kongi you. May God bless you and may God favor you. Fute usamiti in one of den tra preki baka again. Be blessed in Jesus' name. Amen.
0: Wat een geweldige bemoediging vanuit Vaders boek, gebracht door broeder Simeon Pinas. En ik hoop dat u aan het eind van deze mooie boodschap de Heer in uw leven heeft verwelkomd, heeft aangenomen als uw Heer en uw redder. Ja, want dat is de beste stap die een mens in zijn of haar leven kan maken. Yes, we zijn zo'n beetje op de helft van ons programma van vandaag. Time flies when you're having fun, zegt de Engelse gezegde. We kijken uit naar ons interview van vandaag. En vandaag gaat zuster Gracita Groeneveld Steven en Marta Piquet interviewen. Ja, en we hebben dus Steven en Marta Piquet in de studio vandaag. Ze zijn ook beide jarig vandaag. En ze zijn speciaal voor de jaardag van Steven gekomen naar Suriname om zijn bigiari, het is bigiari, wanneer ik bigiari hoor, denk ik aan pompastei, met familie en close vrienden te vieren. Ja, ze zijn 28 jaar gehuwd, hebben twee meisjes. En een van deze twee meisjes is bijzonder. Ja, ze heeft extra zorg nodig en daar zullen ze straks meer over vertellen hoe ze daarmee kopen, hoe ze daarmee omgaan. Ja, en dat is dan al 8 jaren. We gaan met ze praten over Gods leiding in hun leven, hun huwelijk ook, wat ze doen om te investeren in hun relatie, et cetera. Kortom, het wordt een heel bemoedigend en inspirerend gesprek, oftewel interview, welke zuster Gracita zal hebben met Steven en Marta Piquet. Voordat we naar het interview gaan, gaan we luisteren naar Morris Chapman met het nummer Be Bold, Be Strong, for the Lord thy God is with thee. En daarna gaan we luisteren naar J-Mos met het nummer Faith.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Betel-Opperum. En ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gasten. Je hebt heel goed gehoord. Ik heb gasten vandaag. Twee bijzondere personen. Martha en Steven Piquet Babel. Welkom.
1: Dank u.
0: Hoe gaat het met jullie?
2: Best, dank u.
1: Ja, het gaat goed.
0: Oké, okay. Vandaag is een bijzondere dag. Vandaag is zondag 25 augustus. En beide zijn jarig ook nog.
1: Ja.
0: Hartelijk gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Jullie zijn al 28 jaar getrouwd.
2: Klopt.
0: Oké, okay. Misschien kunnen jullie heel kort aangeven wie jullie zijn. Ik denk dat de luisteraars heel nieuwsgierig zijn wie Martha en Steven zijn. Onze eregasten noem ik jullie vandaag. Wie gaat beginnen?
2: Ik.
0: Oké, okay, Martha.
2: Mijn naam is Martha Babel. Ik ben vandaag dus 52 jaar jong geworden. Ik ben moeder van twee kinderen, waarvan eentje bijzonder dus en waar ik zorg voor draag.
0: Mm-hmm.
2: Dat is het zo'n beetje.
0: En Steven?
1: Ja, ik ben Steven Piquet. Ik ben 55 jaar geworden vandaag.
0: Mm-hmm.
1: En met Martha 28 jaar getrouwd. En we hebben samen ook twee dochters,
0: mm-hmm.
1: van eentje bijzonder en die de goede zorg van ons kreeg.
0: Mm-hmm. Heel mooi. Heel mooi. Wat maakt jullie twee heel bijzonder?
1: Wat ons bijzonder maakt?
0: Uniek, zeg maar.
1: Dat we elkaar begrijpen.
0: Uh-huh.
1: En dat we heel goed op elkaar kunnen inspelen. En het is een soort telepathie. Voordat ik iets wil zeggen, weet ze het al. Waarover we willen praten. Of dat ik iets
0: dus je bent echt goed? Echt?
1: Ja, we zijn goed op elkaar
0: afgestemd. Elkaar afgestemd.
1: Afgestemd.
0: Gaat dat vanzelf?
2: Ja.
1: Ja, dat gaat vanzelf, ja. Ja, ja,
2: misschien door...
0: Door de jaren heen.
1: Ja,
0: door de jaren heen.
2: Ik weet niet, het feit dat we samen jaren zijn, dat weet ik niet.
0: Maar
2: we begrijpen elkaar heel goed.
1: Dat je iets wil zeggen, en ze zeggen van, oh ja, dat wil ik ook zeggen, hetzelfde. Dus we zijn echt goed afgestemd op elkaar. Ja.
0: Maar wat ik ook wilde vragen, geloven jullie erin dat God mensen bijeenbrengt?
1: Ja. Ik in het begin, toen ik nog niet echt... Aan God gebonden was.
0: Uh-huh.
1: En denk ik niet aan, maar de jaren daarheen.
0: Uh-huh.
1: Zie je bepaalde dingen dat ik met God begin te communiceren.
0: Uh-huh.
1: En dan komen er bepaalde dingen in je gedachten en dan ga je anders leven. Dan zie je wel dat God toch zijn werk doet.
0: Dus dat hij intentional is.
1: Ja,
0: is hij doet dingen echt bewust.
1: Ja,
2: dat is dat zeker.
0: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?
2: Ik werkte in een videotheek.
0: Uh-huh.
2: En met mijn vriendin samen en haar vriend. Heeft hem gebracht. Dus om elkaar in een videotheek leren kennen.
0: Oké. Was het love of your side?
1: Ja, ik kwam er tegen en ik begon bepaalde dingen uitspraken te doen. Ik vroeg er wanneer ze jarig werd. En ze zei me dat ik zei, oké, dan gaan we trouwen. En ze zei, ja, gewoon zo.
2: Dan zei je, wat de reden om te trouwen?
1: Ja,
2: omdat het op één dag jarig zijn.
1: Nou, ze zei 28 jaar verder. Dus ja. En toen ben ik erachteraan gegaan om het zo uit te drukken.
0: Dus die chanting.
1: Ja, die chanting. En toen is het van het een op het andere gekomen. En dan nog een paar up and downs, want we waren toen nog niet samen. En toen we samen zijn gaan wonen, hebben we besluit genomen om samen te wonen. Verloof, voordat we getrouwd zijn. En dan ging het een beetje, niet echt op rails, maar het ging soms van de rail op de rail, soms van de rail op de rail.
0: Uh-huh.
1: En, maar we hebben het in stand gehouden.
0: Zijn relatie is inderdaad zo dat ze eigenlijk soms eigenlijk je gaat van de rail af en daarna moet je toch wel weer ervoor zorgen dat je weer op die rail komt.
2: Zeker. Ja. En dat heb jij zelf in de hand.
0: Ja.
2: Relatie is niet makkelijk.
0: Uh-uh.
2: Het moet aan gewerkt worden.
0: Uh-huh.
1: Ja, het moet wel, want als iemand zegt dat je relatie nooit problemen hebt gehad,
2: dat is geen gezonde relatie.
1: Uh-huh.
2: Elke relatie is zo.
0: Heeft zijn uitdagingen.
2: Je moet eraan werken, je moet willen.
0: Uh-huh.
2: Ja, en is het ups en downs.
0: Uh-huh.
2: Dat is eenmaal het leven.
0: Yes, klopt.
2: Wij waren met 8 jaar niet samen.
0: Uh-huh.
2: Omdat ik met onze jongste dochter naar Nederland vertrok. Voor gezondheidsredenen. Waardoor wij 8 jaar niet samen waren.
0: Uh-huh.
2: Maar God dank, na 8 jaar waren wij weer samen. En dus gingen we verder met het bootje.
0: Was het uitdagend, die 8 jaar apart zijn van elkaar?
2: Ja, zeker.
0: Want vaak hoor je mensen zeggen van koppels horen bij elkaar te zijn. Maar er zijn natuurlijk omstandigheden.
2: En bij ons was het, wij gaven om ons kind. De beste oplossing voor haar op dat moment was
0: gaan naar Nederland, ja.
2: Dus ik vertrok met haar. Maar klopt, om met goede afspraken te maken en ook nog mijn andere dochter achterlaten. Dat is ook niet makkelijk.
0: Pijnlijk, hè?
2: Want ik had 2 meiden, maar ik kon ze niet beide meenemen.
0: Yes, klopt.
2: Want je weet niet waar hij terechtkomt, dus je kunt ze niet beide meenemen.
0: Mm-hmm.
2: Maar het feit dat ik weet dat hij gewoon nog een hele goede vader is,
0: yes, klopt.
2: Heb ik er gewoon vol vertrouwen heb ik erachter gelaten.
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft heel goed voor de gezorgd, wel samen met zijn moeder.
0: Mm-hmm.
2: Maar hij heeft het heel goed gedaan.
0: Mm-hmm. Oké.
2: Heeft het heel goed gedaan.
0: We gaan het straks iets wat meer hebben over relaties. Want in het begin van het gesprek gaf Maarten me een heel mooie tekst. En het staat, er zijn geen perfecte relaties. Er zijn alleen koppels die nooit opgeven. En toen zei ze gelijk ook, het gaat eigenlijk echt om alle andere soorten relaties ook. Dus daar gaan we later over praten. Maar waar ik het nu eigenlijk over wil hebben, is over dat van, hebben jullie Gods hand in jullie leven gezien? Ook in die 8 jaren dat jullie er niet samen bijeen waren, heb jij Gods hand mogen zien?
2: Wij gingen samen wonen in mijn oma der huis.
0: Uh-huh.
2: En in het begin hadden we echt niks.
0: Niets.
2: We hadden een rijstkoeker. Want ze werken en daarin kookten we ons eten.
0: Wow.
2: We deden eerst bijvoorbeeld groenten, dan wordt die gewassen en dan werd de rijst gekookt.
0: Wow.
2: In een kleine rijstkoeker. We zaten een dag in dat huis, we hadden echt niks te eten. En ik wist niet dat mijn pleegmoeder met vakantie in Suriname was. Dus iemand klopt op de deur, ze heeft eten gestuurd met de broed en bleek. Ze hadden feest daar, ze was feest komen vieren.
0: En jullie wisten het niet?
2: Ik wist het niet, maar of er was iets gebeurd, maar ik wist niet dat ze in het land was.
0: Wow.
2: We hadden die dag echt niks te eten.
0: What?
2: En ze stuurt eten voor ons. Daarna heeft een vriend van ons toen een die stoof gegeven van 2 pits.
0: Mm-hmm.
2: En zo en gaandeweg zijn we dan spullen. Maar wij zijn naar huis gegaan en we hadden echt niks. Enkele spulletjes die hij door zijn werk, want hij werkte toen bij de Billiton. Weet je, dat krijg je pakketjes.
0: Uh-huh.
2: Maar dat was echt zoals hij begon.
0: Echt gewoon beginnen met niets.
2: Met onze kleine rijstkoeker.
0: Wauw.
2: En ik denk dat soort dingen een relatie ook hechter maken.
0: Ja.
2: Omdat je samen struggelt.
0: Je struggelt, hè.
2: Het is misschien kroegen, zeg maar. Meestal als je niet voor iets strijdt, mm-hmm, dan ken je de waarde er niet van.
0: Mm-hmm.
2: En omdat wij daarvoor hebben moeten strijden,
0: ja,
2: kennen wij de waarde van onze relatie. Ook het feit dat we die 8 jaar uit elkaar waren.
0: Mm-hmm.
2: Toen hij overkwam, was ook niet makkelijk in het begin, want je moet weer aan
0: elkaar
2: gaan
0: wennen. Je moet weer wennen, hè? Oké.
2: Je moet weer aan elkaar gaan wennen, want je moet nagaan, ik was 8 jaar alleen, ik bepaalde alles, ik hoef naar niks en niemand te denken. Maar dan moet je weer gaan...
0: Je moet hem de plaats geven van te zijn, een man.
2: Het andere kind.
0: Ah, ja,
2: en die
0: hè?
2: Kwam ook mee.
0: Ja. En die heeft je ook 8 jaren lang gemist.
2: Als moeder.
0: Als moeder, ja.
2: Snap je? Dus in het begin was het niet makkelijk.
0: Mm-hmm.
2: Maar net als je gelooft, mm-hmm, en je werkt aan die relaties. En kijk, wat is een... Het is niet alleen een liefdesrelatie met mijn dochter. Het is moeder-dochterrelatie.
0: Ja.
2: Dus op dat moment had ik 2 relaties te herstellen.
0: Ah, herstellen?
2: Nee, je moet ze herstellen.
0: Je moet ze herstellen.
2: Herstellen. Maar ja. Het herstel heeft gewerkt.
0: Oké, prijs de Heer.
1: Weet je hoe ik het zie? Ik zie als je iets vraagt aan God, mm-hmm, dat heb ik in mijn hele ding heb ik gezien,
0: mm-hmm,
1: heeft hij het al bij hem.
0: Yes.
1: Hij kijkt naar je, wat je doet. Hij heeft het al. Het is al waardevast bij hem.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij gaat het niet zomaar geven. Je moet hem voor werken. Hij kijkt naar me. Soms heb ik het ook. Soms zeg ik op bed. Ik zeg soms dat ik ruzie met hem krijg. Of zo. Ik denk van, God, waarom? Wat is dit? Begrijp je toch? En
0: mm-hmm,
1: ik weet dat hij naar kijkt en zit te lachen van, ja, zomaar doe je zo moeilijk.
0: Als je wel weet wat ik voor je hebt.
1: Bijvoorbeeld op mijn werk en dat soort dingen. Soms zeg ik van, waarom moet ik dit doen? En dan zie ik, de deur is dicht. En dan krijg je andere deur open.
0: Mm-hmm,
1: begrijp je toch? Dus hij weet precies. Wat hij in petto voor je heeft.
0: Yes,
1: wij
0: klopt.
1: Willen altijd verder gaan denken.
0: Mm-hmm.
1: En we willen het vandaag hebben, maar zo werkt het niet zo.
0: Mm-hmm.
1: Vergeet jezelf dat je iets hebt gehad. Dan denk je, laten we wachten. Oh ja, ik had God het gevraagd. Oh ja, ik had God het gevraagd. Oh ja.
0: En dan krijg je het, hè?
1: Ja, dus hij werkt, en wij willen altijd onze ding, maar mensen...

0: kunnen hem niet, want zijn geduld raakt niet op. Hij geeft je, al heb je hem niet, al ken je hem niet, hij kent je wel.
1: Ja, zuiver.
0: Al ken je hem niet, hij kent je wel.
1: Hij kent je wel.
0: Hij gaat je blijven beschermen. Mm-hmm. Om je toch de credits te geven van, hé, ik ben er, ik ben er. En soms leven we blind van, ja, God, God blijft altijd achter je. Want ik zou bijvoorbeeld tegen Marta zeggen van, ik ben klaar. Mm-hmm. Maar hij niet. Hij is niet klaar, hij slaapt, je draait je rug om, je slaapt. Maar hij niet,
1: hij blijft, hij is trouw.
0: Dus dat erin, ik heb veel dingen meegemaakt waar ik denk van, oh ja, kijk, ik dronk ook, ik ben gestopt, ik ben al 5 jaar gestopt met drinken. Ik drink niet meer niks.
1: Hoe is dat gekomen? Was er iets voorgevallen?
0: Ja, ik ging naar de wijkverpleegkundige van mij in Nederland. Mm-hmm. Mijn bloeddruk bleef maar,
1: sorry.
0: Bleef maar droppen. Mm-hmm. Bleef maar stijgen. Dus zij sprak met mij, aardige vrouw, aardige dame, ik zie daar nog zo voor. Zij praat met me, dus kom aan de praat. En ze vroeg me van, wat zijn de dingen dat je bloeddruk laat stijgen, heb ik daar gezegd. Ik begon met patat, want ik ben een patatfriek. Ik had zo, dat soort dingen. Dus daar is ze niet op gereageerd. Toen zei ik daar van alcohol.
1: Mm-hmm.
0: Alcohol. Ze zei, hoezo alcohol? Toen heb ik gezegd, weet je wat, meneer Piquet? Je hoeft niet de geleidelijk te stoppen. Ze zei, maar dan moet je...
1: Geleidelijk?
0: Ja, maar ik ben naar huis gaan. Ik kan me nog heugen. Ik ben naar huis gaan. Ik zei, weet je wat, ik stop.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze weet je wat, ik stop. Ik heb gebeden. Holder was mijn ding. Is mijn leermeester. Holder is hij. En toen begon ik aan hem, toen zei dat God werkt, want ik begon met hem. Het was nog steeds een challenge hoor.
1: Zie, mm-hmm.
0: Niet dat ik zeg, ik ben gestopt, maar je zit aan tafel, vrienden drinken. Je mm-hmm. ziet het. Maar ik heb in mezelf gezegd, weet je wat, ik stop het. Omdat mijn vrouw ook er niet van houdt,
1: mm-hmm.
0: ga ik het doen. En dat, het gaat mijn leven verpesten en ik heb al iets opgebouwd.
1: Mm-hmm.
0: En dan breekt die af.
1: Yes.
0: En dan moet je weer gaan bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dan weet je wat, dan ben ik gestopt en ik mm-hmm. ben trots op mezelf. Ik ben al 5 jaar drink ik niet meer. Ik kan niet iets kan ik drinken. Mm-hmm. Ze vroeg mezelf, vandaag is warm. Heb je de drang niet?
1: Om een bier te drinken?
0: Nee, want mijn broek kwam met de bier. Nee, mm-hmm. dat doet me niks meer.
1: Het is sterk zijn, hè?
0: Ja, je moet sterk zijn.
1: Sterk en radicaal zijn.
2: Je moet het willen.
0: Je moet het willen.
2: Je zegt nee, nee.
0: Je gezondheid, ik word ouder. En ze heeft mijn ogen gezegd, ze wordt ouder en het is moeilijk om dingen af te leren.
1: Mm-hmm.
0: Ja, als je hoe ouder je wordt, ik zie het ook bij het patat of dat soort dingen, is moeilijk.
1: Mm-hmm.
0: En hoe ouder je wordt, moet je dingen af, want je komt op een bepaalde level en dan... Is het moeilijk om te zeggen, maar want ik had het ook anders gehad toen ze me zei.
1: Mm-hmm.
0: Ik probeer te stoppen om af te bouwen.
1: Mm-hmm.
0: Want als je al ouder je wordt, hoe moeilijk dingen zijn om af te leren.
1: Yes.
0: Maar ja, met God in gedachten en God bidden.
1: Mm-hmm.
0: Je bidt, want ik ben niet af.
1: En bidden en werken, hè? Ja. Want soms denk je, wat biggie dan, het komt wel vanzelf.
0: Maar nou,
1: je moet echt
0: werken.
1: Iets doen.
0: Je moet werken. Ik zie het aan mijn werk ook. Aan mijn werk zie ik vaak als je bidt.
1: Mm-hmm.
0: Als ik heb mijn oortjes op en ik draai muziek van de kerk. Ik hou van één muziek, ik ga zo meteen. Ik had zo meteen in mijn gedachten komen Suriname, ik hoor echt van het lied.
1: Je had zingen?
0: Nee.
1: Oh, dat wordt vaarlijk.
0: En dames zingt het werk. Het is op YouTube, ik zie het altijd. Ze, ze praat eerst over God en dan zegt ze van... niet de Surinaamse dames zingt het lied. Je hebt de dingen van... ja, dus ze zingt het lied.
1: Mm-hmm.
0: En dat...
1: Het bemoedertje steeds.
0: Dat is niet bemoedert, het geeft je kippenvel.
1: Serieus?
0: Ja,
1: ken jij het toevallig, Maarten?
0: Nee.
2: Of waarschijnlijk heeft hij me het wel laten horen, een kind, maar... Voor mij heeft hij me wel, ik weet.
0: Het is gewoon gaat het is... Hoe die dame weer... ik heb je moeder, je moet zo het wel kunnen. Ja, ik ben die dame.
2: Tussen de Surinaamse muziek.
0: Maar ik heb heel veel dingen in mijn leven meegemaakt, 38 jaar, waarvan ik altijd zeg...
1: Mm-hmm.
0: Dat als ik, als jij als man
1: mm-hmm.
0: niet verandert, gaat je vrouw... Automatisch gaat zij niet veranderen. Heb ik gezien. Ik ben gaan veranderen. Ik was niet de makkelijkste. Ik ging met vrienden geld zomaar verpesten in Suriname. Als ik zei nog steeds, als we in Suriname waren, was het heel anders misschien afgelopen. Dat blijf ik wel zeggen, maar door God geladen.
2: Die 8 jaar is wel onze redding.
0: God heeft niet zomaar. Ja, God heeft niet zomaar.
2: Die 8 jaar is wel onze redding.
1: Dus eigenlijk beide moesten eventjes een pauze komen. Kokkies hoe schreef je? En dan gaan jullie verder.
2: Die 8 jaar waren uit elkaar. Maar het is wel onze redding geweest.
0: God heeft dit gedaan.
2: Het is wel onze redding geweest.
0: Ja, God heeft dit gedaan. En de finger raising. Ik zie het als een finger raising. Ik reflecteer altijd terug.
1: Mm-hmm.
0: Mensen, je moet meestal niet terugkijken, maar op dat soort dingen kijk ik wel even terug. Mm-hmm. Hey, als je dat, het is één kleine omdraai als ik niet had gedaan in Nederland, was ik klaar.
1: Was ik klaar.
0: Want ik was nog lastig in Nederland.
1: Uh-huh.
0: Met lastig bedoel een beetje
1: lastig. Je kon er niet op, je kon nog niet echt wennen.
2: Nee, maar toen moest ik ook aan
1: elkaar wennen. Ontwenning.
2: Aan elkaar wennen.
0: Toen ben ik gaan denken van, ik lag op het bed een keertje en ik leen het of ik een soort dingen kreeg.
1: Mm-hmm.
0: Ademhalingsnood kreeg ik, kan me nog heugen. Ik lag op bed en ben ik in de woonkamer en ik begon te zweten. Dat is ook niet zweet. En toen voel je iets, je voelt een soort... Het is een hele gekke. Je voelt iets. Ik voelde iets van, nou, dan lijkt het net of iemand met je praat.

0: je moet veranderen.
1: Je moet veranderen.
0: Dan denk je van, hey, ach, laat dat maar. Je moet veranderen. Dat alleen hoor ik. Ik loop aan het werk. Je moet veranderen. Toen ben ik gaan veranderen. Dus weet je wat? Ik draai terug. Ik ben op werk gaan. Ik praat constant over mevrouw. Getrouwd. Ik ben verliefd op mevrouw. Dat zie ik constant. Ik ben nog steeds verliefd. Ik zeg dan nog steeds. 28 jaar getrouwd. Ik ben nog steeds verliefd op mevrouw. En dat maakt je groep.
1: Ja.
0: En dan kijken mensen naar je op van, oh ja, hoe doe je dat? Ik heb gezegd, hé, die man daarboven.
1: Ze zeggen God, hè?
2: Ja, ze vragen ons ook steeds, ondanks onze dochter, hoe ze vrolijk zijn. Ja, het is Gods genade.
1: Maar dat zou ik je vragen ook. Heb je... Sorry hoor mensen, ik ben nog een beetje grieper, hè?
0: Ja.
1: Heb je soms wel de vraag gesteld aan God? Want soms van, maar waarom heb je het toegelaten? Wat is je bedoeling hiermee geweest?
2: Eerlijk niet, boy.
1: Wauw,
2: eerlijk niet. Ik niet.
0: Ik wel.
2: Kan, maar ik eerlijk gezegd...
1: Oké, even Maarten en dan gaat ze van antwoord geven. Nee, helemaal niet.
2: Nee, omdat, ja, nee. Ik heb er geen woorden voor, bij mij die vraag waarom...
1: niet.
2: Krijg
1: ik. En Steven, jij zei, je hebt wel momenten gehad.
0: Ja, je hebt momenten waar ik boos... Boos had om zo op terug, ik ben een beetje kroeg boos had op God.
1: Mm-hmm.
0: Van, en dan, ja, eigenlijk, ja, ik denk dat God denkt van, ja, gaat niet doen. Denk je van, waarom ben ik het niet? Waarom komt het niet op mij? Waarom is het zo? Want je ziet bepaalde dingen... Dat zit wel in de lichaam, wil ze het wel, maar ze kan het niet.
1: Ze kan niet.
0: En vroeger, ik zei het nog, vroeger begreep ik het niet. Soms wordt het nog een beetje, maar dan zie je het, want wij kunnen remmen. Je hebt honger, je kan het overbruggen, maar zij kan dat niet.
1: Zij kan dat niet. Hè?
0: Begrepen, dus ja, soms krijg ik nog, ik heb het nog, soms heb ik even net, God nog even...
1: Dus die conversatie hebt met God, van waarom heb je dit gedaan?
0: Ja, nee. Zijn antwoorden is door de genade dat jij haar kan verzorgen. Dat zijn zijn antwoorden.
1: Mm-hmm.
0: Want je gaat nooit, je kan wel daarom dat het kan. Mm-hmm. Je moet nooit zeggen dat er geen miracles zijn. Maar je gaat het geleidelijk doen. Je doet het op zijn tijd, maar dan zie ik wel bepaalde dingen. Er komen bepaalde dingen vrij. Ik heb meer tijd voor jou en mijn werkgever. Die werkt
1: mee. Je houdt er ook rekening mee.
0: Ja, ik heb een flexibel ding dat ik anytime als er wat is, dat ik mag uittrekken naar huis mag gaan.
1: Mm-hmm.
0: Dan zie je, oh ja. God regelt het via de mensen, hij werkt bij
1: aan. Dus hij laat alles medewerken ten goede.
0: Want ik heb momenten waar ik echt soms boos word. Soms krijg ik tranen in mijn ogen van, waarom?
1: Maar hij mag geen fouten.
0: Nee. En dat vraag ik ook soms ook. Waarom ze steeds die aanvallen wat wij nog niet weten, waarom ze het krijgen? Dan kom ik wel in een discussie om het drukken met God. Maar ik denk, daar denk ik van, deze man zit stilletjes te lachen van, zomaar doe je moeilijk. Het is voor je deur, begreep je dat? Maar wij zien het niet, wij willen gelijk, bam.
1: Ja.
0: Morgen, Shai is praat. Nee, maar dat gaat hem niet worden. Je moet blijven geloven. En blijven werken, blijven bidden. Blijven bidden, waar ik niet echt frequent dat soort dingen doe bidden. We moeten het ook samen doen.
1: Mm-hmm.
0: Dat ook, want dat is ook...
1: Het brengt bij één, hè? Ja, koppels die samen bidden, gezinnen die samen bidden.
0: Daar dan werk ik nog, ik vraag hem ook. Dat we samen bij elkaar komen, dat we samen bidden. Want ik denk, als je één bent, wordt het sterk.
1: Ja,
0: word je sterk.
1: Helemaal.
0: Ja, en dat wil hij hebben, geloof ik. Daarom blijft hij ons.
1: Ja.
0: En die is een challenge, maar ik denk dat we ervoor moeten gaan.
1: Weet je wat ik persoonlijk denk? Ik denk, net als we het eerder over hadden, dat God is een intentional God. Hij doet alles met een bepaalde intentie. Ook die mensen bij elkaar brengen. Maar ik geloof er ook in dat hij ook de juiste ouders geeft aan kinderen.
2: Ja.
1: Geloof je dat ook, Maarten?
2: Ja,
1: dat hij je echt doorbewust gekozen heeft om te kunnen zorgen voor Shaya.
2: Dat is ook vaak mijn gebed, ja. Dat hij, ik dank hem dat hij Shaya ons geschonken. Dat hij ons als de ouders van Shaya gemaakt. Dat is inderdaad heel vaak mijn gebed. Dat ik hem dank dat hij Shaya tot ons kind geeft. Ik zou er voor geen moment willen bruilen
1: voor
2: een gezond kind. Echt niet. Ondanks dat ze zoveel zorg nodig heeft, ik zou haar niet willen ruilen. Maar ik vraag hem ook, dat hoeft nog niet nu, maar het is wel mijn wens, of mijn gebed, dat als het zover is dat zij eerst gaat. Want als moeder, als ik zou gaan... Ja, ik denk wel dat Steven goed voor haar zou zorgen.
1: Maar als hij ook uitvalt, dan weet je niet hoe verder
2: snap je
1: met
2: dus,
1: haar.
2: Dat is echt wel mijn gebed naar hem toe. Dat als het, wanneer de tijd daar is, dat hij eerst Shaya pakt.
1: Oh.
2: En dan ons als ouders.
1: Ja.
2: Dat is echt mijn gebed.
1: Ja.
2: Dat is echt mijn gebed.
1: Maar de liefde gaat diep, hè?
2: Ja, tuurlijk.
1: De liefde gaat diep. Ik zeg het vaak genoeg, de liefde is iets moois.
2: Zeker.
1: En het is niet alleen tussen koppels, maar het is tussen verschillende relaties.
0: Nee.
1: Oh, dat lied is het, Judas Antawa?
0: Nee, op de andere.
2: Elke relatie.
0: Die dame praat eerst voordat ze zingt. Ze praat eerst. En ik zit.
1: En dan dingen.
0: Ja, ze praat eerst voordat ze zingt. Het is een Surinaamse dag.
1: We komen straks erop. Ja. Op terug. We gaan weer naar Maarten. Wat zei je van? Dat van die relaties?
2: Ja, het is niet... En alle relaties zijn zo. Je moet eraan willen werken.
1: Mm-hmm. Ook vriendschappen?
2: Ook, die zeker. Mm-hmm. Een vriendin van mij heeft iets heel moois gezegd. Je hebt twee handen nodig om te klappen. Je kan niet met één hand klappen.
1: O jee, anders krijg je geen geluid.
2: Nee, gewoon echt een hele mooie... Want we hadden het over vriendschappen.
1: Uh-huh.
2: En toen spraken we, toen zei ze... Je hebt twee handen nodig om te klappen. Je kan niet met één hand klappen.
1: Ai, wow. Maar
2: echt
1: heel diep.
2: Hele mooie toen.
1: Heel diep.
2: Altijd, dat is ook een van mijn dingen. Die, je hebt twee handen
1: nodig. Vasthoud, hè?
2: Ja.
0: Nee, ik ben er juist anders ingesteld qua vriendschap. Ik ben er, als ik ergens zit met vrienden, maar dat zo. En ik kies voor mijn vrouw om eerder ergens te gaan.
1: Uh-huh.
0: En ik zie dat jij er tegenaan bent, dan...
1: Ben je er klaar mee?
0: Kan ik wel met je praten, maar dan heb ik andere intenties. Dan ben je niet mijn vriend. Want mijn vriend is juist stimuleren. Uh-huh. Oh ja, je hebt gelijk. Lieve mijn vrouw. En niet zeggen van, oh ja, bijvoorbeeld, ik ben niet iemand van financieel. Ze is meer de persoon die ik heb gegeven, mijn pinpas. En ik ben aan het werk bijvoorbeeld, ik zeg iets van, ik heb mijn pinpas niet. Oh, dan ben je watje. Dan weet je van, hallo.
1: Dan ben je klaar mee, hè?
0: Je kan, het is een grap, maar bij mij is het eerste woord dat uit je mond komt, is voor mij al een beetje serieus. Maar dat je zegt van, hey, top man, dat je het goed doet, top.
1: Uh-huh.
0: Begrijp je, en ik zie het meer bij vrouwen.
1: Uh-huh.
0: Als ik met voor dames, want ik heb...
1: Zij begrijpen
0: ik
1: dat,
0: heb
1: hè?
0: Heel veel bonusdochters, dat weet Martin in Nederland. Dus uh-huh. die zie ik wel dat ze juist naar me opkijken. Ze kijken naar je op, en dat vind ik top. Dat ze naar opkijken en vragen, stellen je vragen. Ik heb zelf een interview in Nederland moeten afstaan over onze relatie met foto's.
1: Uh-huh.
0: Maar dat soort dingen, dan ga ik ben een beetje selectief wat dat betreft.
1: Uh-huh, vrienden.
0: Ik vraag
1: maar het is niet verkeerd, hè?
0: Nee, ja.
1: Want
0: ja.
1: Ook in het woord staat geschreven dat je vrienden wijs moet uitkiezen.
0: Ja, klopt.
1: Want als je verkeerde vrienden kiest, kunnen ze je brengen en zet in problemen.
0: Heel veel grote problemen. En dan ben je iedereen, dus dat soort dingen. Mm-hmm. Dan kies ik liever voor mijn vrouw niet. Dat ik, kijk, nee, hier ook heb ik het ook. Hier op vakantie. En dan kies ik liever voor mijn vrouw. Je mag zeggen wat je wil.
1: Mm-hmm.
0: We hebben het samen. Begrijp je? Ja. Wij doen onze ding samen. Als we zeggen van nee, we gaan niet. Dan ben ik iemand van, weet je wat, ik ga ook niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus het is het beste.
1: Mm-hmm.
0: Dat je dan groeit. Je blijft verder groeien.
1: Maar ik wil zeggen, je groeit er naartoe, hè? Het is niet vanaf het begin.
0: Nee.
1: Je leert elkaar kennen. Wat is het mooiste dat jullie van elkaar weten na al die 28 jaren? Weet je, want in het begin weet je bijna niets van elkaar. Maar nu gewoon blindelings. Dit is het mooiste wat ik heb ontdekt van Steven. Dit is het mooiste wat ik ontdekt van Maarten.
0: Ik vind het, als ik zo naar Maarten kijk, vind ik de liefste, intelligent. Ze weet heel veel om te gaan. Dat is niet mijn zwakte, moet ik zeggen. Maar dat is iets waarvan ik niet hou om met... dingen te kopen of kleding, noem maar op. Maar dat is meer, zij regelt alles.
1: Uh-huh.
0: Ik hou van schoonmaken, dat weet ze. Maar dat vind ik leuk dat ze dan... je hoeft maar iets te zeggen.
1: En dan organiseert ze
0: het bij wijze van spreken. Ik hoef maar iets te zeggen van, weet je, ik zit gewoon thuis en ik zeg... iets om te eten en de volgende dag zie je het ook maar grappen met ervan. Als hij je mekang aan mij, ze lacht. Maar dat soort dingen, dat is het... Dat bindt me aan haar om het zo te doen.
1: Uh-huh. En Maarten?
2: Een keertje maak ik de grap met haar. We kunnen elkaar niet verlaten. Reden waarom? Want ik kook en hij maakt schoon. Ze is als we elkaar verlaten, dan ga jij niet eten, dan gaat mijn huis niet schoon zijn. Nee, maar alle grap op een stok. Ik weet dat ik op hem kan vertrouwen.
1: Mm.
2: Of, ook wat vooral mijn kinderen. En no offense, je kinderen zijn...
1: Kostbaar.
2: En ik weet, ik kan mijn kinderen voor hem laten. Jaren geleden was ik ook op vakantie in Nederland. Heeft hij ook voor die kinderen gezorgd. Dus wat dat betreft is wel iets wat ik altijd een plumpje maak naar je kinderen toe. Hij ook nu als man. Zie je wel.
1: Ja.
2: Heeft ik hem 100.
1: Uh-huh.
2: Als vader,
1: dus eigenlijk,
2: als man.
1: Ja, je zou niet zeggen van, als ik zou kiezen voor iemand anders, neem ik iemand anders. Nee, nee, het zou Steven zijn.
0: Dat
1: zou
0: Steven
1: zijn.
2: Het zou Steven zijn.
1: Heel mooi.
2: Nee, het zou echt Steven zijn.
1: Nee.
2: Als ik het opnieuw moest doen,
1: had
2: ik weer voor hem gekozen.
1: Heel mooi.
2: Nee, eerlijk.
0: Ja, cool.
1: Heel mooi. Het lijkt wel Valentijnsdag, hè? Maar nee, het is 25 augustus,
0: ja.
1: Jullie jaardag.
0: Ja, ja.
1: Oké, we gaan moeten afsluiten. Ik hoop natuurlijk dat de luisteraars zijn gezegend door jullie gesprek. De liefde is iets moois en wij maken er natuurlijk iets moois van. Ja? Maar natuurlijk, we gaan niet gewoon stoppen. Ik wil wel graag dat jullie elkaar een gelukwens geven in verband met jullie jaardag. Wat zou jij zeggen aan Steven? Steven, zeg jij aan Marta?
0: Zeg het maar.
2: Hartelijk gefeliciteerd. Nog vele gezonde, gelukkige jaren na deze.
0: Heel makkelijk. Ik zou zeggen hartelijk gefeliciteerd. En ook hetzelfde gezonde jaren. En ik zou zeggen, blijf zo lang mogelijk nog bij mij. En je doet het goed, vind ik. Ik ben trots op je. En Ik vind je nog steeds. Ik ben nog steeds verliefd op je.
1: Wauw.
0: Ik kan niet zonder je, om het zo uit te drukken. En je blijft mijn knuffelbeertje.
1: Hallo. Dat was het wensen. Dit is Revival Now. Het is het tweede gedeelte. We hebben een bijzondere gasten in ons midden. Dat zijn Steven en Marta. Ze zijn 28 jaar getrouwd. Voor mij zijn het ook voorbeeldfiguren. Ik ken ze ook van dichtbij. En iedere keer als ik naar ze kijk, dan wordt het eigenlijk onderstreept voor mij dat de liefde inderdaad een heel mooi ding is. En zo kan de liefde ook heel mooi zijn voor u. Het belangrijkste dat we halen uit het interview natuurlijk is ook dat we moeten groeien naar elkaar toe. En dat we moeten investeren in elkaar. Investeren in tijd. Investeren door te luisteren naar anderen. Maar soms moeten we ook inleveren. Zodat de ander en wij ook gelukkig kunnen zijn. We hebben een hele andere wending gegeven vandaag aan onze uitzending. Maar ik denk dat het heel toepasselijk is geweest. Ik dank jullie voor dat jullie hebben geluisterd naar Revival. Nou, gaan jullie niet weg. Want het volgende gedeelte, dan gaan de pastoor dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Steven zei het ook al, God werkt. En God luistert naar ons door onze gebeden. Dus blijf bidden. Voor degenen die Jezus Christus nog niet kennen. Roep hem aan en vraag wie hij is. En hij gaat zich tonen aan u. En dan gaat u net als wij ook ervaren hoe groot en machtig hij is. Want hij is een hele bijzondere grote God. Ik groet bij deze. Mijn naam is Gracita Groeneveld van gemeente Bethel Opperoem. Tot de volgende keer. Dag.

Yes, u heeft geluisterd naar A Brighter Day van George Hoff. En daarvoor heeft u kunnen genieten van het interview met Steven en Martha Piquet. En van deze plaats uit willen we de heer Steven en mevrouw Martha bedanken voor het komen naar de studio en het afgeven van dit interview. Het is mijn gebed dat de Heere u beiden en uw twee dochters zegent op een bijzondere wijze en uw gebeden beantwoordt. Geliefden, we zijn zover om voor u in gebed te gaan. Zoals u weet, traditiegetrouw in ons programma bidden wij voor u. Ja, we prediken niet alleen, we interviewen niet alleen, we draaien niet alleen muziek af, we aanbidden dus niet alleen, we bidden ook speciaal voor u, want wij geloven in gebed en wij weten dat afstand geen rol speelt. Wat uw situatie ook maar is, join uw geloof met de mijne en ik join mijn geloof met de uwe. En we vertrouwen de Heere gezamenlijk voor een oplossing voor u. Gods woord zegt, als twee iets eenparig zullen begeren, als twee mensen iets eenparig begeren, zal niets hen onmogelijk zijn. Dus als u en ik de Heere vertrouwen voor een doorbraak voor u, dan is die doorbraak mogelijk. Niets is ons dan onmogelijk. Laten wij bidden. Heren, wij danken u op dit moment, Heren. Voor de naam van uw Zoon, Yeshua, de opgestane Heer. Wij danken u dat wij deze dag ook voor uw aangezicht kunnen komen. We danken u, Heere, mijn God, voor uw zalving die ik op dit moment ervaar in de studio. Heer, mijn God, wij danken u, Vader, voor elke luisteraar die luistert in Suriname en buiten Suriname. Heer, mijn God, wij vertrouwen u vandaag. Ik join mijn geloof met het geloof van elke luisteraar. Heer, mijn God, dat zij die een doorbraak nodig hebben, hun doorbraak ontvangen in de naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Zij die genezing nodig hebben in hun lichaam, laat hun lichaam nu genezen in de naam van Jezus. Be healed, be delivered and be set free. Elke toestand in uw lichaam, elke ziekte, elke kwaal, in de naam van Jezus, genees. Elke griep, vorm van griep, vorm van koorts, wijkt uit de naam van Jezus. Elke vorm van hoofdpijn, migraine hoofdpijnen, wijken in de naam van Jezus. Rakupala atunama, rakupala ataya, rakentalama toya, rakataria atushakita. Heer, mijn God, breek door voor uw luisteraars. Terwijl zij luisteren, geef ze een aanraking met uw geest. Zij, Heer, mijn God, waar gebedsloosheid naar binnen is geslopen. Heer, geef ze weer een honger om te bidden. Zij die weg zijn gebleven van de samenkomsten. Heer, mijn God, overtuig ze om weer naar de samenkomsten te gaan. Heer, ik bid voor die backslider die luistert op dit moment. Ooit was u vurig, maar u bent koud geworden in uw liefde voor de Heere. De Heere roept u terug in de naam van koning Yeshua. Ik zie iemand met een oogaandoening. Iemand met een geïrriteerd oog. Er is een irritatie bij uw oog. De Heere geneest het nu. Zijn engel is daar en raakt u aan in de naam van koning Yeshua. Ralabusika, ralabashana, makupala atiria. Rekepele etunuma,
Rallaboshandeba. Elke toestand aan de enkel. Genees in de naam van Jezus. En laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Laat uw genezende kracht stromen. Rallaboshokoporaturia. Elke irritatie aan de hoofdhuid. Waarbij er haar uitvalt en velletjes loskomen van uw hoofdhuid. Genees nu. Genees nu. Deze toestand genees nu. De Heer raakt u aan en u geneest. En u geneest. U geneest. U geneest. U geneest van hoofdschedel tot voetzool. Heer, we danken u voor wat u ook vandaag heeft gedaan. We danken u, Heer, voor alle mensen die een aanraking hebben gehad. We danken u, Heer, voor alle mensen die hun genezing hebben ontvangen. In de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer, danken wij u voor wat u doet, Heer. Heer, zo verhogen wij uw naam en mogen uw naam verheerlijkt worden. In Jezus' naam, amen en amen. Als u een getuigenis heeft, stuurt u het naar +597 82 47 87 1. +597 82 47 87 1. En wij horen graag van u. Wij gaan luisteren naar God's Got a Blessing van Norman Hutchins. Want dat is ook zo. De Heer heeft een zegen voor u klaar liggen. Terwijl dit nummer speelt. Claim uw zegen. Terwijl u daar zit en luistert. Claim uw zegen. Luister niet passief. Ja. Claim uw zegen van de Heer. Want de Heer heeft een zegen voor u. En dan ben ik bij u terug.

yes, we hebben onze zegen geclaimd. En de Heere gaat u zegenen. We zijn aangekomen bij de bekendmakingen. En ook vandaag hebben wij dienst in gemeente Bethel Opperoem aan de Matapika-straat nummer 6. De Flora Marowijnen project. Komt u ons bezoeken. Vertelt u ons dat u naar aanleiding van dit radioprogramma ons heeft gevonden. Want dat vinden wij heel fijn om te horen. Heeft u noden, geestelijke noden, aanvallen, u bent ziek. Bezoek ons dan op de zondagen 9 uur in de ochtend en wij zullen het gebed van genezing voor u bidden en u zal uw genezing ontvangen. Ja, zo zijn wij op de woensdagen er ook. We zijn met een geweldige studie begonnen over de 7 gemeenten. En woensdag aanstaande behandelen we deel 2. We bidden ook voor de mensen met noden. We bidden voor de zieken en daarna hebben we fellowship met een hapje en een drankje. Op de zaterdagen op 6 uur hebben de jongeren, de tieners en de young adults, we noemen ze de Youth Prophetic Army, hebben zij dienst voor de tieners en de young adults. En dan op zondag volgende week om 9 uur in de ochtend hebben we weer onze opwekking, samenkomst, onze eredienst. Dat was het voor vandaag. Mijn naam is Pasen Profeet Patrick Botsen. Ik ga u voor een week weer moeten missen. Maar volgende week zondag zijn we weer bij u terug. We gaan eruit met een smile. En wel met het nummer I Smile van Kirk Franklin. God bless you.